0: cappuccino. Gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootste wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings team.

0: genoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te smullen eigenlijk.
1: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Fontoux vrijdag, waar we hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een toch een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Nieuwe Doma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel... Nou ja, gewoon nee, niet eens misschien. Gewoon de sterkste is deze Tour. En haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
0: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marleen Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Nibia Doma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag gewoon om eens je kracht te laten zien op inderdaad dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
1: Nou ja, ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze Tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen dit die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. En daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. En dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Maar goed, zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
0: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
1: En eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Nieuwe Doma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt... De beste Vollering, ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste foldering die we ooit hebben gezien. En ja, dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
0: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
1: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
0: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland, dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
1: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
0: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Géry, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
1: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering de kopvrouw goed afzetten. Géry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Géry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Géry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk heeft het gewoon, geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Het wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooiheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over de, ja, over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
0: Was getekend Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
1: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwenwielrennen. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende volgens de vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven. Wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen. En dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus zeg ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de volgende, de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ik zei het al, derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn steeds 3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar echt op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Nee, dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk de vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelden. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: We kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklassement Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En dat het scheelt dat enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul.
2: Ja.
1: Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbeidzjan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend. Maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen? Of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd. Want we komen dus vandaag terug, vanavond. Dan hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: De emotion van, ja.
1: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele serie duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat...

0: Dat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
0: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
0: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
0: Dus daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je door wat voor omstandigheden dan ook misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten die je toch wel serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walgen en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan. Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat ja, de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leveren van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door ja, goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat nou ja, het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven
0: Ja,
1: stijgen.
0: dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen, dat je temperatuur die loopt, dus die ijlt na, zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die ijlt gewoon nog een aantal minuten na, die loopt nog een aantal tiende graad op, vaak na de finish van een run.
1: Nu, nou ja, dat als we teruggaan naar jouw zoon, die was echt een fitte en getrainde jongen. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft, hè? We hebben het dan niet
0: Ja.
1: over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even
0: Nee.
1: een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in, zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch ja, de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters, waar overigens het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En ja, je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgeting hebben doorstaan en die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. He, dus dat is toch wel vaak dat De jonge sporter overvalt. En ja, dan is een goede voorbereiding nog. En het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan 1 uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus 1 uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van, oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch, als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog soms wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooal recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen? Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daar bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in. Dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dan gaat het echt om milie kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer.
2: Ja.
1: Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk, op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag, om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we, nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe, eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat dat eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die... Ja, die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ja, ook wel na wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die... Kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waar we uiteindelijk vierde werden, wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook van goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat we het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie... resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sports Radio Live.

0: Vibes. Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualine. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
2: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus ja, af en toe dan voel ik me eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
1: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
2: Weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van oké, morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen. En dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja.
1: Ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, nou ja, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
2: Ja, nee, ik merk ook wel dat, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug. Dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan. Om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
1: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
2: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen.

0: toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport, ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport, liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen. Te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. Toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou jij niet het werk wat je bij Voetbalzone doet gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orepikbedrijffabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien, overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van, toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist en was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek me gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Het is eigenlijk per toeval erin gerold.
1: Nou, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Waardoor ben je dan toch overstag gegaan om, nou ja, de transferjournalist te worden?
0: Ja, geld hè. Geld, nee, absoluut niet. Nee, dat is echt gelul hoor. Nee, puur eigenlijk om. Ja, zij schetste een plaatje van. Ik weet nog goed dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij: van joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk. Je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken. En wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven, ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden, flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij, ja, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En ja, daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel. Over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En ja, dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
0: Ja, dat begint bij. Het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door. Of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X. En ja, dat ga je dan allemaal in je netwerk, ga je dat controleren of het klopt, ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet. Maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, nou, dit is bijna rond. Hier moet ik even kort op zitten. Dit is bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Dus ja, het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws, ik heb het vanuit twee bronnen kunnen bevestigen, dan neem ik heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemer? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
0: Heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon... Mensen in de voetballerij, en dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt, maar ook gewoon door vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen. Gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel... Ja, merendeels in contact, ja.
1: En dan, zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
0: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad. En daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog drie hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben... Ik vond de primeur afgelopen week van Kodai Sano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van... Het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. En dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Welke nog meer? Ja, lastig hoor.
1: ja, ik kan me voorstellen. Dus ik ben natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dat is lastig om er eentje te noemen.
0: Ja, nee, dat vind ik een hele... Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij vraagt nu. kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon... Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest... Ja, heel lastig hoor. Ik zou niet zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbijgekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
0: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon ja, heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
0: Vooral op X, voorheen Twitter, @Mounir Boualien. Op Instagram ook, Mounir Boualien. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualien, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je belde.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europese kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd, dus... Nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld... Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar... Ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21... Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.

0: De beste structuur om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
0: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
0: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
0: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden, de verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is 4e geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam 5e op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden En er zijn ook een aantal

0: provincies betrokken. Komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Rond 10 september. Dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat. Maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wieler zesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hetty Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkeling in wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppels je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, dus ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heine en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar ja, als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. Wil die sowieso en spreken dat ze jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn. Omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig. Die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En wat ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPM Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lavrijsen. Nu gaan we onze eigen Hetty Raketti, Hetty van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, dus heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hetty natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hetty hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lavrijsen afpakte in Ahoy. Dan rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld gaat worden.
1: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane, als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben, eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. En dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het Het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen, wielerszesdaagserotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Peaceful Sports Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootste wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te smullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Ventoux vrijdag, waar we echt hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een toch een muurtje van niks, maar ook wel.

0: daar profiteerde eigenlijk Nieuw Jadoma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelden zij vooral teleurstelling na die etappe. Nou ja, ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag gewoon om eens je krachten laten zien op inderdaad dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
1: Nou ja, ik denk dat dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien, zeker vast. Alleen, ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen, dit die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. En daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. En dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Maar goed, zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
0: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
1: Ja, nou ja, en eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Nieuw Jadoma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt. De beste Vollering. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste Vollering die we ooit hebben gezien. En dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
0: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
1: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van

0: vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, ja, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjes trui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
0: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer toch een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken, ongetwijfeld over deze tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Jerry, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
0: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FDJ wilde Vollering, de kopvrouw, goed afzetten. Sherry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Sherry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Sherry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Ja, eigenlijk geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment en sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooierheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Dus ja, het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze het beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was getekend Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
0: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwen willen rennen.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende volgens de vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven. Wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is al wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen. En dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus je zegt ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de volgende, de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook natuurlijk, ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ik zei het al, derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn steeds 3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Nee, dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja. Ja, zeker, ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk de vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen een thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelde. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: We kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklassement Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En dat het scheelt dat enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja, maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbaijan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Dan hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: De motion van, ja.
1: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar...

0: strategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting. Maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten, bij omstandigheden.
0: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Ja, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Nu kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
0: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
0: Dus daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je door wat voor omstandigheden dan ook misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten die je toch wel serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race af.

0: vaker.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat ja, de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door ja, goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
0: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen, dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overigens het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik heb beelden gesproken die we een overgeting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, dat is, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan 1 uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus 1 uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van, oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch, als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegen gaan komen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op andere sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen dat helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in. Dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè, want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel sporten vloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar ja, net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat dat, ja, dan gaat het echt om mili kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe. Dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je. Afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nou nu eigenlijk al 2,5 week naar het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben?
2: Ja, nee zeker. Dus dat is inderdaad ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je nou ja, iemand met de ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, nou ja, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote, nou ja, schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken, zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die. Ja, die heeft toen echt even bewust nou, een soort van afscheid genomen. En die, ja, ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en nou, hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel ja, een soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook ja, voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep ja. met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de. Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk ja, vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede, omdat we eigenlijk wel ja, zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, en er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn, ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zal echt wel zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel ja, mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral ja, de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren. Maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat, ja, dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel ja, zo goed mogelijk versterken. Met een ondervloer, hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad, 24 augustus begint het officieel, maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen.
8: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualine. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
2: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Het is constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus... Ja, af en toe dan voel ik me eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
1: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
2: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet.

0: wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen. Dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
1: Ja, nee, ik merk ook wel dat, kijk, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug, dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
0: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
1: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen, toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmondsport. Ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd. Dus toen ging ik vloggen bij Helmondsport. Liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien. Interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen, te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. Toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou jij niet het werk wat je bij Voetbalzone doet gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orenpikbedrijffabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien, overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van, toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist, was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek me gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf en dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan en nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Het is eigenlijk per toeval erin gerold.
0: Ja, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Waardoor ben je dan toch overstag gegaan om transferjournalist te worden?
1: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt een lul hoor. Nee, puur eigenlijk om. Zij schetsen een plaatje van. Ik weet nog goed dat de toenmalig manager vanuit Denemarken. Die zei tegen mij: van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf. Om je netwerk. Je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken. En om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken. En wie weet wat

0: daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven, ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden, flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij, ja, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En ja, daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En ja, dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
0: Ja, dat begint bij. Het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan het bellen bent en dan krijg je dat gewoon door. Of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X. En ja, dat ga je dan allemaal in je netwerk, ga je dat controleren of het klopt, ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet. Maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, nou, dit is bijna rond, hier moet ik even kort op zitten. Dit is bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Dus ja, het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws, ik heb het vanuit twee bronnen kunnen bevestigen, dan neem ik heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
0: Ja, heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon mensen in de voetballerij. En dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt. Maar ook gewoon door. Ja. Vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen, gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel. Ja, merendeels in contact, ja.
1: En dan, nou ja, zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je, nou ja, zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
0: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad en daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Ja, dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben. Ik vond de primeur afgelopen week van Kodai Sano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. En dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Ja, welke nog meer? Ja, lastig hoor.
1: ja, ik kan me voorstellen. Je bent natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dan is het lastig om er eentje te noemen.
0: Ja, nee, dat vind ik een hele... Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij raakt nu. kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon... Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest... Ja, heel lastig hoor. Ik zou nu zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbij gekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
0: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon... Ja, heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
0: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualine. Maar op Instagram ook, Mounir Boualine. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat je belde. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: de Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO Padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
1: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
0: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
1: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
0: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
1: 2 jaar later.
0: 2 jaar later, ja.
1: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
0: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
0: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
0: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam.

0: mijn vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geldt meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijze versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hattie Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkeling wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is. Om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppels je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heine en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. We wilden die sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn, omdat Peter Schepp en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En want dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijzen. Nu gaan we onze eigen Hattie Raketti, Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, het is heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Sowieso willen we met de Zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijse afpakte in Ahoy. Ja, daar rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker voor scherper gesteld gaat worden.
1: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane. Als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben, eigenlijk met 2 rensters. Hè, want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start naar een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. Dus ja, en dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al ja, dat ze in dat toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd Is gewoon de waarde. En de ene keer, weet je, is bijvoorbeeld de keer dat, dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen, wielerszesdaagse.rotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live. Give it drama!

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te spullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Ventoux vrijdag, waar we echt hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming. Van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een toch een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Niewiadoma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan.

0: Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag gewoon om eens je kracht te laten zien op inderdaad dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
1: Nou ja, ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien. Die we ooit hebben gezien, zeker vast. Alleen, ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen, die balans die ze uitstraalt, gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. En daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. En dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Maar goed, zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
0: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon meer dan een minuut solo voor finisht.
1: Ja, nou ja, en eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Nieuwe Doma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt. De beste Vollering. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste Vollering die we ooit hebben gezien. En dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
0: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
1: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
0: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen. Daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland. Dat er ook behoorlijk wat Nederlandse

0: Mensen in die top meerijden. Sterker nog, drie van de vier truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel. Maar ja, Lorena Wiebes in het groen. En de bolletjes trui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
1: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer toch een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
0: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Jerry, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
1: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering de kopvrouw goed afzetten. Sherry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Sherry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Sherry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Het wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze het beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
0: Was getekend Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
1: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwen willen rennen.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: to Salavi, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketbalsters hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende volgens de vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven. Wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen. En dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus je zegt ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ja, ik zei het al, derde toernooizegen in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn 7-3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Nee, dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké. Okay.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk de vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, dat is gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen, die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelde. Hoe kijk je daarop terug, ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: Ja, we kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ons ook wel, dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklasse met Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En het scheelt dat enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbaijan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Dan hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: Een beetje de emotion van, ja.
1: Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel, natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Nu kan je natuurlijk denken bij dit. Bij dit bij

0: Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens de sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
0: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst, zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Zeg maar, mm-hmm. hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan. Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boot

0: grap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
0: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beeldig gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog soms wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooal recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen? Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in. Dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Ja, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dan gaat het echt om milie kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer.
2: Ja.
1: Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding, zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk, op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag, om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we, nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe, eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft toen afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat dat eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met de ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die... Ja, die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die, ja, ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die... Kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden, wat... Eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie... resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken. Met een ondervloer, hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad, 24 augustus begint het officieel, maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen. All Sports Radio Live. All Sports
0: Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
4: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
10: Snowboarden.
11: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
12: Cricket.
13: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
12: Atletiek.
14: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 12 augustus. En vandaag in deze uitzending is het tijd om vooruit te blikken op de start van een nieuw voetbalseizoen. In ieder geval de top van het amateurvoetbal. De tweede en derde divisie heb ik het dan over. We gaan erover in gesprek met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Verder ga ik ook praten met Team NL en AHMBC Amsterdam hockeyers Felice Albers en Floris Middendorp. Gaan we het en onder meer hebben over het aankomende WK hockey. Wat voor hun gewoon lekker thuis plaatsvindt. Verder hoor je ook weer een nieuwe transfer update. Gaan we ook praten met onze beachman Arnoud Wilschut over de Summer Beach Life Tour. Ja, nog twee weekenden te gaan. En dan zit deze beachsportzomer er alweer op. En niet zomaar twee weekenden, want we krijgen nu twee weekenden in Scheveningen rondom het beachstadium. En ook vol met NK's. En we gaan ook met onze survivalaar en obstacle course runster Bode Groot terugblikken op een zeer succesvol WK obstacle course running in Limerick in Ierland. Een paar weken geleden blikten we met haar nog vooruit. Inmiddels is ze weer terug. En ja, hoe is dat gegaan? Nou ja, zeer succesvol zei ik al. Maar straks gaan we lekker alles van haar horen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
4: All Sports Radio. Update.
1: Marit Steenbergen heeft zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales bij de 200 meter vrije slag op de EK Lange Baan in Parijs. De Nederlandse zwemster klokte de vierde tijd in de series. Ook Imani de Jong schaarde zich als 13e bij de laatste 16. Nienke Boerenfijn kwam helaas tekort en Femke Spiering meldde zich af voor de series. Ook op het onderdeel 50 meter rug was Steenbergen een van de snelste in de series. Met een derde tijd plaatste ze zich voor de halve finales en ook Tessa Gielen kwalificeerde ze zich met een zesde plaats. Verder zwom Maaike de Waard nog naar de 14e tijd. Dat was op zich goed genoeg voor een plek bij de laatste 16. Maar ja, de regels zijn dat er maar twee zwemsters van elk land naar de halve finales mogen. Die in het Engelse werd uiteindelijk 33ste in een veld van 42 zwemsters. In de series van de 200 meter schoolslag bij de mannen zwom Casper Corbeau naar een puike derde plaats. De Nederlandse zwemmer was een van de weinigen die onder de 2 minuten en 10 seconden aantikte. Corbeau geldt als een van de favorieten voor medailles. In 2024 zwom hij nog op de Olympische Spelen naar een bronzen plak op deze afstand.
4: All Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend trapt de top van het amateurvoetbal het seizoen 2026-2027 af. De clubs in de tweede en derde divisie hebben uiteraard niet stilgezeten afgelopen zomer. Er zijn spelers vertrokken naar het betaalde voetbal, er zijn spelers gekomen en ook de trainerscarousel heeft op volle toeren gedraaid. Hoe staan clubs als regerend landskampioen Quick Boys of Promovendi als Roda Raalte en Kloetingen er eigenlijk voor? Nou, laten we zo vooruitblikken op een nieuw seizoen met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Laten we maar eens beginnen met het komen en gaan van spelers. Want ja, de zomer betekent natuurlijk ook transferperiode. En er is best een aanzienlijke hoeveelheid spelers die zich vanuit de top van het amateurvoetbal nu in het betaalde voetbal hebben gemeld.
9: Ja, dat zijn er 25 die ik geteld heb. Misschien dat ik er nog een paar gemist heb. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar in ieder geval 25, waarbij ik een aantal wel echt opvallen. Bijvoorbeeld een David Garden, die ging van Quick Boys naar Excelsior Rotterdam. Speelde afgelopen vrijdagavond uit mijn hoofd bij Cambuur. En scoorde ook gelijk in de eredivisie. Dus dat is wel een behoorlijk forse overstap. En dat geldt eigenlijk ook voor Noah Schenkman, die van AFC naar Telstar gaat. Ja, zeker die laatste heeft de laatste jaren sowieso wel relatief veel amateurspelers naar de eredivisie gehaald. En doen dat ook wel goed. Nou, Schenkman heeft overigens nog niet gescoord voor Telstar. Dus dat is wel jammer. Wie dan wel scoorde was Frenslin Nsingi. Die speelde bij Eemdijk in de derde divisie. En vertrok naar Top Os. Scoorde ook afgelopen week einde zijn eerste treffer in betaalde voetbal. En een andere opvallende is ook wel Jasper Huizer. Die werd kampioen met Achillesveen in de vierde divisie. Promoveerde dus eigenlijk naar de derde divisie. Maar verdiende ermee ook een transfer naar FC Emmen. En daarmee ook in de eerste divisie aan de slag. En een andere opvallende vond ik ook nog wel eens Andy Visser. Die speelde bij Jong Sparta. Sowieso heel veel jongens. Al een stuk of 7 die het betaalde voetbal gehaald hebben uiteindelijk via Jong Sparta. Maar die is vertrokken naar MSV Duisburg. Dat is ook niet de minste club in Duitsland. Wel derde Bundesliga. Dus niet ook niet het hoogste niveau. Maar dat is toch wel een mooie stap, denk ik.
1: Laten we eens kijken naar het aankomende seizoen, beginnende in de tweede divisie. Laten we eens gewoon wat clubs erbij pakken. De regerend landskampioen bij de amateurs is natuurlijk Quick Boys. Maar ja, veel spelers gewisseld, ook nog eens een keer weer een nieuwe trainer.
9: Ja, voor het tweede seizoen op rij. Het eerste seizoen werd de huidige trainer van de Graafschap werd kampioen met Quick Boys. Deed het eigenlijk best wel goed, ook toen veel spelerswisselingen. Verdiende ermee een transfer naar de Graafschap. Moest dan wel een jaar als tweede man fungeren. Maar is nu dan daar de hoofdtrainer geworden. Toen kwam een nieuwe trainer. Maar die verdiende met zijn kampioenschap een functie bij Jong Feyenoord uit mijn hoofd. En ja, nu is de nieuwe trainer van Quick Boys is Rogier Veenstra. Die van Kloetingen kampioen werd in de derde divisie. Daarmee in ieder geval promoveerde naar de tweede divisie. Maar ja, ook een transfer verdiende naar Quick Boys. En daarmee in Katwijk-Zuid mag gaan proberen. Die hebben 2 deals op rij gepakt. Dus ja, weer een hoop spelers vertrokken. In onder andere Xander van den Berg die naar Rode JC ging. En dan dus die David Garen die naar Excelsior is vertrokken. Ook weer een heleboel nieuwe spelers erbij gehaald. Dus ik ben wel benieuwd hoe Quick Boys het gaat doen. Ja, ze hebben het 2 keer op rij gered. Dus ja, misschien lukt het een derde keer. Voor mij is er nog geen club die 3 keer op rij kampioen geworden is. Dus ja, ze zouden het kunnen gaan proberen natuurlijk.
1: Ja, overigens Thomas Duivenvoorde en Adrie Poldervaart hebben het dan over. Maar ja, als ook bijvoorbeeld een Adrie Poldervaart het gewoon lukt om 1 seizoen de boel over te nemen en gelijk kampioen te worden. Ja, wat let Rogier Veenstra dan in dat geval?
9: Ja, hij wordt wel 2 keer op rij kampioen. Hè? Natuurlijk dan met Kloetingen en met Quick Boys. Dus in dat opzicht zal hij het ook prima doen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Maar Rogier heeft al ervaring in de tweede divisie. Was trainer van ASWH. Dat liep niet zo heel goed af. Dat niet. Maar heeft er wel ervaring op gedaan op dit niveau. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen bij Quick Boys. Wel een trainer die ook wel lekker wil aanvallen. Past denk ik ook wel heel goed bij die club.
1: Nou ja, je noemde Kloetingen al. Niet de enige club uit de provincie Zeeland in de tweede divisie. Die andere is natuurlijk de grote verrassing van het afgelopen seizoen. HSV Hoek. Verrassen 1 seizoen is natuurlijk heel erg leuk. Maar ga dat maar eens structureel doen. Hoe groot acht jij de kans dat Hoek weer gewoon bovenin kan meedoen?
9: Ja, als ze bovenin gaan meedoen. Er wordt vaak gezegd, het tweede seizoen is vaak het moeilijkste seizoen. Maar dan is het wel vaak zo dat een club die promoveert, die wordt dan 14 of zo, weet je niet. En dan het jaar erop spelen ze tegen degradatie. Maar Hoek werd derde in de competitie uit mijn hoofd. En dus dat was een hele goede prestatie. Maar wel heel veel wisselingen in de spelers ook daar. Finn Murren vertrok naar FC Den Bosch. Silvio Hagen en Wouden Engelsman zijn naar Spakenburg vertrokken. Steve Schalkwijk naar Kloetingen. Waren toch wel vier dragende spelers in dat elftal. De laatste weliswaar wel geblesseerd raakte en eigenlijk niet meer het tweede seizoen zelf gespeeld heeft. Dus ik ben benieuwd of de Nooijer hoe hij dat gaat doen daarbij bij Hoek. Maar ja, er komen ook gewoon wel weer goede spelers terug. We hebben natuurlijk ook een fantastisch achterland met België daar. Hè. De jongens willen ook wel een keer in het buitenland voetballen. Krijgen ook leuk betaald in Hoek. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik verwacht er niet dat ze dit jaar weer tweede gaan worden, hoor. Denk maar dat ze wel een beetje rond de top 5 of rond de vijfde plek gaan eindigen. Dat denk ik wel.
1: Laten we het sowieso eens hebben over wat outsiders. Want we kunnen natuurlijk nog veel meer ploegen erbij pakken. Denk aan de Treffers, Spakenburg, Katwijk niet te vergeten. Rijnsburgse Boys, ik noem zo maar even wat clubs. Wie zijn in jouw ogen die outsiders? En wat kunnen zij tegen een Quick Boys bijvoorbeeld laten zien?
9: Ik denk dat de Treffers daarin wel de grootste outsider is. Of als het een outsider is. Hij werd vorig seizoen ook bedreigd eigenlijk samen met Hoek. Quick Boys had ook gewoon de kans nog om de titel te pakken. Dus ik denk dat die club... Die heel relatief weinig wisseling in de selectie. Wel wat meer spelers vertrokken als erbij gekomen. Ja, Theo Jansen, de trainer bij de Treffers, die heeft het vorig jaar echt heel goed gedaan. Vrij snel ook zijn contract verlengd. Hè. Loopt nu nog 3 jaar door. Dus ik denk dat dat wel eens een hele goede kandidaat kan zijn voor de titel. Ook als je naar de andere clubs kijkt. Ja, Spakenburg heeft echt heel veel nieuwe spelers. Trok onder andere Wouden Engelsman aan van Hoek. Maar die kreeg een zware knieblessure in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. En zijn seizoen is al voorbij voordat het begonnen is. Is wel heel zuur ook voor de jongen. Dan Katwijk. Die hebben relatief weinig wisseling in de selectie. Maar wel een nieuwe trainer met Luigi Bruins. Oud speler van Feyenoord onder andere. Die het afgelopen seizoen echt heel goed deed bij Zwaluwe Vlaardingen. Ook leuk voetbal speelde daar zo in de derde divisie B. En ja, daarmee een transfer verdiende naar Katwijk. Weinig wisseling in de selectie. Maar ja, nieuwe trainer, nieuwe speelstijl misschien. Dus, maar ik denk dat Katwijk ook wel hoge ogen kan gooien. En dan Rijnsburgse Boys. Ja, wil heel graag kampioen worden. Maar het lukt steeds net niet. Dus ja, misschien dat die het kunnen gaan noemen. Ik denk dat echt wel een outsider is, hoor, Rijnsburgse Boys. Ook wel weer heel veel wisseling in de selectie. Dus we gaan het zien welke van... Ik denk dat één uit die ploegen wel de kampioen gaat worden. Waarin ik eigenlijk de Treffers, heel eerlijk gezegd, wel de grootste kanshebber vind.
1: Nou, dat zijn dus echt de topploegen. Nu zijn er ook wat gevallen topploegen, als ik dat zo mag noemen. Meest in het oog springend is natuurlijk IJsselmeervogels. Er is nog zelfs dit nieuwe seizoen eigenlijk alweer gewoon een soort van soap bezig.
9: Ja, ik denk als John de Mol belt dat IJsselmeervogels echt hoop geld kan verdienen aan de soap IJsselmeervogels. Ik bedoel, dat ze hebben al ervaring met televisie, hè? Met Carrie op vrijdag, daar in de kantine wordt opgenomen.
1: Ja.
9: Ik was de afgelopen, de laatste wedstrijd tegen Excelsior Maassluis verloren toen daar in Maassluis met 2-1. En wisten zich op eigen veld wel te handhaven. En toen gonsde het al over Willem Leushuis, want die zou ontslagen worden. Nou, dan moet je dat bij IJsselmeervogels niet zo heel serieus nemen. Maar goed, ik begreep wel dat het advies van de TC, de technische commissie, daar was om hem eruit de laan uit te sturen. Maar de bestuur is daar vol gaan liggen. Dus dat is uiteindelijk dan ook niet gebeurd. Ik heb ook weer brieven gelezen die dan intern verstuurd worden. Maar alles lekt uit bij IJsselmeervogels. Nou, die brief dus ook. Dus er worden... Die mensen maken elkaar echt voor rotte vis uit daar. Zoals je daar in de technische commissie gaat zitten, dan beschadig je eigenlijk jezelf. En dat is echt wel zonde, want het is echt een hele mooie club. We gaan daarmee ongetwijfeld wel weer een nieuw seizoen tegemoet. Ook een moeilijk seizoen. We hebben de complete elftal plus de reservebank hebben ze gewoon vervangen. Dus ja, we moeten weer met elkaar in gaan spelen. Je moet maar zien of het gaat lopen. Dat was vorig jaar eigenlijk ook het geval. Toen werd in de winterstop weer een halve selectie vervangen. Dus ja... De selectie is op papier goed genoeg voor het linkerrijtje. Dat was het vorig seizoen ook. Ik heb er een hard hoofd in. Ik ben benieuwd of Willem Leushuis het snel op de rit gaat krijgen. Ja, en dan kan het wel een leuk seizoen worden. Maar ik verwacht dat de ploeg in principe het linkerrijtje moet gaan halen. Maar het gaat wel weer moeizaam worden, denk ik, daar aan de rode kant van de Westmaat.
1: Nou, laten we het over de derde divisie gaan hebben. Beginnen we in de A uiteraard. Maar wat kun je daarover zeggen? Wat zijn daar nou voor aankomend seizoen de... Ja, de ones to watch, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen.
9: Ja, een van de degradanten. ACV speelt in die derde divisie A. Nou, bouw overigens zijn bezig met een mooie tribune bouwen. Maar los daarvan, ja, ook heel veel spelerswisseling. Ook daar een nieuw elftal en een reservebank. Dus ik denk dat dat een lastig verhaal gaat worden. Ja, dan ga je gewoon kijken naar de clubs die vorig seizoen goed gedaan hebben. ADO 20, weinig spelerswisselingen had. Een bredere selectie gekregen en de trainer blijft aan. Die hadden eigenlijk wel een hele goede opmars in die tweede seizoen zelf. Ze kwamen eigenlijk net in de finale net te kort om dat echt een bedreiging te vormen van Roda Raalte. Ja, die eigenlijk nooit bedreigd is. Dus ADO 20 acht ik wel een hele goede titelkandidaat. Een andere is Dovo, die vorig seizoen eigenlijk niet... eigenlijk een relatief slecht seizoen gedraaid heeft. Maar ja, heeft de selectie verbreed. Een nieuwe trainer met Dennis van der Steen, die bij Achilles Veen kampioen werd in de vierde divisie met echt aantrekkelijk voetbal. Nou, dat willen ze bij Dovo ook. En willen in 2033 kampioen van Nederland worden in de tweede divisie. Ja, daar moet je toch aankomend seizoen of het jaar erop wel gaan promoveren. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat bij die club eindelijk wel een beetje gaat lukken. En in ieder geval mee gaat doen om de prijzen. Ja, dan is het DVS 33. Daarvan we elk jaar roepen, is een titelkandidaat. En elk jaar valt het weer tegen. Maar in tegenstelling tot andere jaren, dit jaar wel relatief weinig trainers of spelerswisselingen. Wel een nieuwe trainer gekregen. Dus ja, misschien dat dat een beetje lastig gaat worden. Benieuwd hoe snel dat aan gaat slaan. Maar ik denk wel dat het dit jaar echt wel een titelkandidaat is. En ook Sportclub Genemuiden. Ze hebben heel weinig spelerswisselingen gehad. Trokken wel Sander Egbers aan van Hogeveen. 32 wedstrijden gespeeld. 19 doelpunten. Dus dat is denk ik wel echt wel een aanwinst voor die club. En de trainer blijft aan. Dus dat zal wel een hele goede mogelijkheid zijn. Ook voor Sportclub om bovenin te eindigen. Al heeft die club wel het beleid om, ik geloof uit mijn hoofd, 7 spelers van buitenaf te halen. 5 of 7, dat laat ik even in het midden. Dus ja, het zijn allemaal jongens uit Genemuiden. Dat zou wel een stuntje zijn als die wat dat betreft zouden promoveren. En de laatste denk ik dat dan Sparta Nijkerk kan zijn. Maar ja, voor het zoveel seizoen heel veel nieuwe spelers. Een nieuwe trainer. En daarnaast ook Pieter Veenstra, die naar Spakenburg vertrokken is, maakte er 31 doelpunten. Tyrone von Veel, ook een gevaarlijke outsider. En is naar Scherpenzeel met 11 doelpunten. Ja, dat is nog dik 40 doelpunten. Dus in dat opzicht levert die ploeg wat in. Aan de andere kant komt Thomas Buitink van PEC Zwolle over. Met 144 eredivisiewedstrijden. En Luciano Slagveer van Top Os. En die heeft 169 wedstrijden in de eredivisie. Dus die heeft wel een hoop ervaring gehaald daar zo. Maar ja, Sparta Nijkerk. Ik denk dat dat te laat gaat lopen. Voordat het. Dan loop je te veel achterstand op, ben ik bang van.
1: Dan de derde divisie B. Daar hadden we natuurlijk vorig jaar Kloetingen als kampioen. Daarachter zat natuurlijk nog een interessant rijtje aan ploegen. Zijn dat automatisch ook weer de favorieten voor dit seizoen? Of zijn daar wel wat wisselingen in?
9: Ja, ik denk het wel. Lisse, VVSB en Rijnvogels hebben eigenlijk een overeenkomst. Ze deden het vorig seizoen best goed achter Kloetingen. De trainer blijft aan. Er zijn weinig spelerswisselingen. Al heeft Rijnvogels de selectie wel iets verbreed. Dus ik denk dat die ploegen het gewoon weer goed gaan doen. Ik denk dat de titel ook wel kan, de kampioen ook wel uit die drie ploegen komt. Met de ploeg die er eigenlijk altijd achteraan komt hobbelen is Gemert, die het elk seizoen eigenlijk heel goed doet. En elk seizoen eigenlijk ook net tekort komt voor een titel. Ook wel iets meer spelerswisseling, maar er blijft ook wel de trainer aan. Dus ik denk dat dat ook gewoon weer de uitdager van de derde divisie B wordt. En dan heb je nog RBC. Ja, dat is elk jaar een duiventil, maar presteert elk jaar boven verrassing goed, kunnen we ook al stellen. Ze zijn een aantal jaar geleden in de vijfde klasse opnieuw begonnen na het faillissement van de destijds eerste divisionist. En wat exact het doel is, weet ik niet. Maar ja,

0: ik denk in mijn ogen wel titelkandidaten. Dus dat denk ik dat wel een hele leuke pot kan gaan worden. Benieuwd hoe dat gaat lopen. Ga ik zelf ook heen trouwens, die wedstrijd. In de derde divisie A, Genemuiden DVS 33. Ja, ik heb ze ook allebei genoemd als titelkandidaten. En dat geldt ook voor 3B met Rijnvogels Gemert. Ik denk dat dat wel een beetje de meest uit het oog springende wedstrijden zijn in de diverse divisies. Dus ja, als je een potje voetbal wil bezoeken, dan denk ik dat je bij die drie wedstrijden ook een leuke middag krijgt van ploegen die ook wel voetballen om te winnen. En dat daar ook wel lekker doelpuntjes vallen.
1: Ja, dat is in ieder geval geen saai begin van de competitie. Dat scheelt ook weer.
0: Nee, dat verbaast me sowieso. Hè. Dat zag je in de Eredivisie ook met Sparta Feyenoord. Ik weet niet wat de KNVB heeft dit seizoen, maar een hoop interessante potjes op die eerste speeldag.
1: Nou ja, je kunt maar beter goed beginnen. Dan is het halve werk uiteraard ook weer. Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten zo aan de vooravond van het begin van het nieuwe seizoen. En wij spreken elkaar natuurlijk over 2 weken weer. En dan hebben we nou ja, toch alweer de eerste 2 speelronden erop zetten. Dus gaan we eens even kijken hoe we ervoor staan.
0: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval bedankt voor nu, Robert. En tot dan.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Nog een paar nachtjes slapen en onze Team NL hockeyvrouwen en mannen gaan van start met het wereldkampioenschap in Nederland en België. Het goede nieuws voor de Nederlandse hockeyfans is dat we onze vrouwen in ieder geval het hele toernooi in Amstelveen kunnen bewonderen en de heren tot en met de halve finales. Voor Felice Albers en Floris Middendorp is dit ook nog eens een keer zeer bekend terrein. Beide spelen inmiddels al jaren in het Amsterdamse Bos voor AHNBC Amsterdam. Een van de topsportverenigingen die ook wordt ondersteund door Topsport Amsterdam. Hoe is het eigenlijk om een wereldkampioenschap te spelen in eigen huis? En hoe is het om voor het eerst sinds Den Haag in 2014 ook weer eens gezamenlijk een wereldkampioenschap te spelen? Nou, ik ga er met Felice en Floris over in gesprek. Allebei een hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hoe is het eigenlijk met jullie wedstrijdspanning zo vlak voor de start? En dan begin ik even bij jou, Felice.
3: Ja, eigenlijk wel goed. Zin om het hotel in te gaan donderdag. En ja, dan echt het gevoel te hebben dat het gaat beginnen. Nu nog het laatste puntje een beetje op de i aanzetten. Maar we zijn er wel zoals goed als klaar voor.
1: En voor jou, Floris, hoe zit het met jouw wedstrijdspanning?
5: Ja, daar heb ik voorlopig eigenlijk nog geen last van. Dus in die zin gaat het allemaal wel goed. Altijd een toch wel relatief lange voorbereiding zo. Naar zo'n toernooi toe. Dus ik ben ergens wel blij dat het nu gaat beginnen. Of dat we in ieder geval bijna zover zijn.
1: Ja, nu zeg jij, het duurt nog even voordat die wedstrijdspanning wellicht komt. Wanneer is dat voor jou het moment dan?
5: Nou, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel vaak last van wedstrijdspanning. Maar dat komt dan misschien. Dat zou in ieder geval niet in het hotel komen. Maar misschien als je daar aankomt rijden en je ziet. Dat er 10, 12.000 man zijn, dat het dan misschien een beetje spannend wordt. Maar eigenlijk kan ik dat heel snel wel weer loslaten. Ja, dus daar heb ik niet heel veel last van.
1: Ja, plus Felice, een beetje gezonde spanning is nooit mis, toch? Eigenlijk presteer je daar misschien wel beter door.
3: Nee, ik vind het altijd wel lekker als een beetje de druk erop staat en er een beetje spanning is. Dus nee, lekker.
1: Floris, hoe is het eigenlijk om een WK te mogen spelen op een plek die voor jou ook thuis betekent?
5: Hoe het is om een WK te spelen, dat weet ik niet. Want dit wordt mijn eerste WK. Maar dan is het natuurlijk wel een zegen dat het gewoon op je eigen club is. Waar ik al veel mooie momenten heb meegemaakt. En dat het ook in Amsterdam is. Ik woon in Amsterdam. Dus het is wel een behoorlijk vertrouwd gebied. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik denk dat er heel veel bekenden zijn en heel veel mensen die... Die aankomen moedigen. Dus in dat opzicht is het wel echt, denk ik, het beste scenario wat je kan schetsen voor je eerste WK.
1: Ja, Felice, wat dat betreft, jij hebt die ervaring al met het vorige WK. Dat werd ook deels in Amstelveen gespeeld. Neem ons eens even mee terug naar 2022. Hoe was dat?
3: Het is alweer een tijdje geleden. Maar nee, dat was een super vette sfeer. Grote tribunes gebouwd. Veel familie, vrienden die komen kijken, omdat het natuurlijk gewoon in de buurt is. Dus dat was echt een hele mooie sfeer. Ze hadden ook echt veel om het stadion heen gebouwd. Qua shops, qua entertainment. Dus ik denk ook echt dat het nu weer een heel mooi toernooi gaat worden. Aangezien ik nu zie wat de opbouw is. Dus het gaat heel cool worden, denk ik. Maar het is alweer eventjes geleden, 4 jaar geleden.
1: Ja, daarom. Maar toch, het lijkt me wel bijzonder. Want

0: toch, als je toch even mee teruggaat naar 2022. Iets heel bazaals misschien, als gewoon in je eigen kleedkamer zitten tijdens zo'n groot toernooi. Is dat al iets wat, nou ja, misschien gewoon ook meehelpt in de atmosfeer, in hoe je jezelf kan opladen voor zo'n wedstrijd?
1: Nou, ik moet zeggen, toen dat toernooi zaten we niet in onze eigen kleedkamer. We zaten gewoon in de kleedkamer van het Wagener Stadion. Dus in dat opzicht was het wel iets anders. Maar het is wel gewoon als thuiskomen. Het voelt gewoon als jouw club. Dus ja, bijna elk weekend speel je daar gewoon je competitiewedstrijden. Dus ja, het voelt wel gewoon als thuis.
0: Nu is het overigens geen toeval dat ik met jullie twee uitgerekend nu vooruit ga blikken op het WK. Want voor de mensen die zometeen het Amsterdamse Bos binnenkomen, sterker nog, eigenlijk is het nu al. Dan ontkomen jullie ook niet aan jullie de komende tijd. Want jullie zijn een soort van vereeuwigd op een muurschildering. Hoe gaaf is dat, Felice?
1: Ja, echt super cool. We wisten het ook allebei niet. Dus ja, ik fietste gewoon een keertje naar de krachtsessie. Toen dacht ik, volgens mij sta ik op die muur. En toen keek ik zo ernaast. Toen dacht ik, Floren staat er volgens mij ook op. Dus toen ging ik even langs fietsen. Toen zei ik tegen die mensen van, ben ik dat nou? Toen zei ze, ja, we zijn jou met graffiti op die muur aan het zetten. Dus dat was echt super cool. En ik heb echt al heel veel mensen gehad die appjes sturen van, je staat op de muur. Dus inmiddels weet ik het wel, maar het is wel echt vet om op zo'n muur te staan. En heel bijzonder.
0: Ja, dat had Floris dus niet van tevoren aan jullie verteld. Ben je er ook gewoon achtergekomen dat is Felice doordat je er langs fietste? Of?
2: Nee, ja, Felice heeft het naar mij doorgestuurd. En toen ze het doorstuurde, toen dacht ik van, ik herkende mezelf al. En dacht ik, nou, dat is af. Maar toen waren ze pas net begonnen. Dus het is nu volgens mij wel echt vet geworden. Volgens mij lijkt Felice sprekend. Dus ja, dat hebben die jongens wel knap gedaan.
0: Ja, die hebben geen last, net als dat beeld van Cristiano Ronaldo, zeg maar, bij het vliegveld in Madeira.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Nou, mooi zo. Dan toch over dit aankomende WK gesproken natuurlijk. Wat zijn jullie verwachtingen eigenlijk? Waar hopen jullie op? Ja, voor jullie, Felice, de dames, al jaren ja, de favoriet. Brengt dat ook nog wel wat extra druk met zich mee?
1: Nou, ik denk dat we inmiddels wel goed met die druk kunnen omgaan. De ongeslagen status die we hebben op toernooien. En voor ons is niks minder goed dan gewoon goud winnen. Dus daar gaan we gewoon ook 100% voor. Maar het zijn nog veel wedstrijden tot de finale. Dus klinkt een beetje cliché. Maar je wilt toch gewoon wedstrijd voor wedstrijd gewoon spelen en die winnen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat je jezelf met zo'n ongeslagen status toch een beetje af en toe wakker moet houden. Dat je niet in slaap zust met het winnen van alle wedstrijden. Je moet natuurlijk wel scherp blijven. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, die vraag krijg ik wel vaker. Maar op een of andere manier heerst het in ons team echt totaal niet. En zijn we allemaal echt nog super gretig om te blijven winnen en eager om prijzen te winnen. Dus ja, we zijn eigenlijk allemaal heel gemotiveerd. En je merkt ook wel echt dat als gewoon een toernooi eraan komt, dat iedereen nog een stapje erbij zet. Dus ja, eigenlijk hebben we daar niet heel veel last van.
0: Dan, Floris, voor jullie, we weten dat de top van het mannenhockey heel dicht bij elkaar ligt. Verschillende landen zijn in staat om zo'n wereldkampioenschap te winnen. Wat is jullie verwachting voor dit aankomende WK?
2: Dat is een goede vraag. Ja, ik heb volgens mij voor de Olympische Spelen ook een keer een interview gezegd. Ja, je gaat natuurlijk altijd voor goud. En dat is waarom je in principe naar zo'n wereldkampioenschap toe gaat. Je wil hem gewoon winnen. Maar tegelijkertijd weet je natuurlijk ook dat er inderdaad, 6, 7, 8 landen zijn die kans maken op die gouden plak. Dus ja, die verwachting is in die zin dat als wij gewoon doen wat we moeten doen en goed zijn, dan maken we kans. En zijn we dat niet, ja, dan is de kans ook heel groot dat je er niet eens een beetje in de buurt komt.
0: Nou, nu kan ik me wel heel goed voorstellen dat het spelen van een wereldkampioenschap, wat dat betreft dat jezelf opladen voor wedstrijden relatief vanzelf gaat. Maar hebben jullie bepaalde rituelen binnen het team bijvoorbeeld om toch wat extra aandacht aan zo'n wedstrijd te vestigen vooraf, om wat extra scherp te zijn? Hoe werkt dat bij jullie, Floris?
2: Ik persoonlijk ben niet zo van de rituelen en ook niet zo van eindeloze analyses en dingen heel duidelijk maken. Dus gelukkig zit ik in een team en eigenlijk in elk team waar ik zit, waar dat wat meer gedaan wordt door anderen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon dat we alle dingen die je wil doen, de tactieken, de manier van spelen, dat voor iedereen heel helder is. Dat op het moment dat de druk erop komt, dat iedereen weet wat we moeten doen, op welk moment we wat doen. En dat probeer je eigenlijk vooraf altijd duidelijk te maken en goed te hebben met elkaar. En als je weet dat dat goed zit, dan kan je onder drukmomenten gewoon op elkaar vertrouwen. Dat iedereen weet wat hij moet doen. En ja, dan gaat het uiteindelijk ook gewoon om dat je moet precies op het juiste moment.
0: Ja, geldt dat ook voor
2: dat
0: jullie, Felice?
1: Ja, ik sta me eigenlijk wel aan bij de woorden die Floris zei. En ik denk ook niet meer dat het nu de laatste weken aankomt. We hebben alle details al gewoon behandeld, zeg maar, snap je? En nu gaat het ook gewoon om gewoon hockeyen en ja, alles wat we de afgelopen tijd hebben getraind, gewoon toepassen, zeg maar. Dus in dat opzicht denk ik wel dat we gewoon helemaal voorbereid zijn en er klaar voor zijn.
0: Nu is dit een teamsport. We weten ook, een team is zo sterk als haar zwakste schakel. Hoe zorg je dat je zelf nou zo optimaal fit mogelijk en gemotiveerd mogelijk en zo scherp mogelijk aan de start van zo'n WK komt, Felice?
1: Ja, goede vraag. Ik denk gewoon niet anders doen dan ik normaal doe, zeg maar, hoe ik me voorbereid op wedstrijden. Dus ik vind het inderdaad wel lekker dat we straks in een hotel zitten, dat je gewoon even in de focus kan zitten en niet al te afgeleid bent van thuis, van dingen van thuis. Dus dat vind ik altijd wel lekker. En hoe, ja, ik heb afgelopen tijd heel erg getraind op fitheid ook, veel shuttles gerend. Dus ja, daar ben ik helemaal goed en fit in. Dus vooral heel veel zin in.
0: En jij, Floris?
2: Nou ja, ik denk dat als je eenmaal op het punt bent waar we zijn gekomen, dat je geselecteerd mag worden voor een WK, dat je daar eindeloos veel effort en energie in hebt gestopt, dat het motiveren van jezelf en het beter willen zijn en goed willen zijn, dat niet meer aan de orde is. Dus nu gaat het eigenlijk vooral om hoe zorg ik ervoor dat op het moment dat het moet en waar je het al die tijd voor doet, dat je optimaal er staat. En ja, dat vraagt toch ergens ook gewoon om, je moet het gewoon doen. Er is geen ruimte meer om na te denken of om misschien kan ik wel dat doen of dit doen. Nee, je moet er gewoon staan. Dat is ook wat er van je verwacht wordt. Dat is ook waarom je geselecteerd wordt. Dus in dat opzicht denk ik, hoe doe je dat? Dat is eigenlijk al iets wat je gedaan hebt in de afgelopen tijd. Al die uren op het veld, die misschien mensen allemaal niet zien, maar die je er wel allemaal daar neerzet. Ja, nu is het gewoon niet meer een vraag, maar je moet gewoon presteren.
0: Ja, over uren op het veld maken gesproken. Er liggen nu twee nieuwe hockeyvelden. Die zijn eigenlijk klaar nu bij het Wagenerstadion. Komt ook een soort extra hybride Team NL-programma bij Topsport Amsterdam. Dus ook bij het Wagenerstadion. Is dat ook iets waar jullie dan naar uitkijken? Weer even een stapje verder.
2: We trainen natuurlijk al een hele tijd met Nederlands Elftal op Amsterdam. Maar sinds kort hebben we daar ook een gym zitten. En dat was eigenlijk voor alle Amsterdammers die daar die wonen hier, is dat natuurlijk perfect. Want toen wisten we, ik denk niet meer dat wij uit Amsterdam gaan. En dit wordt een beetje ons vaste trainingscentrum. Dus ergens zijn we natuurlijk heel blij met alles wat er nu gebeurt. Het wordt een stuk professioneler. We hebben meer trainingsmogelijkheden. We hebben een gym. Dus in dat opzicht ben ik daar heel blij mee.
0: Is dat een grote verandering geweest, Felice, of dat niet?
1: Nou, het is wel heel lekker dat je vanuit de gym gelijk het veld op kan. Dus als je dan een stukje wil voorbereiden of wij noemen dat primen, zeg maar. Dus dan ga je wat oefeningen doen voordat je het veld op gaat. Het is gewoon lekker dat je vanuit die gym meteen naar het veld kan lopen. En er zijn nog twee extra trainingsvelden bijgekomen bij de tennis daarachter. Wat ook gewoon echt goede velden zijn. Dus lekker dat hockey daar professioneel in is. En volgens mij komt er zelfs nog een hele nieuwe trainingslocatie, maar dat duurt nog even voordat het af is. Dus we kijken er naar uit dat het Amsterdam echt de plek gaat worden.
0: Nou ja, alleen maar positief inderdaad. Nu weet ik niet hoe het met jullie zit, maar de komende periode wordt het ook nog eens een keer wat gezellig druk, hè, in het Amsterdamse bos. Want jullie spelen natuurlijk jullie wereldkampioenschap, maar vanaf de tweede week komt daar ook nog eens een keer het roeien bij, met het WK roeien op de bosbaan. Dat is wel extra speciaal, toch, Felice?
1: Ja, zeker. Ik fiets altijd vanaf het Olympisch Stadion waar ik woon naar het Amsterdamse Bos, waar de trainingslocatie is. En je ziet nu wel echt een mooie opbouw van tribunes bij de roeivereniging. En hier mooie tribunes bij het hockey. Dus leuk dat die twee sporten naast elkaar zich bevinden. En ik denk dat het inderdaad wel heel druk gaat worden. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal zal gaan. Maar gelukkig hebben wij daar geen last van.
0: Precies. Maar Floris, als Team NL'ers, als Amsterdammers, hebben jullie veel contact ook met de sporten onderling? Of komen jullie elkaar misschien alleen op een Olympische Spelen bijvoorbeeld tegen?
2: Ja, we komen elkaar alleen tegen op Olympische Spelen. Dus ik persoonlijk heb niet zoveel contact met andere teamnetters. Dat hockey is natuurlijk ergens ook gewoon best afgezonderd, hè. We zitten daar gewoon in het bos en we zien eigenlijk niet zoveel andere sporten. Dus, maar ik wens je wel heel veel succes, dat wel.
0: Nou ja, dat is heel erg fijn voor ons. Maar nu is er voor jullie
1: Wat een
0: wel.
1: goede jongen, hè? Wat een goede
0: Wat een
1: jongen.
0: goede jongen, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar is er voor jullie wel de mogelijkheid bijvoorbeeld dat jullie spelen praktisch elke dag? Dus ik kan me voorstellen dat er heel weinig tijd is. Maar is er misschien nog wel een mogelijkheid om, als er een momentje vrij is, om bijvoorbeeld daar ook te kijken of vice versa? Dat de roeiers bij jullie komen kijken? Of is daar eigenlijk echt nul tijd voor?
1: Nou, ik denk dat we voornamelijk op de rustdag moeten herstellen. Dus ook gewoon met onze benen omhoog moeten liggen om weer klaar te zijn voor de volgende wedstrijddag. Maar ik denk dat we zeker via de televisie gaan kijken naar de sport. Dus ja, we houden ze in de gaten.
0: Ja, en jij ook, Floris?
2: Ja, wij ook. Ik denk niet dat ik op een rustdag daar ga kijken. Je moet bedenken dat wij, als we het goed doen, spelen volgens mij 7 of 8 wedstrijden in 14 dagen. Ja, dat doet voetbal volgens mij 2 wedstrijden in 14 dagen. Dus in dat opzicht moeten wij gewoon wel vrij snel herstellen. Wil je weer gewoon klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Dus ik denk niet dat dat op mijn programma staat op een rustdag.
0: Nee, precies. Sterker nog, als jullie het heel goed doen, eindigen jullie niet eens in Nederland. Maar dan moeten jullie ook nog de trip naar België maken.
2: Ja, dat ook nog eens, ja. Ja, dus in dat opzicht. Nou goed, laten we daar niet over praten. We moeten eerst gewoon wedstrijden winnen. En dan hopelijk mogen we naar België, laat het zo zeggen.
0: Felice Albers en Floris Middendorp, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd, voor deze vooruitblik. En alvast, ja, jullie allebei natuurlijk heel erg veel succes dit wereldkampioenschap.
2: Super, dank je. Thanks.
3: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
0: Joey Slegers is binnenkort weer te bewonderen in de keukenkampioen-divisie. De 32-jarige linksbuiten, die nu nog clubloos is, gaat spoedig tekenen bij Roda JC, zo meldt Voetbal International. Slegers sloot in de voorbereiding al tot 2 keer toe aan bij Roda, waar hij nu dus alsnog een contract heeft verdiend. VI meldt dat enkel de laatste formaliteiten en overstap nog in de weg staan. Slegers is overigens een goede bekende van Roda-trainer Rob Penders, die bij FC Eindhoven al werkte met de buitenspeler. Jerry Hilterman is de komende 2 dagen op proef bij Vitesse. Dat melden de Arnhemmers op X. De 28-jarige spits, die 8 interlands namens Suriname achter zijn naam heeft staan, wil zich bewijzen in de hoop op een contract. Hilterman beschikt over een verbintenis tot volgend jaar zomer bij Arminia Bielefeld, maar komt daar niet meer aan de bak. De in Haarlem geboren rechtspoot speelt er in het tweede elftal en mag nu gaan uitkijken naar een nieuwe club. Vitesse die wilde hem graag eerst aan het werk zien voordat er mogelijk wordt overgegaan tot een contract. ADO Den Haag heeft zich versterkt met Oltniel Raterink. De 20-jarige verdediger komt over op huurbasis van Cagliari. Bij de deal was ook nog een optie tot koop bedongen door de Eredivisieclub. Het nieuws dat ADO zich wilde gaan versterken met Raterink sijpelde begin deze week door vanuit Italië. Sindsdien is de transfer in een stroomversnelling geraakt. Het is niet de eerste keer dat Raterink in Nederland komt te spelen. Tot 2024 stond hij onder contract bij de Graafschap, waarna hij verhuurd werd aan Bayer Leverkusen. Na zijn huurperiode in Duitsland, waar hij tot vooral in de onder-19 uitkwam, ruilde Raterink Doetinchem in voor Italië, waar hij dus ging spelen voor Cagliari. Zijn avontuur bij de Serie A-club bleef echter beperkt tot 1 officieel duel. Chelsea heeft zijn 11e zomeraanwinst gepresenteerd. Linksback Pep Chavarria komt over van Rayo Vallecano voor een totale transfersom van naar verluidt 21 miljoen euro. De transfer betekent ook een nieuwe concurrent voor Joel Hato. Hoewel Chelsea dit seizoen geen Europees voetbal speelt, zijn de Blues zoals gewoonlijk erg actief op de transfermarkt. Chavarria wordt de 11e zomeraanwinst, waarmee de totale transferuitgaven nu over de 400 miljoen gaan. De 28-jarige speler moet manager Xabi Alonso in ieder geval een optie bieden op de linksback positie, nu Marc Cucurella verkocht is aan Real Madrid. En de NEC heeft zich versterkt met Nicolas Polster. De 24-jarige doelman komt over van Wolfsberger uit Oostenrijk en tekent een contract voor 4 seizoenen in de Goffert. Wat de Nijmegenaren betalen voor Polster is niet bekendgemaakt. De Oostenrijker is bij de NEC de opvolger van Jasper Sillissen, die geen overeenstemming bereikte over een nieuw contract en transfervrij vertrok. Laatstgenoemde was vorig seizoen nog de stand-in van Gonzalo Cretas, de onbetwiste nummer 1 onder de Nijmeegse lat.
3: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
0: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het einde van deze tour komt helaas langzaam in zicht. De laatste verplaatsing staat namelijk op het programma van Kijkduin naar Scheveningen. Maar niet getreurd, want we sluiten af met het beste van het beste. De komende 2 weekenden zijn namelijk volop in het teken staan van Nederlandse kampioenschappen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
4: Een hele goede middag, Robert.
0: Vanaf het strand in Scheveningen, live, zoals dat zo mooi heet. Hoe is het daar?
4: Zeker live vanaf het strand van Scheveningen. Het is hier overweldigend zonnig en mooi en veel zand. Dus dat ziet er helemaal goed uit voor de komende weekend.
0: Nou lijkt me dat sowieso wel handig op een strand, dat er veel zand is, Arnoud.
4: Ja, dat klopt. Maar je hebt ook wel stranden dat er te weinig zand ligt voor onze velden. Dus hier lijkt het voldoende te zijn.
0: Nou kijk, hartstikke mooi. Ja, voordat we gewoon gaan hebben over het Scheveningse en dus dubbele NK-weekenden. Toch even terugblikkend op Kijkduin. Hoe was het laatste weekend?
4: Nou, het was een supermooi weekend. Eigenlijk een weekend zoals Summer Beach Life bedoeld is. Zon, zee, veel mensen, veel sporters. Een heerlijke beach vibe met muziek, met DJ's vanuit het strandpaviljoen. Dus het was echt een weekend waar we met goed op terugkijken. Ja,
0: ja, en ik heb vernomen het footvolley dat echt goed aangeslingerd wordt.
4: Ja, zeker. We hadden de week ervoor al wat enthousiaste mensen aan boord gekregen. Die zomaar vanuit het volleybal dachten van nou, we gaan eens even footvolleyen. Die mensen hebben het tweede weekend ook meegedaan. Die hebben nog een lesje en wat training gekregen van iemand die al heel lang in de footvolley zit. En uit Kijkduin komt op dit moment. Hij komt uit Groningen, maar woont nu in Kijkduin. En die heeft uiteindelijk ook weer zo enthousiast gekregen dat die mensen zich gewoon voor aankomend weekend ook inschrijven voor het NK. Want het NK, ja, dat zal gevarieerd zijn tussen topspelers en beginnende spelers.
0: Ja, want dat is dus een van de NK's die er aankomen. In dit eerste weekend overigens, wat er aankomt in Scheveningen. Ja, ik zei het al, de komende 2 weekenden, de afsluitende 2 weekenden van de Summer Beach Life Tour. Maar ja, hoe lekker is het dan om gewoon af te sluiten onder de rook van het Beach Stadium en gewoon volop NK's te mogen organiseren?
4: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. We staan hier op het sportstrand inderdaad bij het Beach Stadium Scheveningen. En aankomend weekend is het natuurlijk superleuk dat we dan inderdaad een NK footvolley hier wel kunnen organiseren. Het zal niet super druk zijn bij dat NK, omdat we gewoon echt in de opbouwfase zijn. Maar je ziet het enthousiasme erop terug. Dan hebben we op zaterdag al spijkbal. Nou, die gaan 16 velden gebruiken. Dat betekent, en die leggen ook in het stadion neer overigens op zaterdag, betekent dat zij ook echt een hele unieke plek daarin krijgen. En vervolgens liggen er bij ons standaard Summer Beach Life Center Court. Daar bouwen we er 4 Center Courts voor ons, aan ons Center Court om het zo maar te zeggen. Daar hebben we dan nog eens keer de topdivisie dit weekend van de Nederlandse Volleybalbond bij zitten. En hebben we zowel zaterdag als zondag daar de mix beachtennis zitten. Op zaterdag nog de kwalificatie voor de finale ronde op zondag met de NK Mix Beachtennis van de KNLTB.
0: Ja, nu hoor ik tussen neus en lippen door nog even spikeball vallen. Inmiddels hebben we heel veel beachsporten de revue horen passeren. Toch even voor de mensen die dat gemist hebben, een kleine uitleg. Wat is spikeball precies?
4: Ja, en eigenlijk moet ik het anders zeggen. Eigenlijk noem ik het verkeerd. Officieel heet het de Sport Roundnet. Spijkbal is namelijk het merk wat dat marketingtechnisch heel goed heeft gedaan. Maar dat is eigenlijk een soort trampoline waar je met z'n tweeën, met z'n vieren omheen speelt. Waarbij de ene partij de bal in die trampoline moet slaan. En dan binnen 3 keer overspelen, weer terug in die trampoline moet slaan. En dan heb je eigenlijk hetzelfde effect als beachvolleybal, alleen op een soort van trampoline. En dat spelen ze in een cirkel van 12 of 6, 17 meter doorsnee. En ja, het is eigenlijk een soort, je blijft constant om die trampoline heen lopen en daarin terugslaan. En zeker op een wat hoger niveau is dat ook nog heel spectaculair om te zien. Mensen die ook echt gaan duiken om die bal maar weer terug te halen. Je speelt hem met een klein balletje, wat prima veert op een trampoline. Ik denk dat de trampoline een metertje doorsnee heeft.
0: Ja, volgens mij heb ik dat wel eens voorbij zien komen bij zo'n profclub of zo op de trainingen. Zie je nog wel eens volgens mij dat spelletje voorbij komen.
4: Ja, dat kan heel goed. Het is ook wel een spel wat je steeds vaker op de stranden voorbij ziet komen. Heel populair is bij studenten en in bijvoorbeeld stadsparken in Utrecht, Amsterdam. Dus er zijn ook wel een aantal communities door heel Nederland die echt het roundnet echt omarmd hebben. Ja, en die schrijven zich ook gewoon in. De afgelopen weekend had ik iemand op het strand die kocht twee setjes in onze beachshop. En die zegt, ja, volgende week doe ik mee in Scheveningen. Ik zeg, oh, dat is bij ons. Dus dat was hartstikke leuk.
0: Dan is dat natuurlijk voor aankomend weekend vooral van belang. Net als dus het NK voetvolley en het NK beachtennis voor mixed. Toch even nog een weekendje vooruitkijkend. Dat wordt denk ik het summum van deze hele Summer Beach Life Tour. Want ja, dan is het ook gewoon onderdeel van het NK beachvolleybal.
4: Ja, dat klopt. De week erop inderdaad het NK beachvolleybal. We bouwen eigenlijk nu ook al op voor het NK beachvolleybal. Want de velden voor het NK beachtennis die worden dan weer gespeeld op de velden van het NK beachvolleybal. En dat is volgende week, start dat op vrijdag. Vrijdag, zaterdag, zondag hebben we inderdaad het NK beachvolleybal met de hele top van Nederland ook aanwezig. Dus dat wordt een mooi evenement met inderdaad de breedte sport Summer Beach Life ernaast. En daarnaast hebben we nog wat kleine sporten die ook nog een plekje gaan krijgen als footvolley en beachtennis. Maar het sum-up is wel het beachvolleybal volgende week. En het wordt inderdaad voor ons ook de afsluiting van deze zomer voor Summer Beach Life. Dus we hebben op zaterdag nog een afsluitende borrel en een klein eigenlijk open feestje op het strand met een barbecue erbij.
0: Is dat dan ook stop op het hoogtepunt zeg maar voor deze zomer?
4: Dat is altijd een beetje de vraag. Ameland en Scheveningen die zijn wel aan elkaar gewaagd. Alleen volgende week de weersvoorspellingen die zijn natuurlijk nog niet optimaal. Dus we hopen eigenlijk dat de weersvoorspelling nog een beetje naar de zon gaat bijdraaien. De temperatuur hoeft niet per se omhoog, maar het zonnetje zou wel heel lekker zijn bij een Nederlands kampioenschap. Dus we hopen wel dat we inderdaad weer richting de 80 tot 100 velden gaan. Maar of ze over Ameland heen gaan, dat durf ik nog niet te zeggen. We hebben daarnaast ook nog naast alle NK's volgende week ook nog de JBC-finals. Dat zijn eigenlijk weer jeugdkampioenschappen. En die hebben er ook nog bij staan. Dus dat is helemaal leuk voor de jeugd. Die spelen gewoon naast de toppers van Nederland. Krijgen daar ook de prijsuitreiking. Dus dat is superleuk.
0: Dat is dus allemaal voor over 2 weken. Voor de mensen die aankomend weekend alvast willen aansluiten. Waar kunnen ze meer info vinden en zich aanmelden?
4: En alle informatie www.summerbeachlife.nl.
0: Helemaal mooi. Dan ga ik je vast heel erg veel succes wensen, Arnoud Wildschut. En horen volgende week wel wie er Nederlands kampioen geworden zijn in het beachtennis mixed en in het footvolley.
4: Wij laten het zeker weten.
3: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Ja.

0: Props aan Clooney, Free Your Mind en daarvoor nog Frankie Rizzardo met Shinjuku hier bij All Sports Radio Live. Afgelopen weekend kwam Bo de Groot als een van de Nederlandse atleten in actie tijdens het WK Obstacle Course Running, oftewel OCR, in het Ierse Limerick. Tijdens het vorige WK wist ze met 2 zilveren medailles huiswaarts te keren en stiekem was de doelstelling voor dit WK toch wel minimaal dit evenaren. In dat doel is ze met vlag en wimpel geslaagd, want Bo werd zowel op de shortcourse als het standaardparcours wereldkampioen in haar leeftijdscategorie. En ik ga met haar daarop terugblikken. Bo, hele goedemiddag.
1: En goedemiddag.
0: En je allereerste van harte gefeliciteerd natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, neem ons even mee terug naar natuurlijk het WK. Vooraf spraken we elkaar ook al een paar weken geleden. Toen had je de hoop in ieder geval te kijken of je die 2 zilveren medailles van Zweden van vorig jaar wel eens kon herhalen. Heel misschien iets meer zou ook wel mooi zijn. Nou, dat is het wel geworden.
1: Ja, eigenlijk toch nog wel een beetje onverwachts. Het doel was eigenlijk gewoon om op het podium te eindigen. Je weet van tevoren niet wie er meedoen is, of je concurrenten van vorig jaar meedoen, ja of nee. Dus dat zie je pas daar. En ja, het weer is ook altijd onvoorspelbaar in Ierland. Dus ja, het zou ook nog eens gaan regenen. Nou, zou ik daar wel in kunnen presteren, omdat het in Nederland ook wel eens regent natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk was het dus afgelopen weekend historisch zonnig. Het was nog nooit 2 dagen, 3 dagen achter elkaar zo mooi weer geweest daar. Dus het was wel voor hun ook, Ze zeiden zelf, in de mensen, de locals die ik daar sprak, die zeiden, dit hebben we eigenlijk nog nooit zo zonnig meegemaakt.
0: Nou ja, voor alles een eerste keer. En het is wel mooi dat je dat per puur toeval dan mee mag maken.
1: Ja, nee, zeker, zeker.
0: Want in hoeverre, helpen die omstandigheden dat het dan uiteindelijk toch droog blijft voor jou ten opzichte van als het misschien toch had geregend?
1: Ja, als het droog is, dan heeft iedereen dezelfde grip wel voor de hindernissen. En als het regent, dan kan je sneller ergens uitvallen natuurlijk, want het kan glad zijn. Dat is wel verschillend. Maar verder denk ik, als Nederlander zijn heb je toch iets meer voordeel in de regen. Omdat wij toch ook wel vaker in de regen trainen. Ja, de afgelopen maanden dan wat minder. Maar dan, dat is wel anders natuurlijk.
0: Ja, ik zat even door de uitslagen heen te bladeren, te spitten. En ik kwam toch nog best echt wel een hoop Nederlanders tegen eigenlijk. Had je verwacht dat er zoveel Nederlanders zouden zijn? En is dat ook een groep die je toch heel goed kent ook?
1: Ja, de Nederlanders wist ik wel, die gingen. Hebben we van tevoren een groep mee aangemaakt. Er gingen in totaal uit mijn hoofd 61 atleten. Dus dat is aardig wat. En dan, ik kom wel uit heel Nederland. Dus het is niet dat ik die iedere week zie. En verder kom ik ze natuurlijk wel bij andere wedstrijden ook wel tegen. Dus het waren geen nieuwe mensen in ieder geval voor mij.
0: Nee, maar nog even. 61 Nederlanders. Hè? Dat zijn er wel echt een hele hoop.
1: Ja, het zijn er echt heel veel. Ja, ja.
0: Maar ja, wel mooi natuurlijk om dat allemaal op een WK bij elkaar te hebben. Neem ons er gewoon even mee terug naar je wedstrijden. Beginnende met de short course. Hoe ging dat?
1: Dat was op vrijdag en eigenlijk ging dat wel goed. Ik had een goede start. En vervolgens kon ik ook wel... Ik kon op kop beginnen. En... uiteindelijk kon ik het wel vasthouden, maar die andere meiden gingen wel iets sneller. Alleen bij de hindernissen, je had 1 kilometer ongeveer waarin je dus echt hard moest rennen. En toen was ik dus op kop. En vervolgens kwamen die andere meiden, die gingen ook wel een beetje hard. Die waren bij mij gebleven, alleen ik had toch wel een beetje wat last van de warmte. En toen konden die meiden dus mij een beetje inhalen. Want die één atleet kwam bijvoorbeeld uit Spanje. Nou, die kan wel goed tegen de warmte. En de andere atleet kwam uit Tsjechië. En die, die kon gewoon goed tegen. En vervolgens kon ik bij de hindernissen, ja, ik haalde het. En eigenlijk gaat het daar vooral om. En een meisje die liet ook, die liet los, dus die moest een bandje inleveren. En ik had de vorige keer uitgelegd dat als je een bandje inlevert, dan moet je aan het eind een penalty ronde doen. En ja, dat is eigenlijk een soort straf. En op de korte afstand is dat dus wel echt cruciaal, omdat het dus maar 3 kilometer was. En als je dan een penalty moet doen, dan kost dat je gewoon heel veel tijd. En dan kan je al bijna niet meer rekenen op een podiumplek. Maar ja, zij had een penalty en uiteindelijk werd ze nog wel derde. Of nee, ze werd net vierde. Dus nou, dan ben je er eigenlijk al gelijk vanaf. Dus dat is wel jammer. En ja, maar eigenlijk was de korte afstand voor mij dan, ja, een beetje te kort. Helaas waren er wel weinig hindernissen. De organisatie had wel wat steekjes laten vallen, helaas. Dus dat was jammer. Maar uiteindelijk ging het dus wel, ging het wel goed. Met een flinke eindsprint ging ik over de finish. En ja, toen bleek ik wereldkampioen te zijn op de korte afstand.
0: Ja, dan zeg je van, nou ja, de afstand was misschien voor mij een beetje te kort. Maar nou ja, uiteindelijk is wel succesvol afgerond. Wat zijn dan hindernissen die je nu op dit specifieke WK bent tegengekomen? Die nou ja, jou misschien wel heel goed liggen? Of had je favoriete hindernissen?
1: Ja, er waren niet heel veel hindernissen helaas. Maar de hindernissen waar bijvoorbeeld wat touwen in zit, dat ligt mij wel, ook omdat ik survival run doe. En daarbij kom ik dat natuurlijk veel vaker tegen. En ja, verder waren er ook wat hindernissen waarin je wat verschillende soorten greepjes hebt. Zoals dat het nu in Ierland was, was er een klavertje, een groen klavertje of een grijze steen. Hadden ze dan een greepje van gemaakt waaraan je moest hangen. En ja, dat soort dingen liggen mij op zich wel als ik gewoon goed kan vasthouden. En ja, die anderen misschien niet. Of die kunnen dat misschien minder trainen. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, echt een favoriet hindernis had ik niet per se. Maar wel, alle hindernissen waren eigenlijk gewoon goed te doen.
0: Ja, en uiteindelijk ook qua tijd in ieder geval met best wel wat marge eerste geworden. Op in dit geval Veronika Honoušová, de Tsjechische. Nou ja, bijna 3/4 minuut ongeveer. Dat was op de short course. Maar kijken we naar de standard course. Daar was het toch een stukje meer aan elkaar gewaagd tussen jou en Honoušová.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk ging bij de standard course de wedstrijd, het begin ging hetzelfde. Wij waren met z'n drieën weg, ook met het Spaans meisje. En uiteindelijk gingen zij weer met z'n tweeën er vandoor. En ik dacht, als ik hun maar zo lang mogelijk blijf zien, dan komt het goed. Maar helaas moest ik op zaterdag wel op het heetst van de dag starten. En scheen de zon ook vol in mijn gezicht. En er was één hindernis, waren een soort van oogjes. En dan had je een greepje met een haak. Maar de zon stond precies in dat je hem in dat oogje moest mikken. En ja, daar had ik hem 3-4 keer misgemikt. En dat kost ook heel veel tijd. En zij hadden dat niet. En konden daardoor door. Dus oh ja, op een gegeven moment zag ik ze niet meer. Toen maakte ik me wel een beetje zorgen. Maar in dat laatste stukje was hetzelfde als de short course. En daar had ik gezien dat de Tsjechische het niet had gehaald, de laatste hindernis. En er was nog één wat moeilijkere hindernis, ook met touwen. Daar was ze ook niet zo heel erg goed in. Die was ze ook al uitgevallen. En dus dat had ik gezien, dat ze daar uit die eerste hindernis was gevallen. En ik dacht, als ik haar dan nu blijf zien, dan kan het nog goed komen. En uiteindelijk was dat dus ook de enigste hindernis waaruit ze gevallen was. En toen wist ik dat zij 1 penalty moest doen. En die penalty was eigenlijk, je had de finishlijn en dan net voor de finishlijn moet je een stukje heen en terug met een emmer vol met zand. En ik kwam uit de laatste hindernis, ik had alles gehaald en ik zag haar rennen. Ze ging heen en eigenlijk gingen wij tegelijk terug. Dus zij was dan in de penalty aan het teruggaan en ik over de finish. Dus ik dacht, ja, ik moet nu alles geven. En zij moest dus nog die emmer met zand terugzetten en dan over de finish. En dat scheelde dus maar 9 seconden.
0: Zo, ja, dat is voor haar natuurlijk heel erg zuur, maar voor jou denk ik wel even een moment van ontlading geweest.
1: Ja, en eigenlijk op dat moment dat ik over de finish ging, wist ik nog niet eens dat ik had gewonnen. Omdat er waren ook andere leeftijdsklasses die tegelijk met ons starten. Dus ook de 20, 24-jarigen moesten met ons mee. En daar was een Portugees meisje. En die was net iets voor mij over de finish gekomen. Maar ja, ik kan niet aan haar zien hoe oud zij is. Dus dat wist ik niet. Dus ik wist wel dat ik was als tweede van onze startgroep over de finish gekomen. Dus ik dacht, nou, ik ben tweede. En toen keken we later in de uitslagen, of nou, iets later. En toen bleek dat ik toch wereldkampioen was, omdat zij in een andere leeftijdsklasse was. Dus dat was wel heel bijzonder, ja.
0: Ja, dus zijn dat twee keer gouden medaille die je dan mee naar huis mag nemen. Nu waren er volgens mij ook nog verschillende andere categorieën, mixcategorieën. Is dat nog iets waar jij nog ook aan deelgenomen hebt?
1: Nee, ik heb alleen meegedaan aan de korte afstand en de lange afstand dit kampioenschap. Dus,
0: Nou ja, dan wat dat betreft een 100% scoren.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar wat betekenen deze prestaties voor jou? Want ja, we hebben het er al eerder over gehad natuurlijk. Je hebt je nu ingeschreven voor leeftijdscategorie 25-29. Af en toe kijk je toch ook met een schuin oog nog even naar de elite. Is dat nog steeds iets wat nu een beetje door je hoofd speelt?
1: Zeker wel, maar... Het is nu heel even afwachten wat de sport voor ontwikkelingen gaat doormaken. Ook met het oog op de pentathlon en de Olympische Spelen. Ja, ze vallen straks onder... Nu valt het onder World Obstacle. En straks valt het onder UIPM. Dus dat is een soort bond die van de pentathlon is. Het is afwachten wat de ontwikkelingen daarvan gaan zijn om een besluit te gaan nemen. Of ik volgend jaar überhaupt ga... Of dat haalbaar is. En ja, wat het dan wordt, dat moet nog blijken.
0: Precies. En anders heb je nog altijd gewoon het survivalen, toch?
1: Ja, dat gaat zeker goed komen in ieder geval.
0: Nu dit WK erop zit, WK-OCR. Wat zitten er nu voor uitdagingen dit jaar nog voor jou aan te komen?
1: In november... heb ik het Nederlands kampioenschap middellange survival run. Dus dat wordt nu mijn volgende grote doel, om maar zo te zeggen. En dan daarvoor zal ik uiteraard nog wel een aantal wedstrijden starten in het survival seizoen. En ik doe onze triathlon Veenendaal, een 8e afstand ook nog mee. Dat zijn gewoon wel leuke dingen die eraan komen. Niet pas in november pas iets belangrijks eigenlijk.
0: Nou, in ieder geval genoeg mooie uitdagingen in de tussentijd. Tot die tijd kan je in ieder geval weer twee gouden plakken ergens ophangen. Die in ieder geval genoeg motivatie gaan geven. Bode Groot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals gefeliciteerd met je dubbele wereldtitel.
1: Ja, dankjewel. Heel erg leuk.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sport Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor deze woensdag 12 augustus. Als je iets hebt gemist van deze, de zeer uitgebreide uitzending, dan kun je dat in de loop van de middag allemaal online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zou ik zeggen, blijf hangen, want straks vanaf 3 uur is er weer een nieuwe aflevering van de BV Sport. En Frank van der Walbaken en ikzelf gaan daar dit keer in gesprek met Erik Gerritsen, de algemeen directeur van de Hockeybond, de KNHB. Uiteraard gaan we het ook een beetje hebben over waar we het al eerder met twee van onze internationals over hebben gehad. Deze uitzending namelijk het aankomende WK. Wat vanaf zaterdag al losgaat. Zeg ik dat maar. De 15e, dat is komende zaterdag. Dus benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. Verder morgenmiddag vanaf 1 uur ook weer een nieuwe aflevering van Uniek Sporten Vandaag. In samenwerking met Fonds Gehandicapte Sport. We hebben natuurlijk ook Nieke Boer, de directeur van het fonds, als mijn zeer gewaardeerde co-host. En vrijdag normaal gesproken tussen 12 en 1 All Sports Radio Live. Dat gaat nu even niet door. Maar je kan nog steeds wel tussen 12 en 1 luisteren naar een mooie uitzending. Met ook weer prachtige sporten. Dus dat komt vast goed. Er komt gewoon een editie aan. Alleen niet die keer live. Kan gebeuren. Voor nu dank je voor het luisteren. Ik zou zeggen, tot zo. En anders tot morgen. En anders tot volgende week. Dat is hoe het gaat. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Zo, we denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Hockey.
7: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er...

0: vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan ja, het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant en kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke

0: data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Rond 10 september. Dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat. Maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10 september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Give a drama song.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hattie Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkelingen wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke kopjes je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heijnen en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk hè, doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar ja, als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. We wilden die sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn. Omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig. Die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En want ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar, weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijse. Nu gaan we onze eigen Hattie Raketti, Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, het is heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. We hebben, kijk, we sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen. Iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden. Hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijse afpakte in Ahoy. Daar rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld gaat worden.
1: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane. Als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben. Eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden, die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. Dus ja, en dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup, die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker. Met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het Het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen. Wielerszesdaagserotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sport Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een paar nachtjes slapen en onze Team NL hockeyvrouwen en mannen gaan van start met het wereldkampioenschap in Nederland en België. Het goede nieuws voor de Nederlandse hockeyfans is dat we onze vrouwen in ieder geval het hele toernooi in Amstelveen kunnen bewonderen en de heren tot en met de halve finales. Voor Felice Albers en Floris Middendorp is dit ook nog eens een keer zeer bekend terrein. Beide spelen inmiddels al jaren in het Amsterdamse Bos voor AHNBC Amsterdam. Een van de topsportverenigingen die ook wordt ondersteund door Topsport Amsterdam. Hoe is het eigenlijk om een wereldkampioenschap te spelen in eigen huis? En hoe is het om voor het eerst sinds Den Haag in 2014 ook weer eens gezamenlijk een wereldkampioenschap te spelen? Nou, ik ga er met Felice en Floris over in gesprek. Allebei een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe is het eigenlijk met jullie wedstrijdspanning zo vlak voor de start? En dan begin ik even bij jou, Felice.
2: Ja, eigenlijk wel goed. Zin om het hotel in te gaan donderdag. En dan echt het gevoel te hebben dat het gaat beginnen. Nu nog het laatste puntje een beetje op de i aanzetten. Maar we zijn er wel zoals goed als klaar voor.
1: En voor jou, Floris, hoe zit het met jouw wedstrijdspanning?
4: Daar heb ik voorlopig eigenlijk nog geen last van. Dus in die zin gaat het allemaal wel goed. Altijd een toch wel relatief lange voorbereiding zo. Naar zo'n toernooi toe. Dus ik ben ergens wel blij dat het nu gaat beginnen. Of dat we in ieder geval bijna zover zijn.
1: Ja, nu zeg jij, het duurt nog even voordat die wedstrijdspanning wellicht komt. Wanneer is dat voor jou, dat moment dan?
4: Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel vaak last van wedstrijdspanning. Dat komt dan misschien... Dat zou in ieder geval niet in het hotel komen. Maar misschien als je daar aankomt rijden en je ziet... Dat er 10, 12.000 man zijn, dat het dan misschien een beetje spannend wordt. Maar eigenlijk kan ik dat heel snel wel weer loslaten. Ja, dus precies. Daar heb ik niet heel veel last van.
1: Ja, plus Felice, een beetje gezonde spanning is nooit mis, toch? Eigenlijk presteer je daar misschien wel beter door.
2: Nee, ik vind het altijd wel lekker als een beetje de druk erop staat en er een beetje spanning is. Dus lekker.
1: Floris, hoe is het eigenlijk om een WK te mogen spelen op een plek die voor jou ook thuis betekent?
4: Hoe het is om een WK te spelen, dat weet ik niet, want dit wordt mijn eerste WK. Maar dan is het natuurlijk wel een zegen dat het gewoon op je eigen club is, waar ik al veel mooie momenten heb meegemaakt. En dat het ook in Amsterdam is. Ik woon in Amsterdam, dus het is wel een behoorlijk vertrouwd gebied. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik denk dat er heel veel bekenden zijn en heel veel mensen die... Die aankomen moedigen. Dus in dat opzicht is het wel echt, het beste scenario wat je kan schetsen voor je eerste WK.
1: Ja, Felice, wat dat betreft, jij hebt die ervaring al met het vorige WK. Dat werd ook deels in Amstelveen gespeeld. Neem ons eens even mee terug naar de 2022. Hoe was dat?
2: Het is alweer een tijdje geleden. Er was een super vette sfeer. Grote tribunes gebouwd. Veel familie, vrienden die komen kijken. Omdat het natuurlijk gewoon in de buurt is. Dus dat was echt een hele mooie sfeer. Ze hadden ook echt veel om het stadion heen gebouwd. Qua shops, qua entertainment. Dus ik denk ook echt dat het nu weer een heel mooi toernooi gaat worden. Aangezien ik nu zie wat de opbouw is. Dus het gaat heel cool worden, denk ik. Maar het is alweer eventjes geleden, 4 jaar geleden.
1: Ja, daarom. Maar toch, het lijkt me wel bijzonder. Want toch als je toch even mee teruggaat naar 2022. Iets heel bazaals misschien. Als gewoon in je eigen kleedkamer zitten tijdens zo'n groot toernooi. Is dat wel iets wat misschien gewoon ook meehelpt in de atmosfeer. In hoe je jezelf kan opladen voor zo'n wedstrijd?
2: Ik moet zeggen, toen dat toernooi zaten we niet in onze eigen kleedkamer. We zaten gewoon in de kleedkamer van het Wagener Stadion. Dus in dat opzicht was het wel iets anders. Maar het is wel gewoon als thuiskomen. Het voelt gewoon als jouw club. Dus bijna elk weekend speel je daar gewoon je competitiewedstrijden. Dus het voelt wel gewoon als thuis.
1: Nu is het overigens geen...

0: de muur. Dus inmiddels weet ik het wel, maar het is wel echt ja, vet om op zo'n muur te staan en heel bijzonder.
1: Ja, dat Floris dus niet van tevoren aan jullie verteld. Ben je er ook gewoon achter gekomen dat het verlies doordat je er langs fietste? Of?
2: Nee, ja, verlies heeft het naar mij doorgestuurd. En toen ze het doorstuurde, toen dacht ik van, ik herkende mezelf al wel en dacht ik, nou, dat is af. Maar toen waren ze pas net begonnen. Dus het is nu volgens mij wel echt vet geworden. Volgens mij lijkt verlies sprekend. Dus ja, dat hebben die jongens wel knap gedaan.
1: Ja, die hebben geen last, net als dat beeld van Cristiano Ronaldo, zeg maar, bij het vliegveld in Madeira.
2: Nee, dat denk ik niet.
1: Ah, mooi zo. Nou ja, dan toch over dit aankomende WK gesproken natuurlijk. Wat zijn jullie verwachtingen eigenlijk? Waar hopen jullie op? Ja, voor jullie verlies, de dames, al jaren ja, de favoriet. Brengt dat ook nog wel wat extra druk met zich mee?
0: Nou, ik denk dat we inmiddels wel goed met die druk kunnen omgaan. Ja, de ongeslagen status die we hebben op toernooien. En voor ons is niks minder goed dan gewoon goud winnen. Dus daar gaan we gewoon ook 100% voor. Maar het zijn nog veel wedstrijden tot de finale. Dus ja, klinkt een beetje cliché. Maar je wilt toch gewoon ja, wedstrijd voor wedstrijd gewoon spelen en die winnen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat je jezelf nou ja, met zo'n ongeslagen status toch een beetje nou ja, af en toe wakker moet houden. Dat je niet in slaap zust met het winnen van alle wedstrijden. Je moet natuurlijk wel scherp blijven. Hoe doen jullie dat?
0: Ja, die vraag krijg ik wel vaker. Maar op een of andere manier heerst het in ons team echt totaal niet. En zijn we allemaal echt nog super gretig om ja, te blijven winnen en eager om prijzen te winnen. Dus ja, we zijn eigenlijk allemaal heel gemotiveerd. En je merkt ook wel echt dat als gewoon een toernooi eraan komt, dat iedereen nog een stapje erbij zet. Dus ja, eigenlijk hebben we daar niet heel veel last van.
1: En Floris, voor jullie, we weten dat de top van het mannenhockey heel dicht bij elkaar ligt. Nou ja, verschillende landen zijn in staat om zo'n wereldkampioenschap te winnen. Wat is jullie verwachting voor dit aankomende WK?
2: Nee, dat is een goede vraag. Ja, ik heb volgens mij voor de Olympische Spelen ook een keer een interview gezegd. Ja, je gaat natuurlijk altijd voor goud. En dat is waarom je in principe naar zo'n wereldkampioenschap toe gaat. Je wil hem gewoon winnen. Maar tegelijkertijd weet je natuurlijk ook dat er inderdaad, wat is het, 6, 7, 8 landen zijn die kans maken op die gouden plak. Dus ja, die verwachting is in die zin dat als wij gewoon doen wat we moeten doen en goed zijn, dan maken we kans. En zijn we dat niet, ja, dan is de kans ook heel groot dat je er niet eens een beetje in de buurt komt.
1: Nou, nu kan ik me wel heel goed voorstellen dat het spelen van een wereldkampioenschap, nou ja, wat dat betreft dat jezelf opladen voor wedstrijden relatief vanzelf gaat. Maar hebben jullie bepaalde rituelen binnen het team bijvoorbeeld om toch, nou ja, wat extra aandacht aan zo'n wedstrijd te vestigen vooraf, om wat extra scherp te zijn? Hoe werkt dat bij jullie, Floris?
2: Nou, ik persoonlijk ben niet zo van de rituelen en ook niet zo van eindeloze analyses en dingen heel duidelijk maken. Dus gelukkig zit ik in een team en eigenlijk in elk team waar ik zit, waar dat wat meer gedaan wordt door anderen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon dat we alle dingen die je wil doen, de tactieken, de manier van spelen, dat voor iedereen heel helder is. Dat op het moment dat de druk erop komt, dat iedereen weet wat we moeten doen, op welk moment we wat doen. En dat probeer je eigenlijk vooraf altijd duidelijk te maken en goed te hebben met elkaar. En als je weet dat dat goed zit, dan kan je onder druk momenten gewoon op elkaar vertrouwen. Dat iedereen weet wat hij moet doen. En ja, dan gaat het uiteindelijk ook gewoon om dat je moet precies op het juiste moment.
1: Ja, geldt dat ook voor dat jullie, Verlies?
0: Ja, ik sta me eigenlijk wel aan bij de woorden die Floris zei. En ik denk ook niet meer dat het nu de laatste weken aankomt. We hebben alle details al gewoon behandeld, zeg maar, snap je? En nu gaat het ook gewoon om ja, gewoon hockeyen en ja, alles wat we de afgelopen tijd hebben getraind, gewoon toepassen, zeg maar. Dus in dat opzicht denk ik wel dat we gewoon helemaal voorbereid zijn en ja, er klaar voor zijn.
1: Nu is dit een teamsport. We weten ook, een team is zo sterk als haar zwakste schakel. Hoe zorg je dat je zelf nou zo optimaal fit mogelijk en gemotiveerd mogelijk en nou ja, zo scherp mogelijk aan de start van zo'n WK komt verliezen?
0: Ja, goede vraag. Ja, ik denk gewoon niet anders doen dan ik normaal doe, zeg maar, hoe ik me voorbereid op wedstrijden. Dus ik vind het inderdaad wel lekker dat we straks in een hotel zitten, dat je gewoon even in de focus kan zitten en niet al te afgeleid bent van thuis, van dingen van thuis. Dus dat vind ik altijd wel lekker. En hoe, ja, ik heb afgelopen tijd heel erg getraind op fitheid ook, veel shuttles gerend. Dus ja, daar ben ik helemaal goed en fit in. Dus

0: vooral heel veel zin in.
1: En jij, Floris?
2: Nou ja, ik denk dat als je eenmaal op het punt bent waar we zijn gekomen, dat je geselecteerd mag worden voor een WK, dat je daar eindeloos veel effort en energie in hebt gestopt, dat het motiveren van jezelf en het beter willen zijn en goed willen zijn, dat niet meer aan de orde is. Dus nu gaat het eigenlijk vooral om hoe zorg ik ervoor dat op het moment dat het moet en waar je het al die tijd voor doet, dat je optimaal er staat. En ja, dat vraagt toch ergens ook gewoon om, je moet het gewoon doen. Er is geen ruimte meer om na te denken of om misschien kan ik wel dat doen of dit doen. Nee, je moet er gewoon staan. Dat is ook wat er van je verwacht wordt. Dat is ook waarom je geselecteerd wordt. Dus in dat opzicht denk ik, ja, hoe doe je dat? Dat is eigenlijk al iets wat je gedaan hebt in de afgelopen tijd. Al die uren op het veld, die misschien mensen allemaal niet zien, maar die er wel allemaal daar neerzet. Ja, nu is het gewoon niet meer een vraagje, maar je moet gewoon presteren.
1: Ja, over uren op het veld maken gesproken. Er liggen nu twee nieuwe hockeyvelden. Die zijn eigenlijk klaar nu bij het Wagenerstadion. Komt ook een soort extra hybride Team NL-programma bij Topsport Amsterdam. Dus ook bij het Wagenerstadion. Is dat ook iets waar jullie dan naar uitkijken? Weer even een stapje verder.
2: We trainen natuurlijk al een hele tijd met Nederlands Elftal op Amsterdam. Maar sinds kort hebben we daar ook een gym zitten. En dat was eigenlijk voor alle Amsterdammers die daar die wonen hier, is dat natuurlijk perfect. Want toen wisten we, nou, ik denk niet meer dat wij uit Amsterdam gaan. En dit wordt een beetje ons vaste trainingscentrum. Dus ergens zijn we natuurlijk heel blij met alles wat er nu gebeurt. Het wordt een stuk professioneler. We hebben meer trainingsmogelijkheden. We hebben een gym. Dus in dat opzicht ben ik daar heel blij mee.
1: Is dat een grote verandering geweest, Felice, of dat niet?
3: Nou, het is wel heel lekker dat je vanuit de gym gelijk het veld op kan. Dus als je dan een stukje wil voorbereiden of wij noemen dat primen, zeg maar. Dus dan ga je wat oefeningen doen voordat je het veld op gaat. Het is gewoon lekker dat je vanuit die gym meteen naar het veld kan lopen. En er zijn nog twee extra trainingsvelden bijgekomen bij de tennis daarachter. Wat ook gewoon echt goede velden zijn. Dus lekker dat hockey daar professioneel in is. En volgens mij komt er zelfs nog een hele nieuwe trainingslocatie. Maar dat duurt nog even voordat het af is. Dus we kijken er naar uit dat het Amsterdam echt de plek gaat worden.
1: Nou ja, alleen maar positief inderdaad. Nu weet ik niet hoe het met jullie zit, maar de komende periode wordt het ook nog eens een keer wat gezellig druk, hè, in het Amsterdamse Bos. Want jullie spelen natuurlijk jullie wereldkampioenschap, maar vanaf de tweede week komt daar ook nog eens een keer het roeien bij met het WK roeien op de bosbaan. Dat is wel extra speciaal, toch, Felice?
3: Ja, zeker. Ik fiets altijd vanaf het Olympisch Stadion waar ik woon naar het Amsterdamse Bos waar de trainingslocatie is. En je ziet nu wel echt een mooie opbouw van tribunes bij de roeivereniging. En hier mooie tribunes bij het hockey. Dus leuk dat die twee sporten naast elkaar zich bevinden. En ik denk dat het inderdaad wel heel druk gaat worden. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal zal gaan. Maar gelukkig hebben wij daar geen last van.
1: Precies. Floris, als Team NL'ers, als Amsterdammers, hebben jullie veel contact ook met de sporten onderling? Of komen jullie elkaar misschien alleen op een Olympische Spelen bijvoorbeeld tegen?
2: We komen elkaar alleen tegen op Olympische Spelen. Dus ik persoonlijk heb niet zoveel contact met andere Team NL'ers. De hockey is natuurlijk ergens ook gewoon best afgezonderd. Hè. We zitten daar gewoon in het bos en we zien eigenlijk niet zoveel andere sporten. Dus, maar ik wens je wel heel veel succes, dat wel.
1: Nou ja, dat is heel erg fijn, Floris. Maar nu is er voor jullie
3: wel... Wat een goede jongen,
1: inderdaad. Ja. Maar is er voor jullie wel de mogelijkheid bijvoorbeeld dat jullie spelen praktisch elke dag? Dus ik kan me voorstellen dat er heel weinig tijd is. Maar is er misschien nog wel een mogelijkheid om, als er een momentje vrij is, om bijvoorbeeld daar ook te kijken of vice versa, dat de roeiers bij jullie komen kijken? Of is daar eigenlijk echt nul tijd voor?
3: Nou, ik denk dat we voornamelijk op de rustdag moeten herstellen. Dus ook gewoon met onze benen omhoog moeten liggen om weer klaar te zijn voor de volgende wedstrijddag. Maar ik denk dat we zeker via de televisie gaan kijken naar de sport. Dus we houden ze in de gaten.
1: Ja. En jij ook, Floris?
2: Ja, wij ook. Ik denk niet dat ik op een rustdag daar ga kijken. Je moet bedenken dat wij, als we het goed doen, spelen volgens mij 7 of 8 wedstrijden in 14 dagen. Ja, dat doet voetbal volgens mij 2 wedstrijden in 14 dagen. Dus in dat opzicht moeten wij gewoon wel vrij snel herstellen. Wil je weer gewoon klaar zijn voor de volgende wedstrijd? Dus ik denk niet dat dat op mijn programma staat op een rustdag.
1: Nee, precies. Sterker nog, als jullie het heel goed doen, eindigen jullie niet eens in Nederland, maar moeten jullie ook nog de trip naar België maken?
2: Ja, dat ook nog eens, ja. Ja, dus in dat opzicht, nou goed, laten we daar niet over praten. We moeten eerst gewoon wedstrijden winnen en dan hopelijk mogen we naar België, laten we het zo zeggen.
1: Phyllis Albers en Floris Middendorp, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd, voor deze vooruitblik. En alvast ja, jullie allebei natuurlijk heel erg veel succes dit wereldkampioenschap.
3: Dankjewel.
2: Super, dank je. Thanks. All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Radio Live.
1: Aankomend weekend trapt de top van het amateurvoetbal het seizoen 2026-2027 af. De clubs in de tweede en derde divisie hebben uiteraard niet stilgezeten afgelopen zomer. Er zijn spelers vertrokken naar het betaalde voetbal. Er zijn spelers gekomen en ook de trainerscarousel heeft op volle toeren gedraaid. Hoe staan clubs als regerend landskampioen Quick Boys of promovendi als Roda Raalte en Kloetingen er eigenlijk voor? Nou, laten we zo vooruitblikken op een nieuw seizoen met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we maar eens beginnen met het komen en gaan van spelers. Want ja, de zomer betekent natuurlijk ook transferperiode. En er is best een aanzienlijke hoeveelheid spelers die zich vanuit de top van het amateurvoetbal nu in het betaalde voetbal hebben gemeld.
2: Ja, dat zijn er 25 die ik geteld heb. Misschien dat ik er nog een paar gemist heb. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar in ieder geval 25, waarbij ik een aantal wel echt opvallen. Bijvoorbeeld een David Garden, die ging van Quick Boys naar Excelsior Rotterdam. Speelde afgelopen vrijdagavond uit mijn hoofd bij Cambuur. En scoorde ook gelijk in de eredivisie. Dus dat is wel een behoorlijk forse overstap. En dat geldt eigenlijk ook voor Noah Schenkman, die van AFC naar Telstar gaat. Ja, zeker die laatste heeft de laatste jaren sowieso wel relatief veel amateurspelers naar de eredivisie gehaald. En doen dat ook wel goed. Nou, Schenkman heeft overigens nog niet gescoord voor Telstar. Dus dat is wel jammer. Wie dan wel scoorde was Frenslin Nsingi. Die speelde bij Eemdijk in de derde divisie. En vertrok naar Top Os. Scoorde ook afgelopen week einde zijn eerste treffer in betaalde voetbal. En een andere opvallende is ook wel Jasper Huizer. Die werd kampioen met Achillesveen in de vierde divisie. Promoveerde dus eigenlijk naar de derde divisie. Maar verdiende ermee ook een transfer naar FC Emmen. En daarmee ook in de eerste divisie aan de slag. En een andere opvallende vond ik ook nog wel eens Andy Visser. Die speelde bij Jong Sparta. Sowieso heel veel jongens. Al een stuk of 7 die het betaalde voetbal gehaald hebben uiteindelijk via Jong Sparta. Maar die is vertrokken naar MSV Duisburg. Dat is ook niet de minste club in Duitsland. Wel derde Bundesliga. Dus niet ook niet het hoogste niveau. Maar dat is toch wel een mooie stap, denk ik.
1: Laten we eens kijken naar het aankomende seizoen, beginnende in de tweede divisie. Laten we eens gewoon wat clubs erbij pakken. De regerend landskampioen bij de amateurs is natuurlijk Quick Boys. Maar ja, veel spelers gewisseld, ook nog eens een keer weer een nieuwe trainer.
2: Ja, voor het tweede seizoen op rij. Het eerste seizoen werd de huidige trainer van de Graafschap werd kampioen met Quick Boys. Deed het eigenlijk best wel goed, ook toen veel spelerswisselingen. Verdiende ermee een transfer naar de Graafschap. Moest dan wel een jaar als tweede man fungeren. Maar is nu dan daar de hoofdtrainer geworden. Toen kwam de nieuwe trainer. Maar die verdiende met zijn kampioenschap een functie bij Jong Feyenoord uit mijn hoofd. En nu is de nieuwe trainer van Quick Boys is Rogier Veenstra. Die van Kloetingen kampioen werd in de derde divisie. Daarmee in ieder geval promoveerde naar de tweede divisie. Maar ook een transfer verdiende naar Quick Boys. En daarmee in Katwijk-Zuid mag gaan proberen. Die hebben 2 deals op rij gepakt. Dus weer een hoop spelers vertrokken. En onder andere Xander van den Berg die naar Rode JC ging. En dan dus die David Garen die naar Excelsior is vertrokken. Ook weer een heleboel nieuwe spelers erbij gehaald. Dus ik ben wel benieuwd hoe Quick Boys het gaat doen. Ja, ze hebben het 2 keer op rij gered. Dus en misschien lukt het een derde keer. Voor mij is er nog geen club die 3 keer op rij kampioen geworden is. Dus ja, ze zouden het kunnen gaan proberen natuurlijk.
1: Ja, overigens Thomas Duivenvoorde en Adrie Poldervaart hebben het dan over. Maar ja, als ook bijvoorbeeld een Adrie Poldervaart het gewoon lukt om 1 seizoen de boel over te nemen en gelijk kampioen te worden. Ja, wat let Rogier Veenstra dan in dit geval?
2: Ja, hij wordt wel 2 keer op rij kampioen hè? Natuurlijk dan met Kloetingen en met Quick Boys. Dus in dat opzicht zal hij het ook prima doen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar Rogier heeft al ervaring in de tweede divisie. Was trainer van ASWH. Dat liep niet zo heel goed af. Dat niet. Maar heeft er wel ervaring op gedaan op dit niveau. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen bij Quick Boys. Wel een trainer die ook wel lekker wil aanvallen. Past denk ik ook wel heel goed bij die club.
1: Nou ja, je noemde Kloetingen al. Niet de enige club uit de provincie Zeeland in de tweede divisie. Die andere is natuurlijk de grote verrassing van het afgelopen seizoen. HSV Hoek. Verrassen 1 seizoen is natuurlijk heel erg leuk. Maar ga dat maar eens structureel doen. Hoe groot acht jij de kans dat Hoek weer gewoon bovenin kan meedoen?
2: Ja, als ze bovenin gaan meedoen. Er wordt vaak gezegd, het tweede seizoen is vaak het moeilijkste seizoen. Maar dan is het wel vaak zo dat een club die promoveert, die wordt dan 14 of zo, weet je niet. En dan het jaar erop spelen ze tegen degradatie. Maar Hoek werd derde in de competitie uit mijn hoofd. En dus dat was een hele goede prestatie. Maar wel heel veel wisselingen in de spelers ook daar. Finn Murren vertrok naar FC Den Bosch. Silvio Hagen en Wouden Engelsman zijn naar Spakenburg vertrokken. Steve Schalkwijk naar Kloetingen. Waren toch wel vier dragende spelers in dat elftal. De laatste weliswaar wel geblesseerd raakte. En eigenlijk niet meer het tweede seizoen zelf gespeeld heeft. Dus ik ben benieuwd of de Nooijer hoe hij dat gaat doen daarbij bij Hoek. Maar ja. Er komen ook gewoon wel weer goede spelers terug. We hebben natuurlijk ook een fantastisch achterland met België daar. Hè. De jongens willen ook wel een keer in het buitenland voetballen. Krijgen ook leuk betaald in de Hoek. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik verwacht er niet dat ze dit jaar weer tweede gaan worden, hoor. Denk maar dat ze wel een beetje rond de top 5 of rond de vijfde plek gaan eindigen. Dat denk ik wel.
1: Laten we het sowieso eens hebben over wat outsiders. Want we kunnen natuurlijk nog veel meer ploegen erbij pakken. Denk aan de Treffers, Spakenburg, Katwijk niet te vergeten. Rijnsburgse Boys, ik noem zomaar even wat clubs. Wie zijn in jouw ogen die outsiders? En wat kunnen zij tegen een Quick Boys bijvoorbeeld laten zien?
2: Ik denk dat de Treffers daarin wel de grootste outsider is. Of als het een outsider is. Hij werd vorig seizoen ook bedreigd eigenlijk samen met Hoek. Quick Boys had ook gewoon de kans nog om de titel te pakken. Dus ik denk dat die club... Die heel relatief weinig wisselingen in de selectie. Wel wat meer spelers vertrokken als erbij gekomen. Maar ja, Theo Jansen, de trainer bij de Treffers, die heeft het vorig jaar echt heel goed gedaan. Vrij snel ook zijn contract verlengd. Hè. Loopt nu nog 3 jaar door. Dus ik denk dat dat wel eens een hele goede kandidaat kan zijn voor de titel. Ook als je naar de andere clubs kijkt. Ja, Spakenburg heeft echt heel veel nieuwe spelers. Trok onder andere Wouden Engelsman aan van Hoek. Maar die kreeg een zware knieblessure in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. En zijn seizoen is al voorbij voordat het begonnen is. Is wel heel zuur ook voor de jongen. Dan Katwijk. Die hebben relatief weinig wisseling in de selectie. Maar wel een nieuwe trainer met Luigi Bruins. Oud speler van Feyenoord onder andere. Die het afgelopen seizoen echt heel goed deed bij Zwaluwe Vlaardingen. Ook leuk voetbal speelde daar zo in de derde divisie B. En ja, daarmee een transfer verdiende naar Katwijk. Weinig wisseling in de selectie. Maar ja, nieuwe trainer, nieuwe speelstijl misschien. Dus, maar ik denk dat Katwijk ook wel hoge ogen kan gooien. En dan Rijnsburgse Boys. Ja, wil heel graag kampioen worden. Maar het lukt steeds net niet. Dus ja, misschien dat die het kunnen gaan doen. Ik denk dat echt wel een outsider is, hoor, Rijnsburgse Boys. Ook wel weer heel veel wisseling in de selectie. Dus we gaan het zien welke van... Ik denk dat één uit die ploegen wel de kampioen gaat worden. Waarin ik eigenlijk de Treffers, heel eerlijk gezegd, wel de grootste kanshebber vind.
1: Nou, dat zijn dus echt de topploegen. Nu zijn er ook wat gevallen topploegen, als ik dat zo mag noemen. Meest in het oog springend is natuurlijk IJsselmeervogels. Er is nog zelfs dit nieuwe seizoen eigenlijk alweer gewoon een soort van soap bezig.
2: Ja, ik denk als John de Mol belt dat IJsselmeervogels echt hoop geld kan verdienen aan de soap IJsselmeervogels. Ik bedoel, dat ze hebben al ervaring met televisie, hè? Met Carrie op vrijdag, daar in de kantine wordt opgenomen.
1: Ja.
2: Ik was de afgelopen, de laatste wedstrijd tegen Excelsior Maassluis verloren toen daar in Maassluis met 2-1. En wisten zich op eigen veld wel te handhaven. En toen gonsde het al over Willem Leushuis, want die zou ontslagen worden. Nou, dan moet je dat bij IJsselmeervogels niet zo heel serieus nemen. Maar goed, ik begreep wel dat het advies van de TC, de technische commissie, daar was om hem eruit de laan uit te sturen. Maar de bestuur is daar vol gaan liggen. Dus dat is uiteindelijk dan ook niet gebeurd. Ik heb ook weer brieven gelezen die dan intern verstuurd worden. Maar alles lekt uit bij IJsselmeervogels. Nou, die brief dus ook. Dus die mensen maken elkaar echt voor rotte vis uit daar. Zoals je daar in de technische commissie gaat zitten, dan beschadig je eigenlijk jezelf. En dat is echt wel zonde, want het is echt een hele mooie club. We gaan daarmee ongetwijfeld wel weer een nieuw seizoen tegemoet. Een moeilijk seizoen. We hebben de complete elftal plus de reservebank hebben ze gewoon vervangen. Dus ja, we moeten weer met elkaar in gaan spelen. Je moet maar zien of het gaat lopen. Dat was vorig jaar eigenlijk ook het geval. Toen werd in de winterstop weer een halve selectie vervangen. Dus ja... De selectie is op papier goed genoeg voor het linkerrijtje. Dat was het vorig seizoen ook. Ik heb er een hard hoofd in. Ik ben benieuwd of Willem Leushuis het snel op de rit gaat krijgen. Ja, en dan kan het wel een leuk seizoen worden. Maar ik verwacht dat de ploeg in principe het linkerrijtje moet gaan halen. Maar het gaat wel weer moeizaam worden, denk ik, daar aan de rode kant van de Westmaat.
1: Nou, laten we het over de derde divisie gaan hebben. Beginnen we in de A uiteraard. Maar wat kun je daarover zeggen? Wat zijn daar nou voor aankomend seizoen de... Ja, de ones to watch, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen.
2: Ja, een van de degradanten. ACV speelt in die derde divisie A. Nou, dat bouw over en zijn bezig met een mooie tribune aan het bouwen. Maar los daarvan, ja, ook heel veel spelerswisseling. Ook daar een nieuw elftal en een reservebank. Dus ik denk dat dat een lastig verhaal gaat worden. Ja, dan ga je gewoon kijken naar de clubs die vorig seizoen goed gedaan hebben. ADO 20, weinig spelerswisselingen had. Een bredere selectie gekregen en de trainer blijft aan. Die hadden eigenlijk wel een hele goede opmars in die tweede seizoen zelf. Ze kwamen eigenlijk net in de finale net tekort om dat echt een bedreiging te vormen voor Roda Raalte. Ja, die eigenlijk nooit bedreigd is. Dus ADO 20 acht ik wel een hele goede titelkandidaat. Een andere is Dovo, die vorig seizoen eigenlijk niet... eigenlijk een relatief slecht seizoen gedraaid heeft. Maar ja, heeft de selectie verbreed. Een nieuwe trainer met Dennis van der Steen. Die bij Achilles Veen kampioen werd in de vierde divisie. Met echt aantrekkelijk voetbal. Nou, dat willen ze bij Dovo ook. En willen in 2033 kampioen van Nederland worden in de tweede divisie. Ja, dan moet je toch aankomend seizoen of het jaar erop wel gaan promoveren. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat bij die club eindelijk wel een beetje gaat lukken. En in ieder geval mee gaat doen om de prijzen. Ja, dan is het DVS 33. Daarvan we elk jaar roepen, is een titelkandidaat. En elk jaar valt het weer tegen. Maar in tegenstelling tot andere jaren, dit jaar wel relatief weinig trainers of spelerswisselingen. Wel een nieuwe trainer gekregen. Dus ja, misschien dat dat een beetje lastig gaat worden. Benieuwd hoe snel dat aan gaat slaan. Maar dat, ik denk wel dat het dit jaar echt wel een titelkandidaat is. En ook Sportclub Genemuiden. Ze hebben heel weinig spelerswisselingen gehad. Trokken wel Sander Egbers aan van Hogeveen. 32 wedstrijden gespeeld. 19 doelpunten. Dus dat is denk ik wel echt wel een aanwinst voor die club. En de trainer blijft aan. Dus dat zal wel een hele goede mogelijkheid zijn. Ook voor Sportclub om bovenin te eindigen. Al heeft die club wel het beleid om, ik geloof uit mijn hoofd, 7 spelers van buiten af te halen. 5 of 7, dat laat ik even in het midden. Dus ja, het zijn allemaal jongens uit Genemuiden. Dat zou wel een stuntje zijn als die wat dat betreft zouden promoveren. En de laatste denk ik dat dan Sparta Nijkerk kan zijn, maar ja, voor het zoveel seizoen heel veel nieuwe spelers, een nieuwe trainer. En daarnaast ook Pieter Veenstra, die naar Spakenburg vertrokken is, maakte er 31 doelpunten. Tyrone von Veel, ook een gevaarlijke outsider. En is naar Scherpenzeel met 11 doelpunten. Ja, dat is nog dik 40 doelpunten. Dus in dat opzicht levert die ploeg wat in. Aan de andere kant komt Thomas Buitink van PEC Zwolle over. Met 144 eredivisiewedstrijden. En Luciano Slagveer van Top Os. En die heeft 169 wedstrijden in de eredivisie. Dus hij heeft wel een hoop ervaring gehaald daar zo. Maar ja, Sparta Nijkerk. Ik denk dat dat te laat gaat lopen. Voordat het. Dan loop je te veel achterstand op, ben ik bang van.
1: Dan de derde divisie B. Daar hadden we natuurlijk vorig jaar Kloetingen als kampioen. Daarachter zat natuurlijk nog een interessant rijtje aan ploegen. Zijn dat automatisch ook weer de favorieten voor dit seizoen? Of zijn daar wel wat wisselingen in?
2: Ja, ik denk het wel. Lisse, VVSB en Rijnvogels hebben eigenlijk een overeenkomst. Ze deden het vorig seizoen best goed achter Kloetingen. De trainer blijft aan. Er zijn weinig spelerswisselingen. Al heeft Rijnvogels de selectie wel iets verbreed. Dus ik denk dat die ploegen het gewoon weer goed gaan doen. Ik denk dat de titel ook wel kan, de kampioen ook wel uit die drie ploegen komt. Met de ploeg die er eigenlijk altijd achteraan komt hobbelen is Gemert. Die het elk seizoen eigenlijk heel goed doet. En elk seizoen eigenlijk ook net tekort komt voor een titel. Ook wel iets meer spelerswisseling, maar er blijft ook wel de trainer aan. Dus ik denk dat ook gewoon weer de uitdager van de derde divisie B wordt. En dan heb je nog RBC. Ja, dat is elk jaar een duiventil. Maar presteert elk jaar boven verrassing goed, kunnen we ook al stellen. Ze zijn een aantal jaar geleden in de vijfde klasse opnieuw begonnen na het faillissement van de destijds eerste divisionist. En wat exact het doel is, weet ik niet. Maar ja, tweede divisie, dat denk ik wel dat het doel is. En presteert eigenlijk elk seizoen verrassend goed. Vorig seizoen na Gemert ook wel een beetje de best of de rest van de ploegen. Ik denk dat die ook wel eens mee kunnen gaan doen. Wel als outsider om de titel. Dat moet ik er wel bij zeggen.
1: Tot slot. Toch aankijkend naar aankomend weekend. De start van de competitie. Wat zijn nou de wedstrijden die we absoluut in de gaten moeten houden?
2: Ja, als je een wedstrijd zal willen bezoeken. Dan heb je een beetje in het midden van het landwezen, zou ik haast zeggen. In de tweede divisie denk ik dat Spakenburg-Katwijk wel een hele leuke pot is. Ik denk in mijn ogen wel titelkandidaten. Dus dat denk ik dat wel een hele leuke pot kan gaan worden. Benieuwd hoe dat gaat lopen. Ga ik zelf ook heen trouwens, die wedstrijd. In de derde divisie A, Genemuiden DVS 33. Ja, ik heb ze ook allebei genoemd als titelkandidaten. En dat geldt ook voor 3B met Rijnvogels Gemert. Ik denk dat dat wel een beetje de meest uit het oog springende wedstrijden zijn in de diverse divisies. Dus ja, als je een potje voetbal wil bezoeken, dan denk ik dat je bij die drie wedstrijden ook een leuke middag krijgt van ploegen die ook wel voetballen om te winnen. En dat daar ook wel lekker doelpuntjes vallen.
1: Ja, dat is in ieder geval geen saai begin van de competitie. Dat scheelt ook weer.
2: Nee, dat verbaast me sowieso. Hè. Dat zag je in de Eredivisie ook met Sparta en Feyenoord. Ik weet niet wat de KNVB heeft dit seizoen, maar een hoop interessante potjes op die eerste speeldag.
1: Nou ja, je kunt maar beter goed beginnen. Dan is het halve werk uiteraard ook weer. Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten zo aan de vooravond van het begin van het nieuwe seizoen. En wij spreken elkaar natuurlijk over 2 weken weer. En dan hebben we toch alweer de eerste 2 speelronden erop gezet. Dus gaan we eens even kijken hoe we ervoor staan.
2: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval bedankt voor nu, Robert. En tot dan.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
4: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
9: De BV Sport wordt verbonden door KPN. Het netwerk van Nederland.
10: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.
13: Een hele goede middag. Het is woensdagmiddag 3 uur geweest. Tijd voor een nieuwe editie van de BV Sport. Mijn naam is Robert Denneman en zoals altijd natuurlijk bij mij in de studio sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goede middag.
14: Goedemiddag, Robert.
13: Weer een mooie nieuwe gast uitgenodigd. Het is heel actueel natuurlijk, want nog een paar nachtjes slapen en we hebben een prachtig evenement in Nederland en ook in België. Moet ik er nog even snel bijroepen. Speciaal in het teken daarvan heb je natuurlijk heel goed gekeken naar wie je per se wilde uitnodigen in de BV Sport. En volgens mij ben je bij een heel goed persoon uitgekomen.
14: Nou, het was best wel lastig, want we hebben ook een BK roeien wat eraan komt. Er is een BK, of BK atletiek nu in Birmingham. Er is een EK zwemmen geloof ik, of ook een BK zwemmen in Parijs. Dus er komt ook wat aan, maar er komt een BK hockey aan. En je kent mijn voorkeur ook voor de hockeysport.
13: Zeker.
14: En Erik Gerritsen, de algemeen directeur van de Hockeybond, die is zo'n paar dagen voor het toernooi, dus hij is druk genoeg, maar hij is toch bereid gebleken om bij ons de gast te zijn vanmiddag. Dus ik ben zeer benieuwd wat hij ons allemaal gaat vertellen. Niet alleen over het WK, maar natuurlijk ook over de hockeysport in zijn algemeenheid, waarin we toch uitblinken 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen.
13: Absoluut. We spraken elkaar vorige week. Toen zei je ook al, ja, het gaat allemaal wel erg rustig.
14: Nou, dat is het heerlijke van het hockey. Hè? Ja. Overal in de sport zien we relletjes. En het hockey, terwijl het zo goed presteert en het doet dat in stilte. Nou, de combinatie is natuurlijk ideaal. Goede resultaten en geen gesodemieten.
13: Precies, dat is lekker. En het geheim daarachter gaan we zo meteen uitgebreid met Erik Gerritsen bespreken. Maar eerst is het tijd voor het laatste nieuws.
0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
13: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
14: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
13: Omdat we iets van, wat is het, 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
14: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema, waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken, zo gaat dat.
13: Precies.
14: Maar goed, dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de drie wedstrijden, wat ik net al zei, in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona en het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000. In Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, die zegt al, we doen voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekja is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
13: Nou, wat toevallig.
14: We weten hoe Infantino zaken doet. Dus, toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
13: Nou.
14: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend als de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog, dit is een wordt vervolgd onderwerp, ongetwijfeld waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
13: Als voorzitter wel te verstaan.
14: Ja. van het WK over naar het clubvoetbal. En dan begeven we ons, of gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. En Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan hij goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor $280 miljard.
13: Wel gelijk ook paniek hè, trouwens in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste zelf.
14: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een fysant rijke meneer, een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken, net zoals Netflix dat doet. Maar ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
13: Ik zit me net te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Service, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
14: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te veroveren is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, we hebben Austin.
13: Miami.
14: En Miami. We hebben er al drie van de kalender van de Formule 1 zit al in Amerika. En er is, wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus ja, en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben. Ja. Dan van Londen naar Liverpool. Oh nee, dat heb ik net gedaan. Sorry, neem me niet kwalijk. Ik blijf dan weer even in Londen. Want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van $157 miljoen voor Aston Villa-ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race. Maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen. Of wilden het niet matchen. Want Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor $15 miljoen.
13: Tel uit je winst.
14: Dus van $15 miljoen naar $157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodi te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona. Met Frenkie de Jong en Rodri. En wie er op dit moment bondscoach van Oranje moet worden. Dat schijnt ook vandaag het eerste gerucht te zijn. Dat wordt ook weer een Spanjaard, heb ik begrepen.
13: Ja.
14: Het is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe. Waar we straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, van deze Spanjaard Martinez, Roberto Martinez.
13: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedraaid met België. Is ook niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen. Ja. Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
14: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje, maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ik ben het er met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
13: Ja.
14: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, vraag ik aan jullie beiden. Wat het gemiddelde salaris.

0: De Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK en een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City, niet geheel verbazingwekkend. Alles wel niet kampioen van Engeland, zoals we weten, maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
1: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
0: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluidt $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. Ja, en ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijke dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
2: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen? En dit mag dan net wel eens, net de regels omzeilen.
0: Dus net even het randje opzoeken.
2: Net het randje opzoeken.
1: Ik weet het niet zo goed. Want het is, aan de ene kant, ja, weet je, is het natuurlijk prima, want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
0: Nee, je zou eerder zeggen,
1: Budweiser of zo.
0: Laat dan maar bijvoorbeeld whisky, als ze dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
1: Ja, precies. Ja.
0: Of golf of zo. Golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
1: Ja.
2: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk, denk ik, goed als sport dat je je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken. Dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
0: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Die enorm veel CO2-uitstoot hebben en de aarde vervuilen. Ja. Wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
2: Ja.
0: Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
2: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
0: Absoluut.
2: Ja.
0: Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. Hm. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence, optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat het een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, want jouw voorzitter zit ook in die

0: Hoek.
1: Ja.
0: Hè, en die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers. En et cetera. Dus,
1: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
0: Ja.
2: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is... Waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een Claude bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
0: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
2: Wie weet.
0: Ten slotte nog een onderwerp en een hele andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de golftour, de LIV Tour, waarin ze etterlijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt de afgelopen jaren, dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af en de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld, want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat, met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour, heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de tour te hebben al vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs, voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen het prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien, maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
2: Er was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken, die konden dan weer sponsors aan zich binden en een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
0: Ja, dat was te ingewikkeld, heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt en dit is...
2: Dat snap ik wel.
0: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien, 5 in de Verenigde Staten, en 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
2: Wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want
0: ze hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahm, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven en gevallen zijn voor die aandelendeal.
2: Dat lijkt me wel echt weer typisch als dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo, dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
0: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. Die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ja. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, ja, zoals ja, de echte toppers. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
2: Nee.
0: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.
2: Nou, top. Dan gaan we zo in gesprek met onze gast van vandaag, Erik Gerritsen, de algemeen directeur van de Hockeybond, KNB.
3: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Maan en Goldband stiekem hier bij de BV Sport.
1: Waar worden sporters van betaald? En wie verdient nu echt het grote geld? Dit is de BV Sport.
0: En vandaag te gast bij Frank van der Walbaken en mij is Erik Gerritsen, de algemeen directeur van de KNHB van de Hockeybond. Erik, nogmaals welkom in de studio. Pas geleden was jij ook al toevallig bij mij in de studio. Toen hebben we ook al wat vooruitgeblikt op het WK. Of ja, de WK's eigenlijk, want daar was het roeien natuurlijk ook nog bij. Nu is het inmiddels nog maar een paar nachtjes slapen. Ik ben wel heel erg benieuwd, hoe staan we ervoor in het Amsterdamse bos?
2: Ja, nu leeft het nog veel meer. Dat was een vooruitblik op de Amsterdamse sportzomer, hè, inderdaad. Met WK roeien en met Topsport Amsterdam, volgens mij. En nu, ik ben er gisteren geweest. Het terrein begint nu bijna klaar te zijn. Dus als je nu er bent, dan voelt het alsof het bijna gaat beginnen. Dus een beetje kippenvel, dat gaat starten. Dus heel veel zin in.
0: Ja, hoeveel is dat Amsterdamse bos inmiddels omgeturnd in een sprookjesbos eigenlijk?
2: Nou, er is wel veel gebeurd, want we hebben een hele fanzone neergezet met een groot podium en een soort hospitality village, zeg maar. En we hebben de bestaande hoofdtribune was er, maar we hebben drie nieuwe tribunes, tijdelijke tribunes voor het toernooi opgebouwd. Dus dat is dus heel veel gebeurd.
0: Ja, ja, dus sterker nog.
3: Hoeveel kunnen er in staan?
2: Er kunnen iets meer dan 10.000 toeschouwers in.
0: Ja. Oh, ja, dat is wel heel erg veel. Sterker nog trouwens, als we het hebben over uitbreiding, er liggen zelfs twee extra velden ook bij in de buurt.
2: Klopt, ja, klopt. Het onderdeel van een veel groter plan is dat wij het Nationale Wagener Stadion, wat van ons is, willen uitbreiden tot een permanente trainingscentrum accommodatie. Dus zowel een evenementenstadion als ons Nationaal Trainingscentrum. En daar hoort ook bij, dat zou dan de bedoeling zijn dat we met alle nationale teams, inclusief de nationale jeugdteams, daar permanent gaan trainen. En dan hebben we meer velden nodig. Dus het eerste deeltje is gelukt. Naast het stadionveld hebben we sinds 2 maanden echt letterlijk de beschikking over 2 nieuwe velden. En het doel is dan verder om het stadion uit te bouwen en de tribune tegenover de huidige hoofdtribune wordt dan het Nationaal Topsport Trainingscentrum gebouwd met 1500 vierkante meter aan ruimte. Met toevallig 4000 stoeltjes op het dak, want je moet toch een dak hebben. En zo combineren we beide met elkaar. Dus maar die plannen zijn nog niet vervolmaakt. We hebben nu de oude tribunes gesloopt en de eerste start gezet. En we hopen eigenlijk ook dat het WK een soort vliegwiel is voor het rondmaken van de financiering voor de grotere plannen voor de toekomst.
3: En is het dan niet zo dat dan de volgende logische stap is, of logisch tussen aanhalingstekens, dat het bondsbureau ook daar naartoe verhuist?
2: We hebben eigenlijk besloten van niet. We vinden namelijk dat, jullie kennen de locatie allebei goed. Het is in Amsterdam, wat prima is in het Amsterdamse bos. Wat toch niet altijd het allermakkelijkste bereiken is, bijvoorbeeld met openbaar vervoer. En we vinden wel dat we als bond gewoon in het centrum van het land aanwezig moeten zijn. En we zitten ook in een heel fijn kantoor met een aantal andere bonden. Volleybal, watersport, skiën, golf en nog een aantal kleinere bonden. Dus ons doel is om daar het kantoor te houden, maar wel met de hele topsportlocatie naar Amsterdam te gaan. En dan heb je daar natuurlijk ook kantoorfaciliteiten, maar wel een soort kern sowieso houden in Utrecht, ook op de lange termijn.
0: Dat is ook fijn, denk ik, om ervaringen uit te wisselen ook met de andere bonden.
2: Zeker, zeker. Ja. Kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, dat heeft ons geen windeieren gelegd de afgelopen jaren. Dus dat is een hele fijne plek geweest. Ja.
3: Erik, vertel me eens, er is op dit moment echt iets gaande onder de sportbonden waarin directeuren niet alleen directeur zijn, maar ook bestuurder. Directeur-bestuurder.
2: Ja.
3: Hoe zit dat bij de Hockeybond?
2: Ik ben het niet. Ik ben gewoon directeur. Ik ben algemeen directeur. En ik denk dat wij zitten ook niet op dit moment in een transformatie daarnaartoe. Dat zou wel kunnen. Voor mijzelf niet per se nodig ook op dit moment. Dat is misschien ook de manier waarop wij functioneren. Ons bestuur heeft voor zichzelf al vastgesteld dat ze, en dat is ook vastgelegd, die functioneren als een raad van toezicht plus. Dus die functioneren eigenlijk al op afstand. En die willen daarbij wel een graag klankbord zijn. Want ze zijn ook dat ooit gaan doen, om zoals ze zelf zeggen, omdat ze van de hockeysport houden. En willen niet alleen die formele toezichthoudende rol, maar ook vanuit kennis en passie als klankbord meedenken. Dat vind ik zelf ook prima. Ik heb voldoende ruimte al. En ik denk dat een van de dingen die wij goed doen met elkaar als hockeybond is dat we Want dat gebeurt ook wel eens in sportbonden. Dat de directeur en de voorzitter rollenbollend over straat gaan. Of het bureau en het bestuur rollenbollend over straat gaan. Wij hebben vanuit de menselijke samenwerking is altijd goed. En daar kom je er ook altijd wel uit. Ik moet zelf altijd terugdenken aan... aan de coronatijd. Want toen hadden wij denk ik een managementteam van 8 op het bureau. En een bestuur van 8, 9. Maar je moest elke dag besluiten of er iets open kon. Of je iets aan moest passen. En toen hebben wij geheel tegen alle governance in. Ik geloof 2 uit het ene gremium en 3 uit het andere gremium. En kregen vertrouwen van de rest. En we hebben het gewoon gedaan. En dat ging in samenwerking. En misschien had niet iedereen de rol die echt bij hem of haar hoorde. Maar er was respect voor elkaar en dat werkt zo. Dus zo gaat dat nu ook. Dus misschien functioneren wij al modern. En is de formalisatie ervan duurt dan juist wat langer. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee.
3: Ja, en het antwoord op mijn vraag die ik net stelde ligt hem eigenlijk al in de algemene perceptie van de hockeybond. Daar is het altijd rustig.
2: Ja, gelukkig wel. Het is relatief rustig inderdaad al heel erg lang.
3: Een sport drijft op emotie en passie. Dus dat is een ideale voedingsbodem voor onrust en relletjes. Maar de hockeybond is altijd rustig. En jullie leveren ook. Want 2 keer goud bij de afgelopen Olympische Spelen. Zowel de mannen als de vrouwen.
2: Ja, ik denk dat het ook meehelpt als je rust hebt. Dat de prestaties eerder beter worden dan slechter. Wil niet zeggen dat we door de bestuurlijke rust zeg maar 2 keer goud hebben gewonnen. Want dat zou het hele harde werken van Jeroen Delmee en de mannen. En toen Paul van Assen en de vrouwen teniet hebben gedaan. Hè, want die doen het natuurlijk vooral gewoon zelf. Maar ik denk wel dat wij besteden veel aandacht aan het menselijk met elkaar op de goede manier doen. Elkaar vertrouwen geven en vanuit vertrouwen en rust werken. Proberen dat ook uit te stralen naar onze bondscoaches. Dus dat die ook niet angstig zijn om bij de eerste mispeer ontslagen te worden. Dus dat het gewoon een fijne manier van samenwerken is. Dat lukt gelukkig redelijk goed. En ik denk dat dat eerder helpt bij goede prestaties dan dat het... dus emoties prima, die moet er ook zijn. Maar laat die wel liefst ervoor op het veld. En af en toe intern knetteren is ook prima. Maar wel gewoon het met elkaar blijven doen en samen.
0: Ja, want wat is daar dan het grote geheim achter? Want ik denk dat als je af en toe nu ook in het nieuwsblokje weer hoort wat Infantino uitspookt en alle relletjes die er binnen de FIFA of binnen het voetbal of misschien binnen andere sporten zijn, dat je dan toch toch misschien een beetje handen wrijf zit te kijken van goh, dat hebben wij beter voor elkaar.
2: Ja, zo kijk ik er niet naar, maar ik denk wel dat we het beter voor elkaar hebben dan inderdaad. Ik denk wat wel meespeelt is dat heel veel mensen die nu in het bestuur en de top van de bond met elkaar samenwerken, dat die elkaar vanuit verschillende rollen in de hockeywereld al heel lang kennen. Dus dat er toch wel wederzijds respect is en elkaar kennen. En dat we het altijd pratend proberen op te lossen. Dat helpt denk ik, ja.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, je hebt zeker in amateursporten wil je dat nog wel eens hebben, maar ook op professioneel vlak. Hè, mensen die van buiten de sport bestuurlijk binnenkomen. Niet dat dat per se altijd iets slechts hoeft te zijn. Maar je hebt natuurlijk wel een hele hoop mensen die er zitten voor zeg maar een beetje hun eigen belangen. Gewoon er zitten om het zitten. Ja. Hoe fijn is het dat je dat dan klaarblijkelijk niet hebt binnen de hockeybond. Waardoor alles toch wel wat beter draait.
2: Ja, dat is heel fijn. En ik denk dat komt denk ik dat we halen, dat zou misschien, soms doen we dat wel, maar niet heel vaak halen we mensen van buiten. Dus heel veel mensen van binnen de hockeywereld zitten in het bestuur bijvoorbeeld, maar ook in de top van het bureau. Dus een enkeling komt ook wel van buiten, maar dat helpt denk ik wel. En wat denk ik ook helpt is dat we in de hockeywereld doorgaans, we zijn wel heel eigenwijze mensen en we vinden wel allemaal wat van elkaar. Maar uiteindelijk praten we met elkaar en komen we pratend tot een oplossing. En gaan we toch fijn en normaal met elkaar
3: komen. Hoe breien jullie het in elkaar met de topsport en de breedsport? De topsport doen jullie fantastisch. Het kan bijna niet beter.
2: Ja.
3: En we rekenen ook op in ieder geval 2 keer podium in de komende WK. Ja. Maar hoe krijgen jullie nou dat verwijt? Ja, jullie zijn fantastisch in de topsport, maar de breedtesport naar de verenigingen toe?
2: Nee, we doen lang niet alles goed naar de verenigingen toe. Laat dat helder zijn. Maar iedereen waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar ik denk, de breedsport is misschien nog wel veel belangrijker voor ons. En daar besteden we denk ik op het bondsbureau veel meer tijd en aandacht aan. En daar zijn meer mensen voor aan het werk. En daar rennen we harder voor. Ik denk dat soms... wij houden denk ik heel erg vast aan topsport en breedsport gaan hand in hand. Hè? Dat doen we altijd. En dan ben je soms modern en soms ouderwets. Hè? Dus maar als je gewoon zelf maar consequent doorgaat, dan is dat prima. onze top komt echt voort uit ons verenigingsleven. Dat is nooit veranderd. In de allerhoogste top bij de nationale teams wordt heel veel met Oranje getraind en gespeeld. Maar ze spelen ook allemaal in de hoofdklasse. Zijn ook allemaal verbonden aan onze top hoofdklasseclubs. En bij de jongere leeftijden hebben wij wel nationale jeugdteams. Maar daar ligt het zwaartepunt bij de verenigingen. En hoe dichter bij de absolute top, hoe meer de bond gaat doen. Maar de rol van de vereniging is onmiskenbaar groot in ook in de topsport. En alles wat bijvoorbeeld Hockeyclub Den Bosch doet, dat begint misschien wel weer bij Vlijmen. Dus daar werkt het weer hetzelfde. Dus we hebben elkaar gewoon heel hard nodig. Dat weten we denk ik in de hockeywereld. En ik denk dat in de hockeywereld ook Ons Nationaal Hockeycongres of onze Algemene Ledenvergadering is relatief trots ook op de topsport en de oranje teams. Dus dat mag ook. En daar mogen we ook tijd, aandacht en geld aan besteden. Dus dat gaat vanuit een fijne wisselwerking, denk ik. Maar ik denk dat wel meehelpt dat ze ook zien dat wij oprecht hard werken, ook voor die breedsport. En verenigingsondersteuning en alles wat daarbij hoort.
3: Hoe staan jullie als bond ten opzichte van het aantrekken van buitenlandse spelers door de verenigingen?
2: Daar zal Jeroen Delmee een ander antwoord op geven dan ik. Hè? En terecht denk ik. Je moet oppassen. Ik vind het voor de competitie is mooi. Want we zijn toch een beetje op veel kleinere schaal. Hè, want iedereen moet zijn plek kennen. Beetje de Premier League van het hockey. De beste competitie en de beste spelers en speelsters. Met als gevolg dat er heel veel goede buitenlanders zijn. Wat voor de competitie fantastisch is. Als je de afgelopen jaren is de Hockeyclub Amsterdam bij de mannen weer goed. Maar dat komt door Floris Middendorp bijvoorbeeld. En Robert Kemperman als oud-international. Maar ook door twee broeders Kasim uit Zuid-Afrika. Die spelen zo spectaculair. Dat is gewoon een aanwinst voor het hockey en voor de competitie. Dat zal iedereen beamen. Jeroen Delmee ook. Maar wat wel gebeurt door die buitenlanders en vele buitenlanders. Dat het voor jonge Nederlandse talenten moeilijker is om op cruciale plekken te komen. Dus een jonge Nederlandse keeper die in de basis staat in de hoofdklasse is er nauwelijks. Of een jonge Nederlander die al de corner kan doen. Dus daar vindt Jeroen wat van en terecht. Maar voor de competitie is het ook mooi. Dus het is een beetje van beide.
3: Ik zie hem in mijn hockeyclub en ik geloof dat dat ook enigszins een signaal is in het landelijke beeld. Dat de jeugd neemt toe.
2: Ja.
3: Veel jeugdteams en de veteranen en de seniorenteams nemen af. Is dat verontrustend?
2: Ja, het is wel verontrustend. We hebben nu de laatste twee jaar is de allerjongste jeugd, de instroom is weer wat aan het stijgen. Dus dat is fijn. Wat vooral verontrustend is dat vroeger stopte de jeugd of was er uitstroom op het moment dat ze bijvoorbeeld gingen studeren na het einde van de middelbare school. We zien dat dat nu al eerder gebeurt. Dus dat gebeurt al op 14-jarige leeftijd. Dus de doelgroep 14 tot 24, 25 weten we moeilijk vast te houden. En dat is heel verontrustend. Want als je die kwijtraakt, kan je ze ook voor altijd kwijt zijn. Dus daar werken we nu heel hard aan om met ander aanbod. Want dat zit hem ook in dat die niet meer standaard de 22 keer op zaterdag of zondag op de manier willen zoals wij dat doen of deden. Maar dat die dat op dezelfde manier willen bepalen als dat ze naar de fitness gaan of gaan padellen. Dus we moeten kijken of we met ander aanbod daarin kunnen. Dus dat is verontrustend en daar vechten wij heel hard aan. Daar proberen wij het voortouw te nemen, weten waarom ze stoppen en dingen aan te reiken naar de club, zodat die dan hun aanbod een beetje kunnen aanpassen om ze binnen te houden. Maar dat is wel verontrustend en daar werken we hard aan.
0: En qua veteranen, wat zit daar dan? Want ik kan me herinneren, de laatste keer dat we elkaar spraken, was daar ook weer iets nieuws gaande, wat eventueel ook de veteranen weer een beetje terugpint.
2: Ja, wat veteranen, en enerzijds, sommigen stoppen gewoon voor ouderdom, omdat het klaar is, zeg maar, met het lichaam. Dus ik heb zelf ook een nieuwe heup, dus dan wordt het wat lastiger, hè, op een gegeven moment. Daar probeer je ook met op andere momenten, op andere tijden. En we hebben nu de nieuwe vorm Hockey Fives, die 5 tegen 5 met een boarding eromheen die je kan spelen op allerlei momenten. En daar zijn we nu aan het kijken of we daar meer met toernooi en evenementachtige formats in plaats van een standaard competitie. Zodat je gewoon daar een gezellige vrijdagavond doet. En je schrijft je in en je komt. En je doet dat 12 keer in de zomer in plaats van 22 keer het hele jaar door. Zo kan je en die groep van uitstromende 16 tot 24-jarigen als de veteranen misschien binnenhouden. Je kan het ook met minder doen. Je speelt korter bij elkaar. Je hebt meer balcontacten. Dus daar kijken we zo naar. Ja.
0: Frank, van jou een terugkeer.
3: Sorry?
0: Voor jou een terugkerend hockey dan met hockeyvrijs?
3: Ik zou dan, dan spiegel ik me meer naar het walking voetbal.
2: Oh, ja. Walking hockey hebben we ook. Ja.
3: Walking hockey. Ja. De hockeysport staat over het algemeen bekend als zijnde openstaan voor renovatie, voor nieuwe dingen. Spelregels veranderen. Ben ik een groot voorstander van. De voetbalwereld daarentegen is zo conservatief als de pest. Zijn jullie nu in het kader ook van, je ziet bij andere sporten zie je het short track bij het schaatsen. Je ziet het 3x3 basketbal. Je ziet het beach volleybal. Zijn jullie als hockey ook bezig met nieuwe modellen voor de sport ten einde het aantrekkelijker te maken voor de jeugd en de nieuwe media en de streamingdienst?
2: Ja, en daar is dat Hockey Fives ook voor opgericht en bedacht. Dus we proberen daarin dat ook te doen. Want dat kan ook een aantrekkelijk mediaconcept zijn. En dat kan ook tegen de achtergrond van de stad gespeeld worden. En dat kan op verschillende ondergronden. Dat kan met een DJ erbij. En dat kan dat is nu Hockey Fives. Maar dat zou ook... het veld kan je flexibel aanpassen. Dat kan ook 3x3 zijn. Dus dat is zeker zo. En die discussies zijn ook in FIH-verband gaande. Wat ik zelf dan vind is dat we als hockey moet je dan wel durven keuzes te maken. Want wij hebben de 2 jaar geleden vanwege de overvolle kalender die er ook is. En wilde de FIH zowel een EK en WK zaalhockey als een EK en WK Hockey Fives. Ja, en op 3 formats tegelijk met dat wij. Dan moeten wij kiezen voor de nationale competitie en in Nederland. En gewoon de Olympische variant. Dus ik zou het fijn vinden als we in FIH-verband dan tot een soort integratie misschien wel van zaalhockey en Hockey Fives kunnen komen. Dat we 1 snel flitsend antwoord hebben naast het 11 tegen 11. Wat de rol van 3x3 basketbal kan vervullen.
3: Ja, ja. De al of niet terechte perceptie, en in mijn ogen onterecht, maar goed, dat hockey een beetje een kaksport zou zijn. Dat leeft nog wel. Jij en ik weten dat het niet zo is. Allang niet meer. Maar hebben jullie daar nog last van of niet?
2: Ja, die perceptie is er nog steeds. Dus daar, en perceptie is toch ook een beetje de werkelijkheid. Al is het niet zo. Dus daar moeten we blijvend mee aan de slag. Niet voor niets is onze strategie, een van de strategische punten is hockey overal van iedereen. Dus we proberen daar continu op voor te borduren. Dus met de Hockey Foundation die we hebben, waarin we in wijken waar sporten niet vanzelfsprekend is, proberen kinderen aan het hockeyen te krijgen en dan naar de vereniging te krijgen, omdat het verenigingsleven goed voor alles en iedereen is. Dat lukt ook op een aantal plekken heel goed. En de instroom en de populatie is ook breder dan die vroeger was. Maar het is ook een route die langzaam en geleidelijk gaat. Dus we waren denk ik ooit een elitesport. Het WK 1998 was denk ik een soort coming out op weg naar de eerste stap op weg naar een volkssport. En we zijn denk ik nu een wat bredere familiesport. Maar het kan nog breder en beter.
0: Wat zijn nou plekken in Nederland waar het hockey dan bijvoorbeeld nu te vinden is, waar dat misschien, nou, zeg 30 jaar geleden als onmogelijk geacht werd?
2: De hockeyclub Polaris Tilburg Noord, de Hockey Foundation. De Hockey Foundation vereniging in Ridderkerk. Hockey Foundation vereniging. Het begon allemaal bij hockeyclub Feyenoord in Rotterdam-Zuid. Die begonnen bij de moskee bij het Afrikaanderplein. Groningen nu. Dus het zijn op een aantal plekken zijn die er. Utrecht-Overvecht, Amsterdam-Noord. Dus dat, ja. En dat. Maar wat het natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon normaal wordt. En dat zijn nieuwe verenigingen die we hebben opgericht. En een van de voordelen dat de bestaande verenigingen niet altijd meer vol zitten, is dat we nu ook bestaande verenigingen kunnen uitdagen om ook andere doelgroepen te gaan aantrekken, wat vroeger niet nodig was. Dus dat is een voordeel van elk nadeel heeft zijn voordeel, zeg maar. Ja. Ja.
3: Ben je tevreden, Erik, over de media-aandacht die jullie krijgen?
2: Ja, ik ben op zich tevreden. De sportzomer was natuurlijk fantastisch en lang. En dat duurt even voordat we hem nu... Maar we krijgen hem nu voor het WK Hockey. Begint hij vol op gang te komen. Omdat alle wedstrijden van Nederland bij de NOS zijn. We krijgen doorgaans door het jaar heen ook aardige aandacht van de NOS. En in de slipstream daarvan wat breder. Dus het kan altijd beter. Maar ik ben wel tevreden met de plek en positie die we hebben.
3: En jullie hebben ook daarnaast, even los van het WK natuurlijk, wat heel belangrijk is en dat het goed zit bij de NOS, dat weten we. We zien het ook aan de promotie die ze op dit moment doen. Maar jullie hebben ook een contract of een overeenkomst met Viaplay.
2: Ja, dat hebben wij niet. Dat is de hockey hoofdklasse CV. Want die hebben dat is eigenlijk zeg maar de eredivisie CV, maar dan van het hockey. Dus die hebben de beschikken over de rechten van de hoofdklasse. Dus dat is een contract tussen de... zijn wij wel in de ondersteunend bij betrokken. Maar dat is een contract tussen de HACV en Viaplay. En wij hebben zelf als bond... Dat zeggen we ook wel eens gekscherend tegen de FIH en ook tegen de HCV. Maar meer tegen de FIH en de EAF. Wij hebben geen enkele rechten. De rechten van de grote evenementen zitten bij de Europese Hockey Federatie of bij de Wereldbond. En voor de Nederlandse hoofdklassen zitten die bij de hoofdklassenverenigingen. Dus wij moeten hard vechten om ons plekje te winnen daarin. En daarin hebben wij bijvoorbeeld zelf ook... omdat we waren jarenlang, was de Pro League en de WK's was zichtbaar bij Ziggo. En wij wilden ook die combinatie. Een combinatie van Viaplay, Ziggo en de NOS is prima en perfect. Maar helemaal niet de NOS kan dodelijk zijn voor een sport. Dus wij hebben zelf van de nood een deugd gemaakt. En de televisierechten voor dit WK en voor de Pro League van de FIH gekocht. Dus die hebben wij zelf als bond gekocht. In een samenspel met Southfields. Want je koopt ook de productieverplichting. Zodat we daarna ook regie konden voeren over dat de NOS een rol in het uitzenden. Dan hebben we zelf weer dat contract met de NOS kunnen sluiten. Dus we hebben er ook heel hard voor gewerkt om die media-aandacht op peil te houden. Je moet zelf regie nemen en een rol proberen te spelen, denk ik.
3: Daar heb je wel de algemene ledenvergadering voor nodig.
2: Ik vind het
3: klinkt goed. Het klinkt ondernemend en daar ook van.
0: Ja, maar nu is het wel zo. Dit aankomende WK doen jullie natuurlijk samen met België organiseren.
2: Als we dan toch hebben alleen de Nederlandse rechten gekocht. Niet ja, die van België
0: dat snap ik, dat snap ik. Maar als we het dan toch hebben over die samenwerking en ook het kopje media en ook rechten misschien wel. Hoe gaat die samenwerking eigenlijk met de Belgen?
2: Ja, die gaat heel goed. We zijn samen ooit de stoute schoenen aangetrokken naar de FIH om te vragen of we een dubbel WK konden aanbieden. Konden bieden. Voor ons heel erg nodig om het samen te doen. Om het ook financieel rond te kunnen krijgen namelijk. Want we hebben nu een speelschema kunnen maken. In afstemming met de FIH. Waarin de Nederlandse wedstrijden in Nederland zijn. En de Belgische wedstrijden grotendeels in België. Tot in de eindfase. En doordat het twee geslachten zijn. Kan je ervoor zorgen dat elke dag Nederland hier speelt. En elke dag België daar. Want als dat niet zo is. Dan wordt het te duur. Kunnen wij het ook niet betalen. Dus we hebben samen, en we betalen alle twee precies de helft. En we hebben, de FIH zei tegen ons, we vinden dit goed. Mits we er wel voor zorgen, en daar gaan we jullie aan houden, dat het één toernooi wordt. Niet twee verschillende toernooien, maar de uitstraling moet hetzelfde zijn. Alles moet hetzelfde zijn. Dus daar hebben we ons ook aan gehouden. Dus we werken heel goed samen met onze Belgische collega's. Daar helpt het wel bij dat de taal makkelijk is, dat je dicht bij elkaar bent. We hebben af en toe in Utrecht afgesproken, af en toe in Brussel of Antwerpen, maar ook in Breda. Dus dat helpt gewoon. Je bent er zo bij elkaar.
3: Ja. Heb je dan geen conflicterende sponsorbelangen?
2: We hebben een sponsorverdeling met de FIH gemaakt dat iedereen... De FIH heeft een aantal posities en de landen hebben een aantal posities. En België mag die in België op haar manier invullen en Nederland in Nederland op zijn manier. Dus de global partner die het meest zichtbaar is aan onze kant is Rabobank. En in België is dat Belfius. Maar als die beide banken zelf zeggen dat ze dat concurrerend niet erg vinden, dan is het prima. Ja.
3: En dat hebben ze gezegd?
2: Ja, dat hebben ze beide gezegd. Ja. Ah. Ja. Ja.
3: Want we hebben natuurlijk, als we over banken spreken in het hockey, is natuurlijk ook een best wel opvallende situatie dat Rabobank al heel lang trouwe sponsor is.
2: 30 jaar.
3: Ja, prachtig. Ja. Maar dat ABN AMRO bij heel veel verenigingen sponsor is.
2: Ja.
3: En dus de banken die zijn behoorlijk geïnteresseerd in het hockey.
2: Ja, zeker. En ABN AMRO zit dan niet bij ons. Maar dat ABN AMRO zoveel verenigingen doet, betekent dat ze voor ons ook belangrijk zijn. Dus wij eren en waarderen ABN AMRO net zo goed. Ja.
3: Hoe zit het eigenlijk met het hockey mekka? We hebben het al even over gehad. Het Wageningenstadion, noem ik maar even het hockey mekka in de wereld. Hè. Iedereen weet dat als er in het Wageningenstadion een interland plaatsvindt, is het uitverkocht huis. Nou, dat is heerlijk voor de televisie, dat is heerlijk voor de sponsors. Dat is van jullie, ja. Van de hockeybond. Dat is niet van de Club Amsterdam.
2: Nee, dat heeft de hockeybond in 1980 voor 1 gulden van de hockeyclub Amsterdam gekocht. En volgens mij omdat...
0: Goede investering geweest.
2: Ja, ik denk dat de club toen de exploitatie moeilijk kon dragen. Zoals het later op een hele andere manier in het voetbal ook wel eens gegaan is. Maar dan was de gemeente die het van de club kocht, denk ik. Dus sindsdien is het van de van de bond. Maar is het natuurlijk altijd een samenspel. Want
3: zij spelen een wedstrijd.
2: Zij zijn huurder. En zij gebruiken dat voor trainingen, wedstrijden van de top en hun breedte teams. En wij gebruiken hem voor onze trainingen en onze evenementen. Dus dat is een fijn samenspel waar soms spanningen zijn. Omdat je alle twee soms van de ruimte gebruik wil maken. Maar als je de historische samenwerking eert en waardeert, moet dat goed kunnen gaan. Ja.
3: Er is een heel andere vraag die ik aan je heb. En die is voor de hockeywereld iets minder urgent dan bijvoorbeeld voor andere hele grote sporten zoals voetbal of atletiek. We zien een tendens dat de atleten, de feitelijke artiesten die op het podium staan en die uiteindelijk direct en indirect zorgen voor het geld dat binnenkomt door de sponsors, dat de spelers willen meedelen in de commerciële opbrengsten van een toernooi. Ja. Hebben jullie daar al last van in de hockeywereld?
2: Ik weet niet wat je dat last. Dat verdienen ze ook wel, denk ik. Hè. We hebben niet voor het evenement. Maar wat wij wel al sinds jaar en dag hebben, is dat wij als hockeybond met behulp van onze sponsors het collectief portretrecht van hen kopen om te kunnen gebruiken. En die vergoedingen, die bedragen, die maken wij naar hen over. En die stoppen zij in een stichting. En die ze na hun hockeypensioen volgens een regeling die ze met elkaar en zichzelf hebben vastgesteld, die wij ook niet kennen, kunnen uitkeren. Dus wij hebben al een commerciële afspraak met onze spelers en speelsters. Maar ik vind wel dat en daarnaast hebben zij natuurlijk salarissen bij hun verenigingen. Maar ik vind, en maar de tijd die zij doorbrengen bij de nationale teams, die wordt groter en groter. Daardoor ben ik ook een groot voorstander van de NOC-NSF plannen om over te gaan naar een basisinkomen voor topsporters. Niet meer de huidige stipendiumregeling, wat een soort sociale uitkering is. Want als je boven een bepaald bedrag verdient, dan heb je er geen recht meer op. En hockeyers zitten tussen tafellaken en servet in. Dus die hebben dan vaak net geen recht op die stipendiumregeling. Met als gevolg dat de hockeyers soms voor de tijd die ze bij ons doorbrengen niet betaald worden. Terwijl ik vind dat dat wel hoort. Dus ik vind dat er een basisinkomen voor de Team NL sporters zou moeten komen. Vanuit het ministerie van VWS en NOC-NSF samen. En die stelselwijziging, die lijkt er misschien aan te komen. Duurt wat langer. Dus dat, net zoals dat in de cultuur gewoon is, dat in de subsidie ook een soort salariscomponent zit. Dus een klein basisinkomen vanuit die kant is wel nodig om die spelers en speelsters nog meer loon naar werken te krijgen. Dus ik sta eigenlijk aan hun kant.
3: Ja. Heel goed. Hoe lang ben je al directeur van de hockeybond?
2: 12 jaar. Ik ben begonnen een maand na het WK in Den Haag in 2014. Ja.
3: Ben je dan een van de langzittende directeuren van Sportbond? Want het is nogal een duiventil in Sportland.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Frits Avis van de Nederlandse Skivereniging langer zit. Ik ben wel een van de langzittende, ja, denk ik. Ja.
3: Waar ben je in die 12 jaar het meest trots op?
2: Ik ben denk ik misschien wel trots, getriggerd door wat jullie net gevraagd hebben, trots op de bestuurlijke rust waarmee we langzaamaan evolutionair elke keer wat beter, wat groter zijn geworden. Wij hebben als bond 3 gezonde inkomstenbronnen. Dus de commerciële poot, de verbinding met NOC-NSF en de ledenaantallen. En we zijn alle 3 gezond en licht groeiend. En dat is denk ik waar ik heel trots van ben. Want mede daardoor creëer je ook die rust. En kunnen we samen de randvoorwaarden creëren om goed te presteren.
3: En waar heb je spijt van?
2: Ik denk dat er zoveel dingen spijt van zou kunnen hebben. Want als je elke dag hard werkt met z'n allen, maak je wel fouten. Als je toch even teruggaat naar de topsport. Er zijn altijd natuurlijk verdrietige momenten dat je van coaches afscheid neemt bijvoorbeeld. Dat is altijd achteraf dat je denkt, had dat voorkomen kunnen worden? Was dat nodig geweest? Dus die kant denk ik.
3: We kunnen nog uren doorgaan, maar wij hebben altijd een afsluiting van dit programma. En de vraag waarom onze gast om een gele kaart uit te reiken en een groene kaart uit te reiken. Jij mag kiezen de volgorde en graag horen wij wie die kaarten krijgen van jou.
2: Ja, misschien omdat het deels net al aanraakte, begin ik dan met de gele kaart. Dan wil ik voor de politiek en de overheid gaan, omdat wij... Er was het strategisch vastgoedplan voor topsport trainingsaccommodaties. Waarin we eindelijk met elkaar gingen afspreken hoe de regie zou worden over Rijk, provincie, gemeente en de sport zelf over het realiseren van topsport trainingsaccommodaties. Het laatste kabinet Rutte heeft dat plan aangenomen. zou een bijbehorende financieringsregeling gaan maken. Maar voordat die afgerond was, viel het kabinet. Wij hebben heel veel overleg daarvoor al gehad. En op het hart gedrukt om in dat nette proces mee te gaan. Dus dat hebben we altijd gedaan. We stonden ook bovenaan de prioriteitenlijst. Maar inmiddels zijn we 4 jaar verder. En de steun voor het Nationaal Trainingscentrum en de vernieuwing van het Wageningen Stadion, waar een deel van de Rijksoverheid moet komen als een soort vliegwiel voor dat we zelf betalen en meedoen en andere overheden wellicht een rol pakken. Dat nog altijd niet gelukt is. Plus misschien dat basisinkomen, wat er ook nog niet is. Dus daar wil ik de politiek eigenlijk wel een gele kaart voor geven. Maar gele kaart betekent wel dat je nog meedoet in het spel. Dus ze kunnen gewoon in het vervolg meedoen. En misschien de groene kaart. Als ik de duizelingwekkende bedragen hoor die je op het begin noemt, Frank, dan wil ik de groene kaart denk ik aan de FIA geven, de Wereld Hockey Federatie. Want die zijn er. De FIA Pro League is zoveel jaar geleden gestart met als doel dat ook zij in staat waren om top-down funding te realiseren. Wat bijvoorbeeld naar de zojuist gememoreerde atleten zou kunnen. Of wat naar Nieuw-Zeeland zou kunnen, die zich heeft teruggetrokken uit de FIA Pro League, omdat ze de kosten niet konden dragen. En die Pro League is er nu 7-8 jaar. Maar het is de FIA nog steeds niet gelukt om voldoende sponsors of andere commerciële inkomsten aan zich te binden. Om net als rugby, cricket, voetbal, en het kan in mindere mate, volleybal, ook top-down funding te realiseren. En ik denk dat begin, dat weet jij beter dan ik, begin 90er jaren stonden hockey en rugby op hetzelfde punt. De groei van rugby hadden we waarschijnlijk niet kunnen realiseren. Maar iets die kant op had de FIH wel mogen doen. En niet alleen afhankelijk zijn van de landen die het zelf doen. Wij hebben zelf de verantwoordelijkheid om binnen een niche sterk te zijn en commercieel aantrekkelijk. Maar de Wereldfederatie mag ook een rol spelen. Dus die krijgen groen en moeten ook hard aan de slag.
3: Oké. Erik, nogmaals, ik zei net al, we kunnen nog uren doorgaan. Vooral naar het komend WK verhogen. Ben je niet bang dat de verwachtingen te hoog zijn na 2 keer goud in Parijs?
2: Ja, maar die zijn altijd zo hoog, denk ik, bij de Hockeybond. En zolang de verwachtingen maar elke keer zo hoog zijn. Kijk, in Parijs lukte het 2 keer goud. Daarvoor, dat weten jullie ook, hebben de mannen 24 jaar geen mondiale hoofdprijs gewonnen. Maar als er altijd, de Engelse voetballers gaan ook altijd naar het WK met het idee dat ze gaan winnen. Dat moeten wij ook hebben. We moeten altijd, moet iedereen het idee hebben dat we kunnen winnen. En dan is het goed.
0: Hockey is coming home.
2: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Of staying home, als je het kan.
3: Dankjewel voor je komst naar de studio en we wensen je natuurlijk ontzettend veel succes met het WK en alvast gefeliciteerd met in ieder geval 2 podiumplekken.
2: Dank voor jullie uitnodiging. Heel leuk.
0: Erik Gerrits, algemeen directeur van de Hockeybond. Dank voor je komst. Frank, jij ook natuurlijk weer bedankt voor alles wat je hier rondom dit programma doet. Volgende maand zijn we er ook weer met een nieuwe BV Sport. Dan gaan we natuurlijk weer iets heel anders doen. Ja, ik heb het gewoon afgeleerd om je te vragen van kun je al een tipje van de sluier oplichten? Want,
3: Nee. Ik ben bezig, maar dat hou ik nog eventjes voor me.
0: Oh, kijk. Hartstikke mooi. Dan was dit hem voor deze BV Sport. Als je iets hebt gemist, is dat natuurlijk weer terug te luisteren vanaf vanmiddag. En dan zeg ik alvast tot een volgende uitzending. Tot de volgende maand. BV Sport.
1: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: What the hell?
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het einde van deze tour komt helaas langzaam in zicht. De laatste verplaatsing staat namelijk op het programma van Kijkduin naar Scheveningen. Maar niet getreurd, want we sluiten af met het beste van het beste. De komende twee weekenden zijn namelijk volop in het teken staan van Nederlandse kampioenschappen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Robert.
1: Vanaf het strand in Scheveningen, live, zoals dat zo mooi heet. Hoe is het daar?
2: Zeker live vanaf het strand van Scheveningen. Het is hier overweldigend zonnig en mooi en veel zand. Dus dat ziet er helemaal goed uit voor de komende weekend.
1: Nou lijkt me dat sowieso wel handig op een strand dat er veel zand is, Arnoud.
2: Ja, dat klopt. Maar je hebt ook wel stranden dat er te weinig zand ligt voor onze velden. Dus hier lijkt het voldoende te zijn.
1: Nou kijk, hartstikke mooi. Ja, voordat we gewoon gaan hebben over het Scheveningse en dus dubbele NK-weekenden. Toch even terugblikkend op Kijkduin. Hoe was het laatste weekend?
2: Nou, het was een supermooi weekend. Eigenlijk een weekend zoals Summer Beach Life bedoeld is. Zon, zee, veel mensen, veel sporters. Een heerlijke beach vibe met muziek, met DJ's vanuit het strandpaviljoen. Dus het was echt een weekend waar we goed op terugkijken. Ja,
1: ja, en ik heb vernomen het footvolley dat echt toch goed aangeslingerd wordt.
2: Ja, zeker. We hadden de week ervoor al wat enthousiaste mensen aan boord gekregen. Die zomaar vanuit het volleybal dachten van nou, we gaan eens even footvolleyen. Die mensen hebben het tweede weekend ook meegedaan. Die hebben nog een lesje en wat training gekregen van iemand die al heel lang in de footvolley zit. En uit Kijkduin komt op dit moment. Hij komt uit Groningen, maar woont nu in Kijkduin. En die heeft uiteindelijk ook weer zo enthousiast gekregen dat die mensen zich gewoon voor aankomend weekend ook inschrijven voor het NK. Want het NK, ja, dat zal gevarieerd zijn tussen topspelers en beginnende spelers.
1: Ja, want dat is dus een van de NK's die er aankomen. In dit eerste weekend overigens, wat er aankomt in Scheveningen. Ja, ik zei het al, de komende twee weekenden, de afsluitende twee weekenden van de Summer Beach Life Tour. Maar hoe lekker is het dan om gewoon af te sluiten onder de rook van het Beach Stadium en gewoon volop NK's te mogen organiseren?
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. We staan hier op het sportstrand inderdaad bij het Beach Stadium Scheveningen. Een aankomend weekend is het natuurlijk superleuk dat we dan inderdaad een NK footvolley hier wel kunnen organiseren. Het zal niet super druk zijn bij dat NK, omdat we gewoon echt in de opbouwfase zijn. Maar je ziet het enthousiasme erop terug. Dan hebben we op zaterdag al spijkbal. Nou, die gaan 16 velden gebruiken. Dat betekent, en die leggen ook in het stadion neer overigens op zaterdag. Dat betekent dat zij ook echt een hele unieke plek daarin krijgen. En vervolgens liggen er bij ons standaard Summer Beach Life Center Court. Daar bouwen we er vier Center Courts voor ons. Aan ons Center Court, om het zo maar te zeggen. Daar hebben we dan nog eens keer de topdivisie dit weekend van de Nederlandse Volleybalbond bij zitten. En hebben we zowel zaterdag als zondag daar de mix beachtennis zitten. Op zaterdag nog de kwalificatie voor de finale ronde op zondag met de NK Mix Beachtennis van de KNLTB.
1: Ja, nu hoor ik tussen neus en lippen door nog even spikeball vallen. Inmiddels hebben we heel veel beachsporten de revue horen passeren. Toch even voor de mensen die dat gemist hebben, een kleine uitleg. Wat is spikeball precies?
2: Ja, en eigenlijk moet ik het anders zeggen. Eigenlijk noem ik het verkeerd. Officieel heet het de Sport Roundnet. Spijkbal is namelijk het merk wat dat marketingtechnisch heel goed heeft gedaan. Maar dat is eigenlijk een soort trampoline waar je met z'n tweeën, met z'n vieren omheen speelt. Waarbij de ene partij de bal in die trampoline moet slaan. En hem binnen drie keer overspelen weer terug in die trampoline moet slaan. En dan heb je eigenlijk hetzelfde effect als beachvolleybal. Alleen op een soort van trampoline. En dat spelen ze in een cirkel van 12 of 6, 17 meter doorsnee. En ja, het is eigenlijk een soort, je blijft constant om die trampoline heen lopen en daarin terugslaan. En zeker op een wat hoger niveau is dat ook nog heel spectaculair om te zien. Mensen die ook echt gaan duiken om die bal maar weer terug te halen. Je speelt hem met een klein balletje, wat prima veert op een trampoline. Ik denk dat de trampoline een metertje doorsnee heeft.
1: Ja, volgens mij heb ik dat wel eens voorbij zien komen bij zo'n profclub of zo op de trainingen. Dan zie je nog wel eens volgens mij dat spelletje voorbij komen.
2: Ja, dat kan heel goed. Het is ook wel een spel wat je steeds vaker op de stranden voorbij ziet komen. Heel populair is bij studenten en in bijvoorbeeld stadsparken in Utrecht, Amsterdam. Dus er zijn ook wel een aantal communities door heel Nederland die echt het roundnet echt omarmd hebben. Ja, en die schrijven zich ook gewoon in. De afgelopen weekend had ik iemand op het strand die kocht twee setjes in onze beachshop en die zegt, ja, volgende week doe ik mee in Scheveningen. Ik zeg, oh, dat is bij ons. Dus dat was hartstikke leuk.
1: Dan is dat natuurlijk voor aankomend weekend vooral van belang. Net als dus het NK Footvolley en het NK Beachtennis voor Mixed. Toch even nog een weekendje vooruitkijkend. Dat wordt denk ik het summum van deze hele Summer Beach Live Tour. Want ja, dan is het ook gewoon onderdeel van het NK Beachvolleybal.
2: Ja, dat klopt. De week erop inderdaad het NK Beachvolleybal. We bouwen eigenlijk nu ook al op voor het NK Beachvolleybal. Want de velden voor het NK Beachtennis die worden dan weer gespeeld op de velden van het NK Beachvolleybal. En dat is volgende week, start dat op vrijdag. Vrijdag, zaterdag, zondag hebben we inderdaad het NK Beachvolleybal met de hele top van Nederland ook aanwezig. Dus dat wordt een mooi evenement met inderdaad de breedte sport Summer Beach Live ernaast. En daarnaast hebben we nog de kleine sporten die ook nog een plekje gaan krijgen als footvolley en beachtennis. Maar het sum-up is wel het beachvolleybal volgende week. En het wordt inderdaad voor ons ook de afsluiting van deze zomer voor Summer Beach Live. Dus we hebben op zaterdag nog een

0: te zeggen. We hebben daarnaast ook nog naast alle NK's volgende week ook nog de JBC Finals. Dat zijn eigenlijk weer jeugdkampioenschappen. En die hebben er ook nog bij staan. Dus dat is helemaal leuk voor de jeugd. Die spelen gewoon naast de toppers van Nederland. Krijgen daar ook de prijsuitreiking. Dus dat is superleuk.
1: Dat is dus allemaal voor over 2 weken. Voor de mensen die aankomend weekend alvast willen aansluiten, waar kunnen ze meer info vinden en zich aanmelden?
0: Alle informatie www.summerbeachlife.nl.
1: Helemaal mooi. Dan ga ik je alvast heel erg veel succes wensen, Arnoud Wildschut. En horen volgende week wel wie er Nederlands kampioen geworden zijn in het beachtennis mixed en in het footvolley.
0: Wij laten we het zeker weten.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want ja, dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijdjudo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijdjudo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min-18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the...

0: Jam High. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
12: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 12 augustus. En vandaag in deze uitzending is het tijd om vooruit te blikken op de start van een nieuw voetbalseizoen. In ieder geval de top van het amateurvoetbal. De tweede en derde divisie heb ik het dan over. We gaan erover in gesprek met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Verder ga ik ook praten met Team NL en AHMBC Amsterdam hockeyers Felice Albers en Floris Middendorp. Gaan we het en onder meer hebben over het aankomende WK hockey. Wat voor hun gewoon lekker thuis plaatsvindt. Verder hoor je ook weer een nieuwe transfer update. Gaan we ook praten met onze beachman Arnoud Wilschut over de Summer Beach Life Tour. Ja, nog 2 weekenden te gaan. En dan zit deze beachsportzomer er alweer op. En niet zomaar 2 weekenden, want we krijgen nu 2 weekenden in Scheveningen rondom het beachstadium. En ook vol met NK's. En we gaan ook met onze survivalaar en obstacle course runster Bode Groot terugblikken op een zeer succesvol WK obstacle course running in Limerick in Ierland. Een paar weken geleden blikten we met haar nog vooruit. Inmiddels is ze weer terug. En hoe is dat gegaan? Nou ja, zeer succesvol zei ik al. Maar straks gaan we lekker alles van haar horen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
12: Marit Steenbergen heeft zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales bij de 200 meter vrije slag op de EK Lange Baan in Parijs. De Nederlandse zwemster klokte de 4e tijd in de series. Ook Imani de Jong schaarde zich als 13e bij de laatste 16. Nienke Boerenfijn kwam helaas tekort en Femke Spiering meldde zich af voor de series. Ook op het onderdeel 50 meter rug was Steenbergen een van de snelste in de series. Met een 3e tijd plaatste ze zich voor de halve finales en ook Tessa Giele kwalificeerde ze zich met een 6e plaats. Verder zwom Maaike de Waard nog naar de 14e tijd. Dat was op zich goed genoeg voor een plek bij de laatste 16. Maar ja, de regels zijn dat er maar 2 zwemsters van elk land naar de halve finales mogen. Jent Engelsen werd uiteindelijk 33ste in een veld van 42 zwemsters. In de series van de 200 meter schoolslag bij de mannen zwom Casper Corbeau naar een puike 3e plaats. De Nederlandse zwemmer was een van de weinigen die onder de 2 minuten en 10 seconden aantikte. Corbeau geldt als een van de favorieten voor medailles in 2024. 2020 zwom hij nog op de Olympische Spelen naar een bronzen plak op deze afstand.
0: All Sports Radio Live.
12: Aankomend weekend trapt de top van het amateurvoetbal het seizoen 2026-2027 af. De clubs in de tweede en derde divisie hebben uiteraard niet stilgezeten afgelopen zomer. Er zijn spelers vertrokken naar het betaalde voetbal, er zijn spelers gekomen en ook de trainerscarousel heeft op volle toeren gedraaid. Hoe staan clubs als regerend landskampioen Quick Boys of promovendi als Roda Raalte en Kloetingen er eigenlijk voor? Nou, laten we zo vooruitblikken op een nieuw seizoen met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
7: Goedemiddag.
12: Laten we maar eens beginnen met het komen en gaan van spelers. Want ja, de zomer betekent natuurlijk ook transferperiode. En er is best een aanzienlijke hoeveelheid spelers die zich vanuit de top van het amateurvoetbal nu in het betaalde voetbal hebben gemeld.
7: Ja, dat zijn er 25 die ik geteld heb. Misschien dat ik er nog een paar gemist heb. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar in ieder geval 25, waarbij ik een aantal wel echt opvallen. Bijvoorbeeld een David Garden, die ging van Quick Boys naar Excelsior Rotterdam. Speelde afgelopen vrijdagavond uit mijn hoofd bij Cambuur. En scoorde ook gelijk in de eredivisie. Dus dat is wel een behoorlijk forse overstap. En dat geldt eigenlijk ook voor Noah Schenkman, die van AFC naar Telstar gaat. Ja, zeker die laatste heeft de laatste jaren sowieso wel relatief veel amateurspelers naar de eredivisie gehaald. En doen dat ook wel goed. Nou, Schenkman heeft overigens nog niet gescoord voor Telstar. Dus dat is wel jammer. Wie dan wel scoorde was Frenslin Nsingi. Die speelde bij Eemdijk in de derde divisie. En vertrok naar Top Os. Scoorde ook afgelopen week einde zijn eerste treffer in betaalde voetbal. En een andere opvallende is ook wel Jasper Huizer. Die werd kampioen met Achillesveen in de vierde divisie. Promoveerde dus eigenlijk naar de derde divisie. Maar verdiende ermee ook een transfer naar FC Emmen. En daarmee ook in de eerste divisie aan de slag. En een andere opvallende vond ik ook nog wel eens Andy Visser. Die speelde bij Jong Sparta. Sowieso heel veel jongens. Al een stuk of 7 die het betaalde voetbal gehaald hebben uiteindelijk via Jong Sparta. Maar die is vertrokken naar MSV Duisburg. Dat is ook niet de minste club in Duitsland. Wel derde Bundesliga. Dus niet ook niet het hoogste niveau. Maar dat is toch wel een mooie stap, denk ik.
12: Laten we eens kijken naar het aankomende seizoen, beginnende in de tweede divisie. Laten we eens gewoon wat clubs erbij pakken. De regerend landskampioen bij de amateurs is natuurlijk Quick Boys. Maar ja, veel spelers gewisseld. Ook nog eens een keer weer een nieuwe trainer.
7: Ja, voor het tweede seizoen op rij. Hè. Het eerste seizoen werd de huidige trainer van de Graafschap. Werd kampioen met Quick Boys. Deed het eigenlijk best wel goed. Ook toen veel spelerswisselingen. Verdiende ermee een transfer naar de Graafschap. Moest dan wel een jaar als tweede man fungeren. Maar is nu dan Daro de hoofdtrainer geworden. Toen kwam de nieuwe trainer. Maar in ieder geval die verdiende er met zijn kampioenschap een functie bij Jong Feyenoord uit mijn hoofd. En nu is de nieuwe trainer van Quick Boys is Rogier Veenstra. Die van Kloetingen kampioen werd in de derde divisie. Daarmee in ieder geval promoveerde naar de tweede divisie. Maar ja, ook een transfer verdiende naar Quick Boys. En daarmee in Katwijk-Zuid mag gaan proberen. Die hebben 2 titels op rij gepakt. Dus ja, weer een hoop spelers vertrokken. En onder andere Xander van den Berg die naar Rode JC ging. En dan dus die David Garen die naar Excelsior is vertrokken. Ook weer een heleboel nieuwe spelers erbij gehaald. Dus ik ben wel benieuwd hoe Quick Boys het gaat doen. Ja, ze hebben het 2 keer op rij gered. Dus en misschien lukt het een derde keer. Voor mij is er nog geen club die 3 keer op rij kampioen geworden is. Dus ja, ze zouden het kunnen gaan proberen natuurlijk.
12: Ja, overigens Thomas Duivenvoorde en Adrie Poldervaart hebben het dan over. Maar ja, als ook bijvoorbeeld een Adrie Poldervaart het gewoon lukt om 1 seizoen de boel over te nemen en gelijk kampioen te worden. Ja, wat let Rogier Veenstra dan in dit geval?
7: Ja, hij wordt wel 2 keer op rij kampioen hè? Natuurlijk dan met Kloetingen en met Quick Boys. Dus in dat opzicht zal hij het ook prima doen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar Rogier heeft al ervaring in de tweede divisie. Was trainer van ASWH. Dat liep niet zo heel goed af. Dat niet, maar heeft er wel ervaring op gedaan op dit niveau. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen bij Quick Boys. Wel een trainer die ook wel lekker wil aanvallen. Past denk ik ook wel heel goed bij die club.
12: Nou ja, je noemde Kloetingen al niet de enige club uit de provincie Zeeland in de tweede divisie. Die andere is natuurlijk de grote verrassing van het afgelopen seizoen. HSV Hoek. Verrassen 1 seizoen is natuurlijk heel erg leuk. Maar ga dat maar eens structureel doen. Hoe groot acht jij de kans dat Hoek weer gewoon bovenin kan meedoen?
7: Ja, als ze bovenin gaan meedoen. Er wordt vaak gezegd, het tweede seizoen is vaak het moeilijkste seizoen. Maar dan is het wel vaak zo dat een club die promoveert, die wordt dan 14e of zo, weet je niet. En dan het jaar erop spelen ze tegen degradatie. Maar Hoek werd derde in de competitie uit mijn hoofd. En dus dat was een hele goede prestatie. Maar wel heel veel wisselingen in de spelers ook daar. Finn Murren vertrok naar FC Den Bosch. Silvio Hagen en Wouden Engelsman zijn naar Spakenburg vertrokken. Steve Schalkwijk naar Kloetingen. Waren toch wel vier dragende spelers in dat en het elftal. De laatste weliswaar wel geblesseerd raakte. En eigenlijk niet meer het tweede seizoen zelf gespeeld heeft. Dus ik ben benieuwd of de Nooijer dat, hoe hij dat gaat doen daarbij bij Hoek. Maar ja, er komen ook gewoon wel weer goede spelers terug. We hebben natuurlijk ook een fantastisch achterland met België daar. Hè. Die jongens willen ook wel een keer in het buitenland voetballen. Krijgen ook leuk betaald in Hoek. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik verwacht er niet dat ze dit jaar weer tweede gaan worden, hoor. Ik denk maar dat ze wel een beetje rond de top 5 of rond de 5e plek gaan eindigen. Dat denk ik wel.
9: Laten we het sowieso eens hebben over wat outsiders. Want we kunnen natuurlijk nog veel meer ploegen erbij pakken. Denk aan de Treffers, Spakenburg, Katwijk niet te vergeten. Rijnsburgse Boys, ik noem zomaar even wat clubs. Wie zijn in jouw ogen die outsiders? En wat kunnen zij tegen een Quick Boys bijvoorbeeld laten zien?
7: Ik denk dat de Treffers daarin wel de grootste outsider is. Of als het een outsider is. Hij werd vorig seizoen ook bedreigd eigenlijk samen met Hoek. Quick Boys had ik gewoon de kans nog om de titel te pakken. Dus ik denk dat die club... Ja, die heel relatief weinig wisseling in de selectie. Wel wat meer spelers vertrokken als erbij gekomen. Maar ja, Theo Jansen, de trainer bij de Treffers, die heeft het vorig jaar echt heel goed gedaan.

0: zo in de derde divisie B. En ja, daarmee een transfer verdienen naar Katwijk. Weinig wisseling in de selectie. Maar ja, nieuwe trainer, nieuwe speelstijl misschien. Dus, maar ik denk dat Katwijk ook wel hoge ogen kan gooien. En dan Rijnsburgse Boys. Ja, wil heel graag kampioen worden. Maar het lukt steeds net niet. Dus ja, misschien dat die het kunnen gaan doen. Ik denk dat dat echt wel een outsider is, hoor, Rijnsburgse Boys. Ook wel weer heel veel wisseling in de selectie. Dus we gaan het zien welke van... Ik denk dat een uit die ploegen wel de kampioen gaat worden. Waarin ik eigenlijk de treffers, heel eerlijk gezegd, wel de grootste kanshebber vind.
1: Nou, dat zijn dus echt de topploegen. Nu zijn er ook wat gevallen topploegen, als ik dat zo mag noemen. Meest in het oog springend is natuurlijk IJsselmeervogels. Er is nog zelfs dit nieuwe seizoen eigenlijk alweer gewoon een soort van soap bezig.
0: Ja, ik denk als John de Mol belt dat IJsselmeervogels echt hoop geld kan verdienen aan de soap IJsselmeervogels. Ik bedoel, dat ze hebben wel ervaring met televisie, hè? Met Carrie op vrijdag, daar in de kantine wordt opgenomen.
1: Ja.
0: Ik was de afgelopen, de laatste wedstrijd tegen Excelsior Maassluis verloren. Toen daar in Maassluis met 2-1. En wisten zich op eigen veld wel te handhaven. En toen gonsden het al over Willem Leushuis, want die zou ontslagen worden. Nou moet je dat bij IJsselmeervogels niet zo heel serieus nemen. Maar goed, ik begreep wel dat het advies van de TC, de technische commissie, daar was om hem eruit de laan uit te sturen. Maar de bestuur is daarvoor gaan liggen. Dus dat is uiteindelijk dan ook niet gebeurd. Maar ja, ik heb ook weer brieven gelezen die dan intern verstuurd worden. Maar alles lekt uit bij IJsselmeervogels. Nou, die brief dus ook. Dus ja, er worden... Die mensen maken elkaar echt voor rotte vis uit daar. Zoals je daar in de technische commissie gaat zitten, dan beschadig je eigenlijk jezelf. En dat is echt wel zonde, want het is echt een hele mooie club. We gaan daarmee ongetwijfeld wel weer een nieuw seizoen tegemoet. Ook een moeilijk seizoen. We hebben de complete elftal plus de reservebank hebben ze gewoon vervangen. Dus ja, we moeten weer met elkaar in gaan spelen. Je moet maar zien of het gaat lopen. Dat was vorig jaar eigenlijk ook het geval. Toen werd in de winterstop weer een halve selectie vervangen. Dus ja... De selectie is op papier goed genoeg voor het linker rijtje. Dat was het vorig seizoen ook. Ik heb er een hard hoofd in. Ik ben benieuwd of Willem Leushuis het snel op de rit gaat krijgen. Ja, dan moet het wel kan het wel een leuk seizoen worden. Maar ik verwacht dat de ploeg in principe het linker rijtje moet gaan halen. Maar het gaat wel weer moeizaam worden, denk ik, daar aan de rode kant van de Westmaat.
1: Nou, laten we het over de derde divisie gaan hebben. Beginnen we in de A uiteraard. Maar wat kun je daarover zeggen? Wat zijn daar nou voor aankomend seizoen de... Ja, the ones to watch, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen.
0: Ja, een van de degradanten. ACV speelt in die derde divisie A. Nou, dat, we bouwen overigens zijn bezig met een mooie tribune bouwen. Maar los daarvan, ja, ook heel veel spelerswisseling. Ook daar een nieuw elftal en een reservebank. Dus ik denk dat dat een lastig verhaal gaat worden. Ja, dan ga je gewoon kijken naar de clubs die vorig seizoen goed gedaan hebben. ADO 20, weinig spelerswisselingen had. Een bredere selectie gekregen en de trainer blijft aan. Die hadden eigenlijk wel een hele goede opmars in die tweede seizoen zelf. Dat kwam eigenlijk net in de finale net te kort om dat echt een bedreiging te vormen van Roda Raalte. Ja, die eigenlijk nooit bedreigd is. Dus ADO 20 acht ik wel een hele goede titelkandidaat. Een andere is Dovo, die vorig seizoen eigenlijk niet... eigenlijk een relatief slecht seizoen gedraaid heeft. Maar ja, heeft de selectie verbreed. Een nieuwe trainer met Dennis van der Steen. Die bij Achilles Veen kampioen werd in de vierde divisie. Met echt aantrekkelijk voetbal. Nou, dat willen ze bij Dovo ook. En willen in 2033 kampioen van Nederland worden in de tweede divisie. Ja, dan moet je toch aankomend seizoen of het jaar erop wel gaan promoveren. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat bij die club eindelijk wel een beetje gaat lukken. En in ieder geval mee gaat doen om de prijzen. Ja, dan is het DVS 33... Daarvan we elk jaar roepen, is een titelkandidaat. En elk jaar valt het weer tegen. Maar in tegenstelling tot andere jaren, dit jaar wel relatief weinig trainers of spelerswisselingen. Wel een nieuwe trainer gekregen. Dus ja, misschien dat dat een beetje lastig gaat worden. Benieuwd hoe snel dat aan gaat slaan. Maar dat, ik denk wel dat het dit jaar wel een titelkandidaat is. En ook Sportclub Genemuiden. Ze hebben heel weinig spelerswisselingen gehad. Trokken wel Sander Egbers aan van Hogeveen. 32 wedstrijden gespeeld. 19 doelpunten. Dus dat is denk ik wel echt wel een aanwinst voor die club. En de trainer blijft aan. Dus dat zal wel een hele goede mogelijkheid zijn. Ook voor Sportclub om bovenin te eindigen. Al heeft die club wel het beleid om, ik geloof, uit mijn hoofd 7 spelers van buitenaf te halen. 5 of 7, dat laat ik even in het midden. Dus ja, het zijn allemaal jongens uit Genemuiden. Dat zou wel een stuntje zijn als die wat dat betreft zouden promoveren. En de laatste denk ik dat dan Sparta Nijkerk kan zijn, maar ja, voor het zoveel seizoen heel veel nieuwe spelers, een nieuwe trainer. En daarnaast ook Pieter Veenstra die naar Spakenburg

0: vertrokken is, maakte er 31 doelpunten. Tyrone von Veel, ook een gevaarlijke outsider. En is naar Scherpenzeel met 11 doelpunten. Ja, dat is nog dik 40 doelpunten. Dus in dat opzicht levert die ploeg wat in. Aan de andere kant komt Thomas Buitink van PEC Zwolle over. Met 144 eredivisiewedstrijden. En Luciano Slagveer van Top Os. En die heeft 169 wedstrijden in de eredivisie. Dus die heeft wel een hoop ervaring gehaald daar zo. Maar ja, Sparta Nijkerk. Ik denk dat dat te laat gaat lopen. Voordat het. Dan loop je te veel achterstand op, ben ik bang van.
1: Dan de derde divisie B. Daar hadden we natuurlijk vorig jaar Kloetingen als kampioen. Daarachter zat natuurlijk nog een interessant rijtje aan ploegen. Zijn dat automatisch ook weer de favorieten voor dit seizoen? Of zijn daar wel wat wisselingen in?
0: Ja, ik denk het wel. Lisse, VVSB en Rijnvogels hebben eigenlijk een overeenkomst. Ze deden het vorig seizoen best goed achter Kloetingen. De trainer blijft aan. Er zijn weinig spelerswisselingen. Al heeft Rijnvogels de selectie wel iets verbreed. Dus ik denk dat die ploegen het gewoon weer goed gaan doen. Ik denk dat de titel ook wel kan, de kampioen ook wel uit die drie ploegen komt. De ploeg die er eigenlijk altijd achteraan komt hobbelen is Gemert. Die het elk seizoen eigenlijk heel goed doet. En elk seizoen eigenlijk ook net tekort komt voor een titel. Ook wel iets meer spelerswisseling, maar er blijft ook wel de trainer aan. Dus ik denk dat dat ook gewoon weer de uitdager van de derde divisie B wordt. En dan heb je nog RBC. Ja, dat is elk jaar een duiventil. Maar presteert elk jaar boven verrassing goed, kunnen we ook al stellen. Ze zijn een aantal jaar geleden in de vijfde klasse opnieuw begonnen na het faillissement van de destijds eerste divisionist. En wat exact het doel is, weet ik niet. Maar ja, tweede divisie, dat denk ik wel dat het doel is. En presteert eigenlijk elk seizoen verrassend goed. Vorig seizoen na Gemert ook wel een beetje de best of de rest van de ploegen. Dus ik denk dat die ook wel eens mee kunnen gaan doen. Wel als outsider om de titel, dat moet ik er wel bij zeggen.
1: Tot slot, toch aankijkend naar aankomend weekend, de start van de competitie. Wat zijn nou de wedstrijden die we absoluut in de gaten moeten houden?
0: Ja, als je een wedstrijd zal willen bezoeken, dan heb je een beetje in het midden van het land wezen, zou ik haast zeggen. In de tweede divisie denk ik dat Spakenburg-Katwijk wel een hele leuke pot is. Ik denk in mijn ogen wel titelkandidaten. Dus dat denk ik dat wel een hele leuke pot kan gaan worden. Benieuwd hoe dat gaat lopen, ga ik zelf ook heen trouwens, die wedstrijd. In de derde divisie A, Genemuiden DVS 33. Ja, ik heb ze ook allebei genoemd als titelkandidaten. En dat geldt ook voor 3B met Rijnvogels Gemert. Ik denk dat dat wel een beetje de meest uit het oog springende wedstrijden zijn in de diverse divisies. Dus ja, als je een potje voetbal wil bezoeken, dan denk ik dat je bij die drie wedstrijden ook een leuke middag krijgt van ploegen die ook wel voetballen om te winnen. En dat daar ook wel lekker doelpuntjes vallen.
1: Ja, dat is in ieder geval geen saai begin van de competitie. Dat scheelt ook weer.
0: Nee, dat verbaast me sowieso. Hè. Dat zag je in de Eredivisie ook met Sparta Feyenoord. Ik weet niet wat de KNVB heeft dit seizoen, maar een hoop interessante potjes op die eerste speeldag.
1: Nou ja, ik kan maar beter goed beginnen. Dan is het halve werk uiteraard ook weer. Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten zo aan de vooravond van het begin van het nieuwe seizoen. En wij spreken elkaar natuurlijk over 2 weken weer. En dan hebben we toch alweer de eerste 2 speelronden erop gezet. Dus gaan we eens even kijken hoe we ervoor staan.
0: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval bedankt voor nu, Robert. En tot dan.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Nog een paar nachtjes slapen en onze Team NL hockeyvrouwen en mannen gaan van start met het wereldkampioenschap in Nederland en België. Het goede nieuws voor de Nederlandse hockeyfans is dat we onze vrouwen in ieder geval het hele toernooi in Amstelveen kunnen bewonderen en de heren tot en met de halve finales. Voor Felice Albers en Floris Middendorp is dit ook nog eens een keer zeer bekend terrein. Beide spelen inmiddels al jaren in het Amsterdamse Bos voor AHNBC Amsterdam. Een van de topsportverenigingen die ook wordt ondersteund door Topsport Amsterdam. Hoe is het eigenlijk om een wereldkampioenschap te spelen in eigen huis? En hoe is het om voor het eerst sinds Den Haag in 2014 ook weer eens gezamenlijk een wereldkampioenschap te spelen? Nou, ik ga er met Felice en Floris over in gesprek. Allebei een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe is het eigenlijk met jullie wedstrijdspanning zo vlak voor de start? En dan begin ik even bij jou, Felice.
4: Ja, eigenlijk wel goed. Zin om het hotel in te gaan donderdag. En dan echt het gevoel te hebben dat het gaat beginnen. Nu nog de laatste puntjes een beetje op de i aanzetten. Maar we zijn er wel zoals goed als klaar voor.
1: En voor jou, Floris, hoe zit het met jouw wedstrijdspanning?
3: Ja, daar heb ik voorlopig eigenlijk nog geen last van. Dus in die zin gaat het allemaal wel goed. Altijd een toch wel relatief lange voorbereiding zo. Naar zo'n toernooi toe. Dus ik ben ergens wel blij dat het nu gaat beginnen. Of dat we in ieder geval bijna zover zijn.
1: Ja, nu zeg jij, duur nog even voordat die wedstrijdspanning wellicht komt. Wanneer is dat voor jou dat moment dan?
3: Nou, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel vaak last van wedstrijdspanning. Maar dat komt dan misschien. Het zou in ieder geval niet in het hotel komen. Maar misschien als je daar aankomt rijden en je ziet dat er 10, 12.000 man zijn, dat het dan misschien een beetje spannend wordt. Maar eigenlijk kan ik dat heel snel wel weer loslaten. Ja, dus precies. Daar heb ik niet heel veel last van.
1: Ja, plus verlies, een beetje gezonde spanning is nooit mis, toch? Eigenlijk presteer je daar misschien wel beter door.
4: Nee, ik vind het altijd wel lekker als een beetje de druk erop staat en er een beetje spanning is. Dus nee, lekker.
1: Floris, hoe is het eigenlijk om een WK te mogen spelen op een plek die voor jou ook thuis betekent?
3: Hoe het is om een WK te spelen, dat weet ik niet. Want dit wordt mijn eerste WK. Maar dan is het natuurlijk wel een zegen dat het gewoon op je eigen club is. Waar ik al veel mooie momenten heb meegemaakt. En dat het ook in Amsterdam is. Ik woon in Amsterdam. Dus het is wel een behoorlijk vertrouwd gebied. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik denk dat er heel veel bekenden zijn. En heel veel mensen die aankomen moedigen. Dus in dat opzicht is het wel echt, het beste scenario wat je kan schetsen voor je eerste WK.
1: Ja, Felice, wat dat betreft, jij hebt die ervaring al met het vorige WK. Dat werd ook deels in Amstelveen gespeeld. Neem ons eens even mee terug naar 2022. Hoe was dat?
4: Het is alweer een tijdje geleden. Maar nee, er was een super vette sfeer. Grote tribunes gebouwd. Veel familie, vrienden die komen kijken. Omdat het natuurlijk gewoon in de buurt is. Dus dat was echt een hele mooie sfeer. Ze hadden ook echt veel om het stadion heen gebouwd. Qua shops, qua entertainment. Dus ik denk ook echt dat het nu weer een heel mooi toernooi gaat worden. Aangezien ik nu zie wat de opbouw is. Dus het gaat heel cool worden, denk ik. Maar het is alweer eventjes geleden, 4 jaar geleden.
1: Ja, daarom. Maar toch, het lijkt me wel bijzonder. Want toch, als je toch even mee teruggaat naar 2022. Iets heel bazaals misschien. Als gewoon in je eigen kleedkamer zitten tijdens zo'n groot toernooi. Is dat al iets wat misschien gewoon ook meehelpt in de atmosfeer. In hoe je jezelf kan opladen voor zo'n wedstrijd?
4: Ik moet zeggen, toen dat toernooi zaten we niet in onze eigen kleedkamer. We zaten gewoon in de kleedkamer van het Wagener Stadion. Dus in dat opzicht was het wel iets anders. Maar het is wel gewoon als thuiskomen. Het voelt gewoon als jouw club. Dus bijna elk weekend speel je daar gewoon je competitiewedstrijden. Dus ja, het voelt wel gewoon als thuis.
1: Nu is het overigens geen toeval dat ik met jullie twee uitgerekend nu vooruit ga blikken op het WK. Want voor de mensen die zometeen het Amsterdamse bos binnenkomen, sterker nog, eigenlijk is het nu al. Dan ontkomen jullie ook niet aan jullie de komende tijd. Want jullie zijn een soort van vereeuwigd op een muurschildering. Hoe gaaf is dat, Felice?
4: Ja, echt super cool. We wisten het ook allebei niet. Ik fietste gewoon een keertje naar de krachtsessie. Toen dacht ik, volgens mij sta ik op die muur. En toen keek ik zo ernaast. Toen dacht ik, Floris staat er volgens mij ook op. Dus toen ging ik even langs fietsen. Toen zei ik tegen die mensen van, ben ik dat nou? Toen zei ze, ja, we zijn jou met graffiti op die muur aan het zetten. Dus dat was echt super cool. En ik heb echt al heel veel mensen gehad die een appje sturen van, je staat op de muur. Dus inmiddels weet ik het wel, maar het is wel echt vet om op zo'n muur te staan. En heel bijzonder.
1: Ja, wat Floris dus niet van tevoren aan jullie verteld. Ben je er ook gewoon achter gekomen dat het Felice doordat je er langs fietste? Of?
3: Nee, ja, Felice heeft het naar mij doorgestuurd. En toen ze het doorstuurde, toen dacht ik van, ik herkende mezelf al. En dacht ik, dat is af. Maar toen waren ze pas net begonnen. Dus het is nu volgens mij wel echt vet geworden. Volgens mij lijkt Felice sprekend. Dus dat hebben die jongens wel knap gedaan.
1: Ja, die hebben geen last, net als dat beeld van Cristiano Ronaldo, zeg maar, bij het vliegveld in Madeira.
3: Nee, dat denk ik niet.
1: Ah, mooi zo. Dan toch over dit aankomende WK gesproken natuurlijk. Wat zijn jullie verwachtingen eigenlijk? Waar hopen jullie op? Ja, voor jullie, Felice, de dames, al jaren de favoriet. Brengt dat ook nog wel wat extra druk met zich mee?
4: Ik denk dat we inmiddels wel goed met die druk kunnen omgaan. De ongeslagen status die we hebben op toernooien. En voor ons is niks minder goed dan gewoon goud winnen. Dus daar gaan we gewoon ook 100% voor. Maar het zijn nog veel wedstrijden tot de finale. Dus klinkt een beetje cliché. Maar je wilt toch gewoon wedstrijd voor wedstrijd gewoon spelen en die winnen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het dat je jezelf met zo'n ongeslagen status toch een beetje af en toe wakker moet houden. Dat je niet in slaap zust met het winnen van alle wedstrijden. Je moet natuurlijk wel scherp blijven. Hoe doen jullie dat?
4: Ja, die vraag kijken we wel vaker. Maar op een of andere manier heerst het in ons team echt totaal niet. En zijn we allemaal echt nog super gretig om te blijven winnen en eager om prijzen te winnen. Dus ja, we zijn eigenlijk allemaal heel gemotiveerd. En je merkt ook wel echt dat als gewoon een toernooi eraan komt, dat iedereen nog een stapje erbij zet. Dus ja, eigenlijk hebben we daar niet heel veel last van.
1: Dan Floris, voor jullie, we weten dat de top van het mannenhockey heel dicht bij elkaar ligt. Verschillende landen zijn in staat om zo'n wereldkampioenschap te winnen. Wat is jullie verwachting voor dit aankomende WK?
3: Dat is een goede vraag. Ja, ik heb volgens mij voor de Olympische Spelen ook een keer in een interview gezegd. Ja, je gaat natuurlijk altijd voor goud. En dat is waarom je in principe naar zo'n wereldkampioenschap toe gaat. Je wil hem gewoon winnen. Maar tegelijkertijd weet je natuurlijk ook dat er inderdaad, 6, 7, 8 landen zijn die kans maken op die gouden plak. Dus ja, die verwachting is in die zin dat als wij gewoon doen wat we moeten doen en goed zijn, dan maken we kans. En zijn we dat niet, ja, dan is de kans ook heel groot dat je er niet eens een beetje in de buurt komt.
1: Nou, nu kan ik me wel heel goed voorstellen dat het spelen van een wereldkampioenschap, wat dat betreft dat jezelf opladen voor wedstrijden relatief vanzelf gaat. Maar hebben jullie bepaalde rituelen binnen het team bijvoorbeeld om toch wat extra aandacht aan zo'n wedstrijd te vestigen vooraf, om wat extra scherp te zijn? Hoe werkt dat bij jullie, Floris?
3: Ik persoonlijk ben niet zo van de rituelen en ook niet zo van eindeloze analyses en dingen heel duidelijk maken. Dus gelukkig zit ik in een team en eigenlijk in elk team waar ik zit, waar dat wat meer gedaan wordt door anderen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon dat we alle dingen die je wil doen, de tactieken, de manier van spelen, dat voor iedereen heel helder is. Dat op het moment dat de druk erop komt, dat iedereen weet wat we moeten doen, op welke moment we wat doen. En dat probeer je eigenlijk vooraf altijd duidelijk te maken en goed te hebben met elkaar. En als je weet dat dat goed zit, dan kan je onder druk momenten gewoon op elkaar vertrouwen. Dat iedereen weet wat hij moet doen. En ja, dan gaat het uiteindelijk ook gewoon om dat je moet op het juiste moment.
1: Ja, geldt dat ook voor jullie, Felice?
4: Ja, ik sta me eigenlijk wel aan bij de woorden die Floris zei. En ik denk ook niet meer dat het nu de laatste weken aankomt. We hebben alle details al gewoon behandeld, zeg maar, snap je? En nu gaat het ook gewoon om gewoon hockeyen en alles wat we de afgelopen tijd hebben getraind, gewoon toepassen, zeg maar. Dus in dat opzicht denk ik wel dat we gewoon helemaal voorbereid zijn en er klaar voor zijn.
1: Nu is dit een teamsport. We weten ook, een team is zo sterk als haar zwakste schakel. Hoe zorg je dat je zelf nou zo optimaal fit mogelijk en gemotiveerd mogelijk en zo scherp mogelijk aan de start van zo'n WK komt, Felice?
4: Ja, goede vraag. Ik denk gewoon niet anders doen dan ik normaal doe, zeg maar, hoe ik me voorbereid op wedstrijden. Dus ik vind het inderdaad wel lekker dat we straks in een hotel zitten, dat je gewoon even in de focus kan zitten en niet altijd afgeleid bent van thuis, van dingen van thuis. Dus dat vind ik altijd wel lekker. En ik heb afgelopen tijd heel erg getraind op fitheid ook, veel shuttles gerend. Dus ja, daar ben ik helemaal goed en fit in. Dus vooral heel veel zin in.
1: En jij, Floris?
3: Nou ja, ik denk dat als je eenmaal op het punt bent waar we zijn gekomen, dat je geselecteerd mag worden voor een WK, dat je daar eindeloos veel effort en energie in hebt gestopt, dat het motiveren van jezelf en het beter willen zijn en goed willen zijn, dat niet meer aan de orde is. Dus nu gaat het eigenlijk vooral om hoe zorg ik ervoor dat op het moment dat het moet en waar je het al die tijd voor doet, dat je optimaal er staat. En ja, dat vraagt toch ergens ook gewoon om, je moet het gewoon doen. Er is geen ruimte meer om na te denken of om misschien kan ik wel dat doen of dit doen. Nee, je moet er gewoon staan. Dat is ook wat er van je verwacht wordt. Dat is ook waarom je geselecteerd wordt. Dus in dat opzicht denk ik, hoe doe je dat? Dat is eigenlijk al iets wat je gedaan hebt in de afgelopen tijd. Al die uren op het veld, die misschien mensen allemaal niet zien, maar die je er wel allemaal daar neerzet. Ja, nu is het gewoon niet meer een vraagje, maar je moet gewoon presteren.
1: Ja, over uren op het veld maken gesproken. Er liggen nu twee nieuwe hockeyvelden. Die zijn eigenlijk klaar nu bij het Wagenerstadion. Komt ook een soort extra hybride Team NL-programma bij Topsport Amsterdam. Dus ook bij het Wagenerstadion. Is dat ook iets waar jullie dan naar uitkijken? Weer even een stapje verder.
3: We trainen natuurlijk al een hele tijd met Nederlands Elftal op Amsterdam. Maar sinds kort hebben we daar ook een gym zitten. En dat was eigenlijk voor alle Amsterdammers die daar die wonen hier, is dat natuurlijk perfect. Want toen wisten we, ik denk niet meer dat wij uit Amsterdam gaan. En dit wordt een beetje ons vaste trainingscentrum. Dus ergens zijn we natuurlijk heel blij met alles wat er nu gebeurt. Het wordt een stuk professioneler. We hebben meer trainingsmogelijkheden. We hebben een gym. Dus in dat opzicht ben ik daar heel blij mee.
1: Is dat een grote verandering geweest, Felice, of dat niet?
4: Nou, het is wel heel lekker dat je vanuit de gym gelijk het veld op kan. Dus als je dan een stukje wil voorbereiden of wij noemen dat primen, zeg maar. Dus dan ga je wat oefeningen doen voordat je het veld op gaat. Het is gewoon lekker dat je vanuit die gym meteen naar het veld kan lopen. En er zijn nog twee extra trainingsvelden bijgekomen bij de tennis daarachter. Wat ook gewoon echt goede velden zijn. Dus lekker dat hockey daar professioneel in is. En volgens mij komt er zelfs nog een hele nieuwe trainingslocatie. Maar dat duurt nog even voordat het af is. Dus we kijken er naar uit dat het dat Amsterdam echt de plek gaat worden.
1: Nou ja, alleen maar positief inderdaad. Nu weet ik niet hoe het met jullie zit, maar de komende periode wordt het ook nog eens een keer wat gezellig druk, hè, in het Amsterdamse Bos. Want jullie spelen natuurlijk jullie wereldkampioenschap, maar vanaf de tweede week komt daar ook nog eens een keer het roeien bij met het WK roeien op de bosbaan. Dat is wel extra speciaal, toch, Felice?
4: Ja, zeker. Ik fiets altijd vanaf het Olympisch Stadion waar ik woon naar het Amsterdamse Bos, waar de trainingslocatie is. En je ziet nu wel echt een mooie opbouw van tribunes bij de roeivereniging. En hier mooie tribunes bij het hockey. Dus leuk dat die twee sporten naast elkaar zich bevinden. En ik denk dat het inderdaad wel heel druk gaat worden. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal zal gaan. Maar gelukkig hebben wij daar geen last van.
1: Precies. Maar Floris, als Team NL'ers, als Amsterdammers, hebben jullie veel contact ook met de sporten onderling? Of komen jullie elkaar misschien alleen op een Olympische Spelen bijvoorbeeld tegen?
3: We komen elkaar alleen tegen op Olympische Spelen. Dus ik persoonlijk heb niet zoveel contact met andere Team NL'ers. De hockey is natuurlijk ergens ook gewoon best afgezonderd. Hè. We zitten daar gewoon in het bos en we zien eigenlijk niet zoveel andere sporten. Maar ik wens ze wel heel veel succes, dat wel.
1: Nou ja, dat is heel erg fijn, Floris. Maar nu is er voor jullie
4: wel... Wat een goede jongen,
1: inderdaad. Ja. Maar is er voor jullie wel de mogelijkheid bijvoorbeeld dat jullie spelen praktisch elke dag? Dus ik kan me voorstellen dat er heel weinig tijd is. Maar is er misschien nog wel een mogelijkheid om, als er een momentje vrij is, om bijvoorbeeld daar ook te kijken of vice versa, dat de roeiers bij jullie komen kijken? Of is daar eigenlijk echt nul tijd voor?
4: Nou, ik denk dat we voornamelijk op de rustdag moeten herstellen. Dus ook gewoon met onze benen omhoog moeten liggen om weer klaar te zijn voor de volgende wedstrijddag. Maar ik denk dat we zeker via de televisie gaan kijken naar de sport. Dus we houden ze in de gaten.
1: Ja. En jij ook, Floris?
3: Ja, wij ook. Ik denk niet dat ik op een rustdag daar ga kijken. Je moet bedenken dat wij, als we het goed doen, spelen volgens mij 7 of 8 wedstrijden in 14 dagen. Ja, dat doet voetbal volgens mij 2 wedstrijden in 14 dagen. Dus in dat opzicht moeten wij gewoon wel vrij snel herstellen. Wil je weer gewoon klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Dus ik denk niet dat op mijn programma staat op een rustdag.
1: Nee, precies. Sterker nog, als jullie het heel goed doen, eindigen jullie niet eens in Nederland. Maar dan moeten jullie ook nog de trip naar België maken.
3: Ja, dat ook nog eens, ja. Ja, dus in dat opzicht, laten we daar niet over praten. We moeten eerst gewoon wedstrijden winnen. En dan hopelijk mogen we naar België, laat het zo zeggen.
1: Felice Albers en Floris Middendorp, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd, voor deze vooruitblik. En alvast jullie allebei natuurlijk heel erg veel succes dit wereldkampioenschap.
3: Dankjewel.
5: Super, dank je. Thanks.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek.
5: Bloed, zweet en tranen met Mario van der Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
1: Joey Slegers is binnenkort weer te bewonderen in de keukenkampioendivisie. De 32-jarige linksbuiten, die nu nog clubloos is, gaat spoedig tekenen bij Roda JC, zo meldt Voetbal International. Slegers sloot in de voorbereiding al tot 2 keer toe aan bij Roda, waar hij nu dus alsnog een contract heeft verdiend. VI meldt dat enkel de laatste formaliteiten en overstap nog in de weg staan. Slegers is overigens een goede bekende van Roda-trainer Rob Penders, die bij FC Eindhoven al werkte met de buitenspeler. Jerry de Hilterman is de komende 2 dagen op proef bij Vitesse. Dat melden de Arnhemmers op X. De 28-jarige spits, die 8 interlands namens Suriname achter zijn naam heeft staan, wil zich bewijzen in de hoop op een contract. Hilterman beschikt over een verbintenis tot volgend jaar zomer bij Arminia Bielefeld, maar komt daar niet meer aan de bak. De in Haarlem geboren rechtspoot speelt er in het tweede elftal en mag nu gaan uitkijken naar een nieuwe club. Vitesse die wilde hem graag eerst aan het werk zien voordat er mogelijk wordt overgegaan tot een contract. ADO Den Haag heeft zich versterkt met Othniel Raterink. De 20-jarige verdediger komt over op huurbasis van Cagliari. Bij de deal was ook nog een optie tot koop bedongen door de Eredivisieclub. Het nieuws dat ADO zich wilde gaan versterken met Raterink sijpelde begin deze week door vanuit Italië. Sindsdien is de transfer in een stroomversnelling geraakt. Het is niet de eerste keer dat Raterink in Nederland komt te spelen. Tot 2024 stond hij onder contract bij de Graafschap, waarna hij verhuurd werd aan Bayer Leverkusen. Na zijn huurperiode in Duitsland, waar hij tot vooral in de onder 19 uitkwam, ruilde Raterink Doetinchem in voor Italië, waar hij dus ging spelen voor Cagliari. Zijn avontuur bij de Serie A-club bleef echter beperkt tot 1 officieel duel. Chelsea heeft zijn 11e zomeraanwinst gepresenteerd. Linksback Pep Chavarria komt over van Rayo Vallecano voor een totale transfersom van naar verluidt 21 miljoen euro. De transfer betekent ook een nieuwe concurrent voor Joel Hato. Hoewel Chelsea dit seizoen geen Europees voetbal speelt, zijn de Blues zoals gewoonlijk erg actief op de transfermarkt. Chavarria wordt de 11e zomeraanwinst, waarmee de totale transferuitgaven nu over de 400 miljoen gaan. De 28-jarige speler moet manager Xabi Alonso in ieder geval een optie bieden op de linksbackpositie, nu Marco Correa verkocht is aan Real Madrid. En NEC heeft zich versterkt met Nicolas Polster. De 24-jarige doelman komt over van Wolfsberger uit Oostenrijk en tekent een contract voor 4 seizoenen in de Goffert. Wat de Nijmegenaren betalen voor Polster is niet bekendgemaakt. De Oostenrijker is bij de NEC de opvolger van Jasper Cillessen, die geen overeenstemming bereikte over een nieuw contract en transfervrij vertrok. Laatstgenoemde was vorig seizoen nog de stand-in van Gonzalo Cretas, de onbetwiste nummer 1 onder de Nijmeegse lat.
5: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het einde van deze tour komt helaas langzaam in zicht. De laatste verplaatsing staat namelijk op het programma van Kijkduin naar Scheveningen. Maar niet getreurd, want we sluiten af met het beste van het beste. De komende 2 weekenden zijn namelijk volop in het teken staan van Nederlandse kampioenschappen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, een hele goede middag.
6: Een hele goede middag, Robert.
1: Vanaf het strand in Scheveningen, live, zoals dat zo mooi heet. Hoe is het daar?
6: Zeker live vanaf het strand van Scheveningen. Het is hier overweldigend zonnig en mooi en veel zand. Dus dat ziet er helemaal goed uit voor de komende weekend.
1: Nou lijkt me dat sowieso wel handig op een strand, dat er veel zand is, Arnoud.
6: Ja, dat klopt. Nou, je hebt ook wel stranden dat er te weinig zand ligt voor onze velden. Dus hier lijkt het voldoende te zijn.
1: Nou kijk, hartstikke mooi. Ja, voordat we gewoon gaan hebben over het Scheveningse en dus dubbele NK-weekenden. Toch even terugblikkend op Kijkduin. Hoe was het laatste weekend?
6: Nou, het was een supermooi weekend. Eigenlijk een weekend zoals Summer Beach Life bedoeld is. Zon, zee, veel mensen, veel sporters. Een heerlijke beach vibe met muziek, met DJ's vanuit het strandpaviljoen. Dus het was echt een weekend waar we met goed op terugkijken. Ja,
1: ja, en ik heb vernomen het voetvolley dat echt aangeslingerd, goed aangeslingerd wordt.
6: Ja, zeker. We hadden de week ervoor al wat enthousiaste mensen aan boord gekregen. Die zomaar vanuit het volleybal dachten van nou, we gaan eens even voetvolleyen. Die mensen hebben het tweede weekend ook meegedaan. Die hebben nog een lesje en wat training gekregen van iemand die al heel lang in de voetvolley zit. En uit Kijkduin komt op dit moment. Hij komt uit Groningen, maar woont nu in Kijkduin. En die heeft uiteindelijk ook weer zo enthousiast gekregen dat die mensen zich gewoon voor aankomend weekend ook inschrijven voor het NK. Want het NK, ja, dat zal gevarieerd zijn tussen topspelers en beginnende spelers.
1: Ja, want dat is dus een van de NK's die er aankomen. In dit eerste weekend overigens, wat er aankomt in Scheveningen. Ja, ik zei het al, de komende twee weekenden, de afsluitende twee weekenden van de Summer Beach Life Tour. Maar hoe lekker is het dan om gewoon af te sluiten onder de rook van het Beach Stadium en gewoon volop NK's te mogen organiseren?
6: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. We staan hier op het sportstrand inderdaad bij het Beach Stadium Scheveningen. Ja, en aankomend weekend is het natuurlijk superleuk dat we dan inderdaad een NK voetvolley hier wel kunnen organiseren. Het zal niet super druk zijn bij dat NK, omdat we gewoon echt in de opbouwfase zijn, maar je ziet het enthousiasme erop terug. Dan hebben we op zaterdag al spijkbal. Nou, die gaan 16 velden gebruiken. Dat betekent, en die leggen ook in het stadion neer overigens op zaterdag, betekent dat zij ook echt een hele unieke plek daarin krijgen. En vervolgens liggen er bij ons standaard Summer Beach Life Center Court. Daar bouwen we er vier Center Courts voor ons, aan ons Center Court om het zo maar te zeggen. Daar hebben we dan nog eens keer de topdivisie dit weekend van de Nederlandse Volleybalbond bij zitten. En hebben we zowel zaterdag als zondag daar de mix beachtennis zitten. Op zaterdag nog de kwalificatie voor de finale ronde op zondag met de NK Mix Beachtennis van de KNLTB.
1: Ja, nu hoor ik tussen neus en lippen door nog even spikeball vallen. Inmiddels hebben we heel veel beachsporten de revue horen passeren. Toch even voor de mensen die dat gemist hebben, een kleine uitleg. Wat is spikeball precies?
6: Ja, en eigenlijk moet ik het anders zeggen. Eigenlijk noem ik het verkeerd. Officieel heet het de sport Roundnet. Spikeball is namelijk het merk wat dat marketingtechnisch heel goed heeft gedaan. Maar dat is eigenlijk een soort trampoline waar je met z'n tweeën, met z'n vieren omheen speelt. Waarbij de ene partij de bal in die trampoline moet slaan. En hem binnen drie keer overspelen weer terug in die trampoline moet slaan. En dan heb je eigenlijk hetzelfde effect als beachvolleybal. Alleen op een soort van trampoline. En dat spelen ze in een cirkel van 12 of 6, 17 meter doorsnee. En ja, het is eigenlijk een soort, je blijft constant om die trampoline heen lopen en daarin terugslaan. En zeker op een wat hoger niveau is dat ook nog heel spectaculair om te zien. Mensen die ook echt gaan duiken om die bal maar weer terug te halen. Je speelt hem met een klein balletje, wat prima veert op een trampoline. Ik denk dat de trampoline een metertje doorsnee heeft.
1: Ja, volgens mij heb ik dat wel eens voorbij zien komen bij zo'n profclub of zo op de trainingen. Dan zie je nog wel eens volgens mij dat spelletje voorbij komen.
6: Ja, dat kan heel goed. Het is ook wel een spel wat je steeds vaker op de stranden voorbij ziet komen. Heel populair is bij studenten en in bijvoorbeeld stadsparken in Utrecht, Amsterdam. Dus er zijn ook wel een aantal communities door heel Nederland die echt het roundnet echt omarmd hebben. Ja, en die schrijven zich ook gewoon in. De afgelopen weekend had ik iemand op het strand die kocht twee zetjes in onze beachshop en die zegt, ja, volgende week doe ik mee in Scheveningen. Ik zeg, oh, dat is bij ons. Dus dat was hartstikke leuk.
1: Dan is dat natuurlijk voor aankomend weekend vooral van belang. Net als dus het NK Footvolley en het NK Beachtennis voor Mixed. Toch even nog een weekendje vooruitkijkend. Dat wordt denk ik het summum van deze hele Summer Beach Life Tour. Want ja, dan is het ook gewoon onderdeel van het NK Beachvolleybal.
6: Ja, dat klopt. De week erop inderdaad het NK Beachvolleybal. We bouwen eigenlijk nu ook al op voor het NK Beachvolleybal. Want de velden voor het NK Beachtennis die worden dan weer gespeeld op de velden van het NK Beachvolleybal. En dat is volgende week. Start dat op vrijdag. Vrijdag, zaterdag, zondag hebben we inderdaad het NK Beachvolleybal met de hele top van Nederland ook aanwezig. Dus dat wordt een mooi evenement met inderdaad de breedte sport Summer Beach Life ernaast. En daarnaast hebben we nog de kleine sporten die ook nog een plekje gaan krijgen als footvolley en beachtennis. Maar het sum-up is wel het beachvolleybal volgende week. En het wordt inderdaad voor ons ook de afsluiting van deze zomer voor Summer Beach Life. Dus we hebben op zaterdag nog een afsluitende borrel en een klein, ja, eigenlijk open feestje op het strand met een barbecue erbij.
1: Is dat dan ook stoppen op het hoogtepunt, zeg maar, voor deze zomer?
6: Nou, dat is altijd een beetje de vraag. Ameland en Scheveningen, die zijn wel aan elkaar gewaagd. Alleen volgende week de weersvoorspellingen, die zijn natuurlijk nog niet optimaal. Dus we hopen eigenlijk dat de weersvoorspelling nog een beetje naar de zon gaat bijdraaien. De temperatuur hoeft niet per se omhoog, maar het zonnetje zou wel heel lekker zijn bij een Nederlands kampioenschap. Dus we hopen wel dat we inderdaad weer richting de 80 tot 100 velden gaan. Maar of ze over Ameland heen gaan, dat durf ik nog niet te zeggen. We hebben daarnaast ook nog naast alle NK's volgende week ook nog de JBC-finals. Dat zijn eigenlijk weer jeugdkampioenschappen. En die hebben er ook nog bij staan. Dus dat is helemaal leuk voor de jeugd. Die spelen gewoon naast de toppers van Nederland. Krijgen daar ook de prijsuitreiking. Dus dat is superleuk.
1: Dat is dus allemaal voor over 2 weken. Voor de mensen die aankomend weekend alvast willen aansluiten. Waar kunnen ze meer info vinden en zich aanmelden?
6: Alle informatie www.summerbeachlife.nl.
1: Helemaal mooi. Dan ga ik je alvast heel erg veel succes wensen, Arnoud Wildschut. En horen volgende week wel wie er Nederlands kampioen geworden zijn in het beachtennis mixed en in het footvolley.
6: Wij laten het zeker weten.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: props aan Clooney, Free Your Mind en daarvoor nog Frankie Rizzardo met Shinjuku hier bij All Sports Radio Live. Afgelopen weekend kwam Bo de Groot als een van de Nederlandse atleten in actie tijdens het WK Obstacle Course Running, oftewel OCR, in het Ierse Limerick. Tijdens het vorige WK wist ze met 2 zilveren medailles huiswaarts te keren en stiekem was de doelstelling voor dit WK toch wel minimaal dit evenaren. In dat doel is ze met vlag en wimpel geslaagd, want Bo werd zowel op de short course als het standaardparcours wereldkampioen in haar leeftijdscategorie. En ik ga met haar daarop terugblikken. Bo, hele goedemiddag.
1: En goedemiddag.
0: En allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, neem ons even mee terug naar natuurlijk het WK. Vooraf spraken we elkaar ook al een paar weken geleden. Toen had je de hoop in ieder geval te kijken of je die 2 zilveren medailles van Zweden van vorig jaar wel eens kon herhalen. Heel misschien iets meer zou ook wel mooi zijn. Nou, dat is het wel geworden.
1: Ja, eigenlijk toch nog wel een beetje onverwacht. Het doel was eigenlijk gewoon om op het podium te eindigen. Je weet van tevoren niet wie er meedoen is, of je concurrenten van vorig jaar meedoen, ja of nee. Dus dat zie je pas daar. En ja, het weer is ook altijd onvoorspelbaar in Ierland. Dus ja, het zou ook nog eens gaan regenen. Nou, zou ik daar wel in kunnen presteren, omdat het in Nederland ook wel eens regent natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk was het dus afgelopen weekend historisch zonnig. Het was nog nooit 2 dagen, 3 dagen achter elkaar zo ook mooi weer geweest daar. Dus het was wel voor hun ook, Ze zeiden zelf, in de mensen, de locals die ik daar sprak, die zeiden, oh, nee, dit hebben we eigenlijk nog nooit zo zonnig meegemaakt.
0: Nou ja, voor alles een eerste keer. En het is wel mooi dat je dat per puur toeval dan mee mag maken.
1: Ja, nee, zeker.
0: Want in hoeverre, helpen die omstandigheden dat het dan uiteindelijk toch droog blijft voor jou ten opzichte van als het misschien toch had geregend?
1: Ja, als het droog is, dan heeft iedereen dezelfde grip wel voor de hindernissen. En als het regent, dan kan je sneller ergens uitvallen natuurlijk, want het kan glad zijn. Dat is wel verschillend. Maar verder denk ik, als Nederlander zijn heb je toch iets meer voordeel in de regen. Omdat wij toch ook wel vaker in de regen trainen. En de afgelopen maanden dan wat minder. Maar dan, dat is wel anders natuurlijk.
0: Ja, ik zat even door de uitslagen heen te bladeren, te spitten. En ik kwam toch nog best echt wel een hoop Nederlanders tegen eigenlijk. Had je verwacht dat er zoveel Nederlanders zouden zijn? En is dat ook een groep die je toch heel goed kent ook?
1: Ja, de Nederlanders wist ik wel, die gingen. Hebben we van tevoren een groep mee aangemaakt. Er gingen in totaal uit mijn hoofd 61 atleten. Dus dat zijn aardig wat. En dan, die komen wel uit heel Nederland. Dus het is niet dat ik die iedere week zie. En verder kom ik ze natuurlijk wel bij andere wedstrijden ook wel tegen. Dus het waren geen nieuwe mensen in ieder geval voor mij.
0: Nee, maar nog even 61 Nederlanders. Hè? Dat zijn er wel echt een hele hoop.
1: Ja, het zijn er echt heel veel, ja.
0: Maar ja, wel mooi natuurlijk om dat allemaal op een WK bij elkaar te hebben. Neem ons gewoon even mee terug naar je wedstrijden. Beginnende met de short course. Hoe ging dat?
1: Dat was op vrijdag en eigenlijk ging dat wel goed. Ik had een goede start. En vervolgens kon ik ook wel... ik kon op kop beginnen. En... uiteindelijk kon ik het wel vasthouden, maar die andere meiden gingen wel iets sneller. Alleen bij de hindernissen, je had 1 kilometer ongeveer waarin je dus echt hard moest rennen. En toen was ik dus op kop. En vervolgens kwamen die andere meiden, die gingen ook wel een beetje hard. Die waren bij mij gebleven, alleen ik had toch wel een beetje wat last van de warmte. En toen konden die meiden dus mij een beetje inhalen. Want die één atleet kwam bijvoorbeeld uit Spanje. Nou, die kan wel goed tegen de warmte. En de andere atleet kwam uit Tsjechië. En die, die kon gewoon goed tegen. En vervolgens kon ik bij de hindernissen, ja, ik haalde het. En eigenlijk gaat het daar vooral om. En een meisje die liet ook, die liet los, dus die moest een bandje inleveren. En ik had de vorige keer uitgelegd dat als je een bandje inlevert, dan moet je aan het eind een penalty ronde doen. En ja, dat is eigenlijk een soort straf. En op de korte afstand is dat dus wel echt cruciaal, omdat het dus maar 3 kilometer was. En als je dan een penalty moet doen, dan kost dat je gewoon heel veel tijd. En dan kan je al bijna niet meer rekenen op een podiumplek. Maar ja, zij had een penalty en uiteindelijk werd ze nog wel derde. Of nee, ze werd net vierde. Dus nou, dan ben je er eigenlijk al gelijk vanaf. Dus dat is wel jammer. En ja, maar eigenlijk was de korte afstand voor mij dan ja, een beetje te kort. Helaas waren er wel weinig hindernissen. De organisatie had wel wat steekjes laten vallen, helaas. Dus dat was jammer. Maar uiteindelijk ging het dus wel, ging het wel goed. Met een flinke eindsprint ging ik over de finish. En ja, toen bleek ik wereldkampioen te zijn op de korte afstand.
0: Ja, dan zeg je van, nou ja, de afstand was misschien voor mij een beetje te kort. Maar nou ja, uiteindelijk is wel succesvol afgerond. Wat zijn dan hindernissen die je nu op dit specifieke WK bent tegengekomen? Die nou ja, jou misschien wel heel goed liggen? Of had je favoriete hindernissen?
1: Ja, er waren niet heel veel hindernissen helaas. Maar de hindernissen waar bijvoorbeeld wat touwen in zit, dat ligt mij wel ook omdat ik survival run doe. En daarbij kom ik dat natuurlijk veel vaker tegen. En ja, verder waren er ook wat hindernissen waarin je wat verschillende soorten greepjes hebt. Zoals dat het nu in Ierland was, was er een klavertje, een groen klavertje of een grijze steen. Hadden ze dan een greepje van gemaakt waaraan je moest hangen. En ja, dat soort dingen liggen mij op zich wel als ik gewoon goed kan vasthouden. En ja, die anderen misschien niet. Of die kunnen dat misschien minder trainen. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, echt een favoriet hindernis had ik niet per se. Maar wel, alle hindernissen waren eigenlijk gewoon goed te doen.
0: Ja, en uiteindelijk ook qua tijd in ieder geval met best wel wat marge eerste geworden. Op in dit geval Virenka Honušová, de Tsjechische. Nou ja, bijna 3/4 minuut ongeveer. Dat was op de short course. Maar kijken we naar de standard course. Daar was het toch een stukje meer aan elkaar gewaagd tussen jou en Honušová.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk ging bij de standard course De wedstrijd, het begin ging hetzelfde. Wij waren met z'n drieën weg, ook met het Spaans meisje. En uiteindelijk gingen zij weer met z'n tweeën er vandoor. En ik dacht, als ik hun maar zo lang mogelijk blijf zien, dan komt het goed. Helaas moest ik op zaterdag wel op het heetst van de dag starten. En scheen de zon ook vol in mijn gezicht. En er was één hindernis, waren een soort van oogjes. En dan had je een greepje met een haak. Maar de zon stond precies in dat je hem in dat oogje moest mikken. En ja, daar had ik hem 3-4 keer misgemikt. En dat kost ook heel veel tijd. En zij hadden dat niet. En konden daardoor door. Dus oh ja, op een gegeven moment zag ik ze niet meer. Toen maakte ik me wel een beetje zorgen. Maar in dat laatste stukje was hetzelfde als de short course. En daar had ik gezien dat de Tsjechische het niet had gehaald, de laatste hindernis. En er was nog één wat moeilijkere hindernis, ook met touwen. Daar was ze ook niet zo heel erg goed in. Die was ze ook al uitgevallen. En dus dat had ik gezien, dat ze daar uit die eerste hindernis was gevallen. En ik dacht, als ik haar dan nu blijf zien, dan kan het nog goed komen. En uiteindelijk was dat dus ook de enigste hindernis waaruit ze gevallen was. En toen wist ik dat zij één penalty moest doen. En die penalty was eigenlijk, je had de finishlijn en dan net voor de finishlijn moet je een stukje heen en terug met een emmer vol met zand. En ik kwam uit de laatste hindernis, ik had alles gehaald en ik zag haar rennen. Ze ging heen en eigenlijk gingen wij tegelijk terug. Dus zij was dan in de penalty aan het teruggaan en ik over de finish. Dus ik dacht, ja, ik moet nu alles geven. En zij moest dus nog die emmer met zand terugzetten en dan over de finish. En dat scheelde dus maar 9 seconden.
0: Zo, ja, dat is voor haar natuurlijk heel erg zuur, maar voor jou denk ik wel even een moment van ontlading geweest.
1: Ja, en eigenlijk op dat moment dat ik over de finish ging, wist ik nog niet eens dat ik had gewonnen. Omdat Er waren ook andere leeftijdsklasses die tegelijk met ons starten. Dus ook de 20-24-jarigen moesten met ons mee. En daar was een Portugees meisje. En die was net iets voor mij over de finish gekomen. Maar ja, ik kan niet aan haar zien hoe oud zij is. Dus dat wist ik niet. Dus ik wist wel dat ik was als tweede van onze startgroep over de finish gekomen. Dus ik dacht, nou, ik ben tweede. En toen keken we later in de uitslagen, of ja, iets later. En toen bleek dat ik toch wereldkampioen was, omdat zij in een andere leeftijdsklasse was. Dus dat was wel heel bijzonder, ja.
0: Ja, dus zijn dat twee keer gouden medaille die je dan mee naar huis mag nemen. Nu waren er volgens mij ook nog verschillende andere categorieën, mixcategorieën. Is dat nog iets waar jij nog ook aan deelgenomen hebt?
1: Nee, ik heb alleen meegedaan aan de korte afstand en de lange afstand dit kampioenschap. Dus,
0: Nou ja, dan wat dat betreft een 100% scoren.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar wat betekenen deze prestaties voor jou? Want ja, we hebben het er al eerder over gehad natuurlijk. Je hebt je nu ingeschreven voor leeftijdscategorie 25-29. Af en toe kijk je toch ook met een schuin oog nog even naar de elite. Is dat nog steeds iets wat nu een beetje door je hoofd speelt?
1: Zeker wel, maar... Het is nu heel even afwachten wat de sport voor ontwikkelingen gaat doormaken. Ook met het oog op de pentathlon en de Olympische Spelen. Ze vallen straks onder... Nu valt het onder World Obstacle. En straks valt het onder UIPM. Dus dat is een soort bond die van de pentathlon is. Het is afwachten wat de ontwikkelingen daarvan gaan zijn... om een besluit te gaan nemen of ik volgend jaar überhaupt ga... Of dat haalbaar is. En ja, wat het dan wordt, dat moet nog blijken.
0: Precies. En anders heb je nog altijd gewoon het survivalen, toch?
1: Ja, dat gaat zeker goed komen in ieder geval.
0: Nu dit WK erop zit, WK-OCR. Wat zitten er nu voor uitdagingen dit jaar nog voor jou aan te komen?
1: In november... heb ik het Nederlands kampioenschap middellange survival run. Dus dat wordt nu mijn volgende grote doel, om maar zo te zeggen. En dan daarvoor zal ik uiteraard nog wel een aantal wedstrijden starten in het survival seizoen. En ik doe onze triathlon Veenendaal, een achtste afstand, ook nog mee. Dat zijn gewoon wel leuke dingen die eraan komen. Niet pas in november pas iets belangrijks eigenlijk.
0: Nou, in ieder geval genoeg mooie uitdagingen in de tussentijd. Tot die tijd kan je in ieder geval weer twee gouden plakken ergens ophangen. Die in ieder geval genoeg motivatie gaan geven. Bode Groot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals gefeliciteerd met je dubbele wereldtitel.
1: Ja, dankjewel. Heel erg leuk.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sport Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor deze woensdag 12 augustus. Als je iets hebt gemist van deze, de zeer uitgebreide uitzending, dan kun je dat in de loop van de middag allemaal online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zou ik zeggen, blijf hangen, want straks vanaf 3 uur is er weer een nieuwe aflevering van de BV Sport. En Frank van der Walbaken en ikzelf gaan daar dit keer in gesprek met Erik Gerritsen, de algemeen directeur van de Hockeybond, de KNHB. Uiteraard gaan we het ook een beetje hebben over waar we het al eerder met twee van onze internationals over hebben gehad. Deze uitzending, namelijk het aankomende WK. Wat vanaf zaterdag al losgaat. Zeg ik uit mijn hoofd. Ja, de 15e, dat is komende zaterdag. Dus benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. Verder morgenmiddag vanaf 1 uur ook weer een nieuwe aflevering van Uniek Sporten Vandaag. In samenwerking met Fonds Gehandicapte Sport. We hebben natuurlijk ook Nieke Boer, de directeur van het fonds, als mijn zeer gewaardeerde co-host. En vrijdag normaal gesproken tussen 12 en 1 All Sports Radio Live. Dat gaat nu even niet door, maar je kan nog steeds wel tussen 12 en 1 luisteren naar een mooie uitzending met ook weer prachtige sporten. Dus dat komt vast goed. Er komt gewoon een editie aan. Alleen niet die keer live. Kan gebeuren. Voor nu dank je voor het luisteren. Ik zou zeggen, tot zo. En anders tot morgen. En anders tot volgende week. Dat is hoe het gaat. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog een paar nachtjes slapen en onze Team NL hockeyvrouwen en mannen gaan van start met het wereldkampioenschap in Nederland en België. Het goede nieuws voor de Nederlandse hockeyfans is dat we onze vrouwen in ieder geval het hele toernooi in Amstelveen kunnen bewonderen en de heren tot en met de halve finales. Voor Felice Albers en Floris Middendorp is dit ook nog eens een keer zeer bekend terrein. Beide spelen inmiddels al jaren in het Amsterdamse Bos voor AHNBC Amsterdam, een van de topsportverenigingen die ook wordt ondersteund door Topsport Amsterdam. Hoe is het eigenlijk om een wereldkampioenschap te spelen in eigen huis? En hoe is het om voor het eerst sinds Den Haag in 2014 ook weer eens gezamenlijk een wereldkampioenschap te spelen? Nou, ik ga er met Felice en Floris over in gesprek. Allebei een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe is het eigenlijk met jullie wedstrijdspanning zo vlak voor de start? En dan begin ik even bij jou, Felice.
2: Ja, eigenlijk wel goed. Zin om het hotel in te gaan donderdag. En dan echt het gevoel te hebben dat het gaat beginnen. Nu nog de laatste puntjes een beetje op de i aanzetten. Maar we zijn er wel zoals goed als klaar voor.
1: En voor jou, Floris, hoe zit het met jouw wedstrijdspanning?
3: Daar heb ik voorlopig eigenlijk nog geen last van. Dus in die zin gaat het allemaal wel goed. Altijd een toch wel relatief lange voorbereiding zo. Naar zo'n toernooi toe. Dus ik ben ergens wel blij dat het nu gaat beginnen. Of dat we in ieder geval bijna zover zijn.
1: Ja, nu zeg jij, duur nog even voordat die wedstrijdspanning wellicht komt. Wanneer is dat voor jou dat moment dan?
3: Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel vaak last van wedstrijdspanning. Dat komt dan misschien. Dat zou in ieder geval niet in het hotel komen. Maar misschien als je daar aankomt rijden en je ziet. Dat er 10.000, 12.000 man zijn, dat het dan misschien een beetje spannend is.

0: wordt. Maar eigenlijk kan ik dat heel snel wel weer loslaten.
1: Ja,
0: Dus
1: precies.
0: daar heb ik niet heel veel last van.
1: Ja, plus verlies, een beetje gezonde spanning is nooit mis, toch? Eigenlijk presteer je daar misschien wel beter door.
2: Nee, ik vind het altijd wel lekker als een beetje de druk erop staat en er een beetje spanning is. Dus nee, lekker.
1: Floris, hoe is het eigenlijk om een WK te mogen spelen op een plek die voor jou ook thuis betekent?
0: Hoe het is om een WK te spelen, dat weet ik niet, want dit wordt mijn eerste WK. Maar dan is het natuurlijk wel een zegen dat het gewoon op je eigen club is, waar ik al veel mooie momenten heb meegemaakt. En dat het ook in Amsterdam is. Ik woon in Amsterdam, dus het is wel een behoorlijk vertrouwd gebied. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik denk dat er heel veel bekenden zijn en heel veel mensen die je aankomen moedigen. Dus in dat opzicht is het wel echt, denk ik, het beste scenario wat je kan schetsen voor je eerste WK.
1: Ja, Felice, wat dat betreft, jij hebt die ervaring al met het vorige WK. Dat werd ook deels in Amstelveen gespeeld. Neem ons eens even mee terug naar 2022. Hoe was dat?
2: Het is alweer een tijdje geleden. Maar nee, dat was een super vette sfeer. Grote tribunes gebouwd. Veel familie, vrienden die komen kijken, omdat het natuurlijk gewoon in de buurt is. Dus dat was echt een hele mooie sfeer. Ze hadden ook echt veel om het stadion heen gebouwd, qua shops, qua entertainment. Dus ik denk ook echt dat het nu weer een heel mooi toernooi gaat worden. Aangezien ik nu zie wat de opbouw is. Dus nee, gaat heel cool worden, denk ik. Maar het is alweer eventjes geleden, 4 jaar geleden.
1: Ja, daarom. Maar toch, het lijkt me wel bijzonder. Want toch, als je toch even mee teruggaat naar 2022. Iets heel bazaals misschien, als gewoon in je eigen kleedkamer zitten tijdens zo'n groot toernooi. Is dat al iets wat, misschien gewoon ook meehelpt in de atmosfeer, in hoe je jezelf kan opladen voor zo'n wedstrijd?
2: Ik moet zeggen, toen dat toernooi zaten we niet in onze eigen kleedkamer. We zaten gewoon in de kleedkamer van het Wagener Stadion. Dus in dat opzicht was het wel iets anders. Maar het is wel gewoon als thuiskomen. Het voelt gewoon als jouw club. Dus bijna elk weekend speel je daar gewoon je competitiewedstrijden. Dus ja, het voelt wel gewoon als thuis.
1: Nu is het overigens geen toeval dat ik met jullie twee uitgerekend nu vooruit ga blikken op het WK. Want voor de mensen die zometeen het Amsterdamse bos binnenkomen, sterker nog, eigenlijk is het nu al. Dan ontkomen jullie ook niet aan jullie de komende tijd. Want jullie zijn een soort van vereeuwigd op een muurschildering. Hoe gaaf is dat, Felice?
2: Ja, echt super cool. We wisten het ook allebei niet. Dus ja, ik fietste gewoon een keertje naar de krachtsessie. Toen dacht ik, volgens mij sta ik op die muur. En toen keek ik zo ernaast. Toen dacht ik, Floris staat er volgens mij ook op. Dus toen ging ik even langs fietsen. Toen zei ik tegen die mensen van, ben ik dat nou? Toen zei ze, ja, we zijn jou met graffiti op die muur aan het zetten. Dus dat was echt super cool. En ik heb echt al heel veel mensen gehad die appjes sturen van, je staat op de muur. Dus inmiddels weet ik het wel, maar het is wel echt vet om op zo'n muur te staan. En heel bijzonder.
1: Ja, dat had Floris dus niet van tevoren aan jullie verteld. Ben je er ook gewoon achter gekomen dat het verlies doordat je er langs fietste? Of?
0: Nee, ja, Verlies heeft het naar mij doorgestuurd. En toen ze het doorstuurde, toen dacht ik van, ik herkende mezelf al. En dacht ik, nou, dat is af. Maar toen waren ze pas net begonnen. Dus het is nu volgens mij wel echt vet geworden. Volgens mij lijkt Verlies sprekend. Dus ja, dat hebben die jongens wel knap gedaan.
1: Ja, die hebben geen last, net als dat beeld van Cristiano Ronaldo, zeg maar, bij het vliegveld in Madeira.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ah, mooi zo. Dan toch over dit aankomende WK gesproken natuurlijk. Wat zijn jullie verwachtingen eigenlijk? Waar hopen jullie op? Ja, voor jullie, Felice, de dames, al jaren ja, de favoriet. Brengt dat ook nog wel wat extra druk met zich mee?
2: Nou, ik denk dat we inmiddels wel goed met die druk kunnen omgaan. De ongeslagen status die we hebben op toernooien. En voor ons is niks minder goed dan gewoon goud winnen. Dus daar gaan we gewoon ook 100% voor. Maar het zijn nog veel wedstrijden tot de finale. Dus klinkt een beetje cliché. Maar je wilt toch gewoon wedstrijd voor wedstrijd gewoon spelen en die winnen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat je jezelf met zo'n ongeslagen status toch een beetje af en toe wakker moet houden. Dat je niet in slaap sust met het winnen van alle wedstrijden. Je moet natuurlijk wel scherp blijven. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, die vraag krijg ik wel vaker. Maar op een of andere manier heerst het in ons team echt totaal niet. En zijn we allemaal echt nog super gretig om te blijven winnen en eager om prijzen te winnen. Dus ja, we zijn eigenlijk allemaal heel gemotiveerd. En je merkt ook wel echt dat als gewoon een toernooi eraan komt, dat iedereen nog een stapje erbij zet. Dus ja, eigenlijk hebben we daar niet heel veel last van.
1: Dan Floris, voor jullie, we weten dat de top van het mannenhockey heel dicht bij elkaar ligt. Verschillende landen zijn in staat om zo'n wereldkampioenschap te winnen. Wat is jullie verwachting voor dit aankomende WK?
0: Nee, dat is een goede vraag. Ja, ik heb volgens mij voor de Olympische Spelen ook een keer een interview gezegd. Ja, je gaat natuurlijk altijd voor goud. En dat, dat is waarom je in principe naar zo'n wereldkampioenschap toe gaat. Je wil hem gewoon winnen. Maar tegelijkertijd weet je natuurlijk ook dat er inderdaad, wat is het, 6, 7, 8 landen zijn die kans maken op die gouden plak. Dus ja, die verwachting is in die zin dat als wij gewoon doen wat we moeten doen en goed zijn, dan maken we kans. En zijn we dat niet, ja, dan is de kans ook heel groot dat je er niet eens een beetje in de buurt komt.
1: Nou, nu kan ik me wel heel goed voorstellen dat het spelen van een wereldkampioenschap, nou ja, wat dat betreft dat jezelf opladen voor wedstrijden relatief vanzelf gaat. Maar hebben jullie bepaalde rituelen binnen het team bijvoorbeeld om toch, nou ja, wat extra aandacht aan zo'n wedstrijd te vestigen vooraf, om wat extra scherp te zijn? Hoe werkt dat bij jullie, Floris?
0: Nou, ik persoonlijk ben niet zo van de rituelen en ook niet zo van eindeloze analyses en dingen heel duidelijk maken. Dus gelukkig zit ik in een team en eigenlijk in elk team waar ik zit, waar dat wat meer gedaan wordt door anderen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon dat we alle dingen die je wil doen, de tactieken, de manier van spelen, dat voor iedereen heel helder is. Dat op het moment dat de druk erop komt, dat iedereen weet wat we moeten doen, op welk moment we wat doen. En dat probeer je eigenlijk vooraf altijd duidelijk te maken en goed te hebben met elkaar. En als je weet dat dat goed zit, dan kan je onder druk momenten gewoon op elkaar vertrouwen. Dat iedereen weet wat hij moet doen. En ja, dan gaat het uiteindelijk ook gewoon om dat je moet precies op het juiste moment.
1: Ja, geldt dat ook voor dat jullie, ook. Felice?
2: Ja, ik sluit me eigenlijk wel aan bij de woorden die Floris zei. En ik denk ook niet meer dat het nu de laatste weken aankomt. We hebben alle details al gewoon behandeld, zeg maar, snap je? En nu gaat het ook gewoon om gewoon hockeyen en ja, alles wat we de afgelopen tijd hebben getraind, gewoon toepassen, zeg maar. Dus in dat opzicht denk ik wel dat we gewoon helemaal voorbereid zijn en er klaar voor zijn.
1: Nu is dit een teamsport. We weten ook, een team is zo sterk als haar zwakste schakel. Hoe zorg je dat je zelf nou zo optimaal fit mogelijk en gemotiveerd mogelijk en zo scherp mogelijk aan de start van zo'n WK komt, Felice?
2: Ja, goede vraag. Ik denk gewoon niet anders doen dan ik normaal doe, zeg maar, hoe ik me voorbereid op wedstrijden. Dus ik vind het inderdaad wel lekker dat we straks in een hotel zitten, dat je gewoon even in de focus kan zitten en niet al te afgeleid bent van thuis, van dingen van thuis. Dus dat vind ik altijd wel lekker. En hoe, ja, ik heb afgelopen tijd heel erg getraind op fitheid ook, veel shuttles gerend. Dus ja, daar ben ik helemaal goed en fit in. Dus vooral heel veel zin in.
1: En jij, Floris?
0: Nou ja, ik denk dat als je eenmaal op het punt bent waar we zijn gekomen, dat je geselecteerd mag worden voor een WK, dat je daar eindeloos veel effort en energie in hebt gestopt, dat het motiveren van jezelf en het beter willen zijn en goed willen zijn, dat niet meer aan de orde is. Dus nu gaat het eigenlijk vooral om hoe zorg ik ervoor dat op het moment dat het moet en waar je het al die tijd voor doet, dat je optimaal er staat. En ja, dat vraagt toch ergens ook gewoon om, je moet het gewoon doen. Er is geen ruimte meer om na te denken of om misschien kan ik wel dat doen of dit doen. Nee, je moet er gewoon staan. Dat is ook wat er van je verwacht wordt. Dat is ook waarom je geselecteerd wordt. Dus in dat opzicht denk ik, hoe doe je dat? Dat is eigenlijk al iets wat je gedaan hebt in de afgelopen tijd. Al die uren op het veld, die misschien mensen allemaal niet zien, maar die er wel allemaal daar neerzet. Ja, nu is het gewoon niet meer een vraagje, maar je moet gewoon presteren.
1: Ja, over uren op het veld maken gesproken. Er liggen nu twee nieuwe hockeyvelden. Die zijn eigenlijk klaar nu bij het Wagenerstadion. Komt ook een soort extra hybride Team NL-programma bij Topsport Amsterdam. Dus ook bij het Wagenerstadion. Is dat ook iets waar jullie dan naar uitkijken? Weer even een stapje verder.
0: We trainen natuurlijk al een hele tijd met Nederlands Elftal op Amsterdam. Maar sinds kort hebben we daar ook een gym zitten. En dat was eigenlijk voor alle Amsterdammers die daar die wonen hier, is dat natuurlijk perfect. Want toen wisten we, nou, ik denk niet meer dat wij uit Amsterdam gaan. En dit wordt een beetje ons vaste trainingscentrum. Dus ergens zijn we natuurlijk heel blij met alles wat er nu gebeurt. Het wordt een stuk professioneler. We hebben meer trainingsmogelijkheden. We hebben een gym. Dus in dat opzicht ben ik daar heel blij mee.
1: Is dat een grote verandering geweest, Felice, of dat niet?
2: Nou, het is wel heel lekker dat je vanuit de gym gelijk het veld op kan. Dus als je dan een stukje wil voorbereiden of in, ja, wij noemen dat primen, zeg maar. Dus dan ga je wat oefeningen doen voordat je het veld op gaat. Het is gewoon lekker dat je vanuit die gym meteen naar het veld kan lopen. En er zijn nog 2 extra trainingsvelden bijgekomen bij de tennis daarachter. Wat ook gewoon echt goede velden zijn. Dus ja, lekker dat hockey daar professioneel in is. En volgens mij komt er zelfs nog een hele nieuwe trainingslocatie, maar dat duurt nog even voordat het af is. Dus nee, we kijken er naar uit dat het Amsterdam echt de plek gaat worden.
1: Nou ja, alleen maar positief inderdaad. Ja, nu weet ik niet hoe het met jullie zit, maar de komende periode wordt het ook nog eens een keer wat gezellig druk, hè, in het Amsterdamse bos. Want jullie spelen natuurlijk jullie wereldkampioenschap, maar vanaf de tweede week komt daar ook nog eens een keer het roeien bij met het WK roeien op de bosbaan. Dat is wel extra speciaal, toch, Felice?
2: Ja, zeker. Ik fiets altijd vanaf het Olympisch Stadion waar ik woon naar het Amsterdamse Bos, waar de trainingslocatie is. En je ziet nu wel echt een mooie opbouw van tribunes bij de roeivereniging. En hier mooie tribunes bij het hockey. Dus leuk dat die twee sporten naast elkaar zich bevinden. En ik denk dat het inderdaad wel heel druk gaat worden. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal zal gaan. Maar gelukkig hebben wij daar geen last van.
1: Precies. Maar Floris, als Team NL'ers, als Amsterdammers, hebben jullie veel contact ook met de sporten onderling? Of komen jullie elkaar misschien alleen op een Olympische Spelen bijvoorbeeld tegen?
0: Ja, we komen elkaar alleen tegen op Olympische Spelen. Dus ik persoonlijk heb niet zoveel contact met andere Team NL'ers. De hockey is natuurlijk ergens ook gewoon best afgezonderd. Hè. We zitten daar gewoon in het bos en we zien eigenlijk niet zoveel andere sporten. Dus, maar ik wens je wel heel veel succes, dat wel.
1: Nou ja, dat is heel erg fijn voor Floris. Maar nu is er voor jullie
2: wel...
1: Wat
2: een goede jongen, hè? Wat een goede jongen,
1: inderdaad. Ja. Maar is er voor jullie wel de mogelijkheid bijvoorbeeld dat jullie spelen praktisch elke dag? Dus ik kan me voorstellen dat er heel weinig tijd is. Maar is er misschien nog wel een mogelijkheid om, als er een momentje vrij is, om bijvoorbeeld daar ook te kijken of vice versa, dat de roeiers bij jullie komen kijken? Of is daar eigenlijk echt nul tijd voor?
2: Nou, ik denk dat we voornamelijk op de rustdag moeten herstellen. Dus ook gewoon met onze benen omhoog moeten liggen om weer klaar te zijn voor de volgende wedstrijddag. Maar ik denk dat we zeker via de televisie gaan kijken naar de sport. Dus ja, we houden ze in de gaten.
1: Ja. En jij ook, Floris?
0: Ja, wij ook. Ik denk niet dat ik op een rustdag daar ga kijken. Je moet bedenken dat wij, als we het goed doen, spelen volgens mij 7 of 8 wedstrijden in 14 dagen. Ja, dat doet voetbal volgens mij 2 wedstrijden in 14 dagen. Dus in dat opzicht moeten wij gewoon wel vrij snel herstellen. Wil je weer gewoon klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Dus ik denk niet dat op mijn programma staat op een rustdag.
1: Nee, precies. Sterker nog, als jullie het heel goed doen, eindigen jullie niet eens in Nederland. Maar dan moeten jullie ook nog de trip naar België maken.
0: Ja, dat ook nog eens, ja. Ja, dus in dat opzicht, nou goed, laten we daar niet over praten. We moeten eerst gewoon wedstrijden winnen. En dan hopelijk mogen we naar België, laat het zo zeggen.
1: Felice Albers en Floris Middendorp, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd, voor deze vooruitblik. En alvast, ja, jullie allebei natuurlijk heel erg veel succes dit wereldkampioenschap.
2: Dank je.
0: Super, dank je. Thanks. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend trapt de top van het amateurvoetbal het seizoen 2026-2027 af. De clubs in de tweede en derde divisie hebben uiteraard niet stilgezeten afgelopen zomer. Er zijn spelers vertrokken naar het betaalde voetbal. Er zijn spelers gekomen en ook de trainerscarousel heeft op volle toeren gedraaid. Hoe staan clubs als regerend landskampioen Quick Boys of promovendi als Roda Raalte en Kloetingen er eigenlijk voor? Nou, laten we zo vooruitblikken op een nieuw seizoen met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we maar eens beginnen met het komen en gaan van spelers. Want ja, de zomer betekent natuurlijk ook transferperiode. En er is best een aanzienlijke hoeveelheid spelers die zich vanuit de top van het amateurvoetbal nu in het betaalde voetbal hebben gemeld.
2: Ja, dat zijn er 25 die ik geteld heb. Misschien dat ik er nog een paar gemist heb. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar in ieder geval 25, waarbij ik een aantal wel echt opvallen. Bijvoorbeeld een David Garden, die ging van Quick Boys naar Excelsior Rotterdam. Speelde afgelopen vrijdagavond uit mijn hoofd bij Cambuur. En scoorde ook gelijk in de eredivisie. Dus dat is wel een behoorlijk forse overstap. En dat geldt eigenlijk ook voor Noah Schenkman, die van AFC naar Telstar gaat. Ja, zeker die laatste heeft de laatste jaren sowieso wel relatief veel amateurspelers naar de eredivisie gehaald. En doen dat ook wel goed. Nou, Schenkman heeft overigens nog niet gescoord voor Telstar. Dus dat is wel jammer. Wie dan wel scoorde was Frenslin Nsingi. Die speelde bij Eemdijk in de derde divisie. En vertrok naar Top Os. Scoorde ook afgelopen weekeinde zijn eerste treffer in betaalde voetbal. En een andere opvallende is ook wel Jasper Huizer. Die werd kampioen met Achillesveen in de vierde divisie. Promoveerde dus eigenlijk naar de derde divisie. Maar verdiende ermee ook een transfer naar FC Emmen. En daarmee ook in de eerste divisie aan de slag. En een andere opvallende vond ik ook nog wel eens Andy Visser. Die speelde bij Jong Sparta. Sowieso heel veel jongens. Al een stuk of 7 die het betaalde voetbal gehaald hebben. Uiteindelijk via Jong Sparta. Maar die is vertrokken naar MSV Duisburg. Dat is ook niet de minste club in Duitsland. Wel derde Bundesliga. Dus niet ook niet het hoogste niveau. Maar dat is toch wel een mooie stap, denk ik.
1: Laten we eens kijken naar het aankomende seizoen, beginnende in de tweede divisie. Laten we eens gewoon wat clubs erbij pakken. De regerend landskampioen bij de amateurs is natuurlijk Quick Boys. Maar ja, veel spelers gewisseld, ook nog eens een keer weer een nieuwe trainer.
2: Ja, voor het tweede seizoen op rij. Het eerste seizoen werd de huidige trainer van de Graafschap. Werd kampioen met Quick Boys, deed het eigenlijk best wel goed. Ook toen veel spelerswisselingen. Verdiende ermee een transfer naar de Graafschap. Moest dan wel een jaar als tweede man fungeren. Maar is nu dan Daro de hoofdtrainer geworden. Toen kwam de nieuwe trainer. Maar die verdiende met zijn kampioenschap een functie bij Jong Feyenoord uit mijn hoofd. En nu is de nieuwe trainer van Quick Boys is Rogier Veenstra. Die van Kloetingen kampioen werd in de derde divisie. Daarmee in ieder geval promoveerde naar de tweede divisie. Maar ook een transfer verdiende naar Quick Boys. En daarmee in Katwijk-Zuid mag gaan proberen. Die hebben 2 titels op rij gepakt. Dus weer een hoop spelers vertrokken. En onder andere Xander van den Berg die naar Rode JC ging. En dan dus die David Garen die naar Excelsior is vertrokken. Ook weer een heleboel nieuwe spelers erbij gehaald. Dus ik ben wel benieuwd hoe Quick Boys het gaat doen. Ja, ze hebben het 2 keer op rij gered. Dus ja, misschien lukt het een derde keer. Voor mij is er nog geen club die 3 keer op rij kampioen geworden is. Dus ja, ze zouden het kunnen gaan proberen natuurlijk.
1: Ja, overigens Thomas Duivenvoorde en Adrie Poldervaart hebben het dan over. Maar ja, als ook bijvoorbeeld een Adrie Poldervaart het gewoon lukt om 1 seizoen de boel over te nemen en gelijk kampioen te worden. Ja, wat let Rogier Veenstra dan in dit geval?
2: Ja, hij wordt wel 2 keer op rij kampioen hè? Natuurlijk dan met Kloetingen en met Quick Boys. Dus in dat opzicht zal hij het ook prima doen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar Rogier heeft al ervaring in de tweede divisie. Was trainer van ASWH. Dat liep niet zo heel goed af. Dat niet, maar heeft er wel ervaring op gedaan op dit niveau. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen bij Quick Boys. Wel een trainer die ook wel lekker wil aanvallen. Past denk ik ook wel heel goed bij die club.
1: Nou ja, je noemde Kloetingen al. Niet de enige club uit de provincie Zeeland in de tweede divisie. Die andere is natuurlijk de grote verrassing van het afgelopen seizoen. HSV Hoek. Verrassen 1 seizoen is natuurlijk heel erg leuk. Maar ga dat maar eens structureel doen. Hoe groot acht jij de kans dat Hoek weer gewoon bovenin kan meedoen?
2: Ja, als ze bovenin gaan meedoen. Er wordt vaak gezegd, het tweede seizoen is vaak het moeilijkste seizoen. Maar dan is het wel vaak zo dat een club die promoveert, die wordt dan 14e of zo, weet je niet. En dan het jaar erop spelen ze tegen degradatie. Maar Hoek werd derde in de competitie uit mijn hoofd. En dus dat was een hele goede prestatie. Maar wel heel veel wisselingen in de spelers ook daar. Finn Murren vertrok naar FC Den Bosch. Silvio Hagen en Wouden Engelsman zijn naar Spakenburg vertrokken. Steve Schalkwijk naar Kloetingen. Waren toch wel vier dragende spelers in dat elftal. De laatste weliswaar wel geblesseerd raakte. En eigenlijk niet meer het tweede seizoen zelf gespeeld heeft. Dus ik ben benieuwd of de Nooijer hoe hij dat gaat doen daarbij bij Hoek. Maar ja. Er komen ook gewoon wel weer goede spelers terug. We hebben natuurlijk ook een fantastisch achterland met België daar. Hè. De jongens willen ook wel een keer in het buitenland voetballen. Krijgen ook leuk betaald in de Hoek. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik verwacht er niet dat ze dit jaar weer tweede gaan worden, hoor. Denk maar dat ze wel een beetje rond de top 5 of rond de vijfde plek gaan eindigen. Dat denk ik wel.
1: Laten we het sowieso eens hebben over wat outsiders. Want we kunnen natuurlijk nog veel meer ploegen erbij pakken. Denk aan de Treffers, Spakenburg, Katwijk niet te vergeten. Rijnsburgse Boys, ik noem zomaar even wat clubs. Wie zijn in jouw ogen die outsiders? En wat kunnen zij tegen een Quick Boys bijvoorbeeld laten zien?
2: Ik denk dat de Treffers daarin wel de grootste outsider is. Of als het een outsider is. Hij werd vorig seizoen ook bedreigd eigenlijk samen met Hoek. Quick Boys had ook gewoon de kans nog om de titel te pakken. Dus ik denk dat die club... Ja, die heel relatief weinig wisselingen in de selectie. Wel wat meer spelers vertrokken als erbij gekomen. Maar ja, Theo Jansen, de trainer bij de Treffers, die heeft het vorig jaar echt heel goed gedaan. Vrij snel ook zijn contract verlengd. Hè. Loopt nu nog 3 jaar door. Dus ik denk dat hier dat wel eens een hele goede kandidaat kan zijn voor de titel. Ook als je naar de andere clubs kijkt. Ja, Spakenburg heeft echt heel veel nieuwe spelers. Trok onder andere Wouden Engelsman aan van Hoek. Maar die kreeg een zware knieblessure in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. En zijn seizoen is al voorbij voordat het begonnen is. Is wel heel zuur ook voor de jongen. Dan Katwijk. Die hebben relatief weinig wisselingen in de selectie. Maar wel een nieuwe trainer met Luigi Bruins. Oud speler van Feyenoord onder andere. Die het afgelopen seizoen echt heel goed deed bij Zwaluwe Vlaardingen. Ook leuk voetbal speelde daar zo in de derde divisie B. En ja, daarmee een transfer verdiende naar Katwijk. Weinig wisselingen in de selectie. Maar ja, nieuwe trainer, nieuwe speelstijl misschien. Dus, maar ik denk dat Katwijk ook wel hoge ogen kan gooien. En dan Rijnsburgse Boys. Ja, wil heel graag kampioen worden. Maar het lukt steeds net niet. Dus ja, misschien dat die het kunnen gaan noemen. Ik denk dat echt wel een outsider is, hoor, Rijnsburgse Boys. Ook wel weer heel veel wisselingen in de selectie. Dus we gaan het zien welke van... Ik denk dat één uit die ploegen wel de kampioen gaat worden. Waarin ik eigenlijk de Treffers, heel eerlijk gezegd, wel de grootste kanshebber vind.
1: Nou, dat zijn dus echt de topploegen. Nu zijn er ook wat gevallen topploegen, als ik dat zo mag noemen. Meest in het oog springend is natuurlijk IJsselmeervogels. Er is nog zelfs dit nieuwe seizoen eigenlijk alweer gewoon een soort van soap bezig.
2: Ja, ik denk als John de Mol belt dat de IJsselmeervogels echt hoop geld kan verdienen aan de soap IJsselmeervogels. Ik bedoel, dat ze hebben al ervaring met televisie, hè? Met Carrie op vrijdag, daar in de kantine wordt opgenomen.
1: Ja.
2: Ik was de afgelopen, de laatste wedstrijd tegen Excelsior Maassluis verloren toen daar in Maassluis met 2-1. En wisten zich op eigen veld wel te handhaven. En toen gonsde het al over Willem Leushuis, want die zou ontslagen worden. Dan moet je dat bij IJsselmeervogels niet zo heel serieus nemen. Maar goed, ik begreep wel dat het advies van de TC, de technische commissie, daar was om hem eruit de laan uit te sturen. Maar de bestuur is daar vol gaan liggen. Dus dat is uiteindelijk dan ook niet gebeurd. Ik heb ook weer brieven gelezen die dan intern verstuurd worden. Maar alles lekt uit bij IJsselmeervogels. Nou, die brief dus ook. Dus er worden... Die mensen maken elkaar echt voor rotte vis uit daar. Zoals je daar in de technische commissie gaat zitten, dan beschadig je eigenlijk jezelf. En dat is echt wel zonde, want het is echt een hele mooie club. We gaan daarmee ongetwijfeld wel weer een nieuw seizoen tegemoet. Ook een moeilijk seizoen. We hebben de complete elftal plus de reservebank hebben ze gewoon vervangen. Dus ja, we moeten weer met elkaar in gaan spelen. Je moet maar zien of het gaat lopen. Dat was vorig jaar eigenlijk ook het geval. Toen werd in de winterstop weer een halve selectie vervangen. Dus ja... De selectie is op papier goed genoeg voor het linkerrijtje. Dat was het vorig seizoen ook. Ik heb er een hard hoofd in. Ik ben benieuwd of Willem Leushuis het snel op de rit gaat krijgen. Ja, en dan kan het wel een leuk seizoen worden. Maar ik verwacht dat de ploeg in principe het linkerrijtje moet gaan halen. Maar het gaat wel weer moeizaam worden, denk ik, daar aan de rode kant van de Westmaat.
1: Nou, laten we het over de derde divisie gaan hebben. Beginnen we in de A uiteraard. Maar wat kun je daarover zeggen? Wat zijn daar nou voor aankomend seizoen de... Ja, de ones to watch, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen.
2: Ja, een van de degradanten. ACV speelt in die derde divisie A. Nou, bouw over en zijn bezig met een mooie tribune aan het bouwen. Maar los daarvan, ja, ook heel veel spelerswisseling. Ook daar een nieuw elftal en een reservebank. Dus ik denk dat dat een lastig verhaal gaat worden. Ja, dan ga je gewoon kijken naar de clubs die vorig seizoen goed gedaan hebben. ADO 20, weinig spelerswisselingen had. Een bredere selectie gekregen en de trainer blijft aan. Die hadden eigenlijk wel een hele goede opmars in die tweede seizoen zelf. Ze kwamen eigenlijk net in de finale net te kort om dat echt een bedreiging te vormen van Roda Raalte. Ja, die eigenlijk nooit bedreigd is. Dus ADO 20 acht ik wel een hele goede titelkandidaat. Een andere is Dovo, die vorig seizoen eigenlijk niet... eigenlijk een relatief slecht seizoen gedraaid heeft. Maar ja, heeft de selectie verbreed. Een nieuwe trainer met Dennis van der Steen. Die bij Achilles Veen kampioen werd in de vierde divisie. Met echt aantrekkelijk voetbal. Nou, dat willen ze bij Dovo ook. En willen in 2033 kampioen van Nederland worden in de tweede divisie. Ja, dan moet je toch aankomend seizoen of het jaar erop wel gaan promoveren. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat bij die club eindelijk wel een beetje gaat lukken. En in ieder geval mee gaat doen om de prijzen. Ja, dan is het DVS 33. Daarvan we elk jaar roepen, is een titelkandidaat. En elk jaar valt het weer tegen. Maar in tegenstelling tot andere jaren, dit jaar wel relatief weinig trainers of spelerswisselingen. Wel een nieuwe trainer gekregen. Dus ja, misschien dat dat een beetje lastig gaat worden. Benieuwd hoe snel dat aan gaat slaan. Maar ik denk wel dat het dit jaar echt wel een titelkandidaat is. En ook Sportclub Genemuiden. Ze hebben heel weinig spelerswisselingen gehad. Trokken wel Sander Egbers aan van Hogeveen. 32 wedstrijden gespeeld. 19 doelpunten. Dus dat is denk ik wel een aanwinst voor die club. En de trainer blijft aan. Dus dat zal wel een hele goede mogelijkheid zijn. Ook voor Sportclub om bovenin te eindigen. Al heeft die club wel het beleid om, ik geloof uit mijn hoofd, 7 spelers van buitenaf te halen. 5 of 7, dat laat ik even in het midden. Dus ja, het zijn allemaal jongens uit Genemuiden. Dat zou wel een stuntje zijn als die wat dat betreft zouden promoveren. En de laatste denk ik dat dan Sparta Nijkerk kan zijn. Maar ja, voor het zoveel seizoen heel veel nieuwe spelers. Een nieuwe trainer. En daarnaast ook Pieter Veenstra, die naar Spakenburg vertrokken is, maakte er 31 doelpunten. Tyrone von Vil, ook een gevaarlijke outsider. En is naar Scherpenzeel met 11 doelpunten. Ja, dat is nog dik 40 doelpunten. Dus in dat opzicht levert die ploeg wat in. Aan de andere kant komt Thomas Buitink van PEC Zwolle over. Met 144 eredivisiewedstrijden. En Luciano Slagveer van Top Os. En die heeft 169 wedstrijden in de eredivisie. Dus die heeft wel een hoop ervaring gehaald daar zo. Maar ja, Sparta Nijkerk. Ik denk dat dat te laat gaat lopen. Voordat het. Dan loop je te veel achterstand op, ben ik bang van.
1: Dan de derde divisie B. Daar hadden we natuurlijk vorig jaar Kloetingen als kampioen. Daarachter zat natuurlijk nog een interessant rijtje aan ploegen. Zijn dat automatisch ook weer de favorieten voor dit seizoen? Of zijn daar wel wat wisselingen in?
2: Ja, ik denk het wel. Lisse, VVSB en Rijnvogels hebben eigenlijk een overeenkomst. Ze deden het voorseizoen best goed achter Kloetingen. De trainer blijft aan. Er zijn weinig spelerswisselingen. Al heeft Rijnvogels de selectie wel iets verbreed. Dus ik denk dat die ploegen het gewoon weer goed gaan doen. Ik denk dat de titel ook wel kan, de kampioen ook wel uit die drie ploegen komt. Met de ploeg die er eigenlijk altijd achteraan komt hobbelen is Gemert. Die het elk seizoen eigenlijk heel goed doet. En elk seizoen eigenlijk ook net tekort komt voor een titel. Ook wel iets meer spelerswisseling, maar er blijft ook wel de trainer aan. Dus ik denk dat dat ook gewoon weer de uitdager van de derde divisie B wordt. En dan heb je nog RBC. Ja, dat is elk jaar een duiventil. Maar presteert elk jaar boven verrassing goed, kunnen we ook al stellen. Ze zijn een aantal jaar geleden in de vijfde klasse opnieuw begonnen na het faillissement van de destijds eerste divisionist. En wat exact het doel is, weet ik niet. Maar ja, tweede divisie, dat denk ik wel dat het doel is. En presteert eigenlijk elk seizoen verrassend goed. Vorig seizoen na Gemert ook wel een beetje de best of de rest van de ploegen. Ik denk dat die ook wel eens mee kunnen gaan doen. Wel als outsider om de titel, dat moet ik er wel bij zeggen.
1: Tot slot, toch aankijkend naar aankomend weekend, de start van de competitie. Wat zijn nou de wedstrijden die we absoluut in de gaten moeten houden?
2: Ja, als je een wedstrijd zal willen bezoeken, dan heb je een beetje in het midden van het landwezen, zou ik haast zeggen. In de tweede divisie denk ik dat Spakenburg-Katwijk wel een hele leuke pot is. Ik denk in mijn ogen wel titelkandidaten. Dus dat denk ik dat wel een hele leuke pot kan gaan worden. Benieuwd hoe dat gaat lopen. Ga ik zelf ook heen trouwens, die wedstrijd. In de derde divisie A, Genemuiden DVS 33. Ja, ik heb ze ook allebei genoemd als titelkandidaten. En dat geldt ook voor 3B met Rijnvogels Gemert. Ik denk dat dat wel een beetje de meest uit het oog springende wedstrijden zijn in de diverse divisies. Dus ja, als je een potje voetbal wil bezoeken, dan denk ik dat je bij die drie wedstrijden ook een leuke middag krijgt van ploegen die ook wel voetballen om te winnen. En dat daar ook wel lekker doelpuntjes vallen.
1: Ja, dat is in ieder geval geen saai begin van de competitie. Dat scheelt ook weer.
2: Nee, dat verbaast me sowieso. Hè. Dat zag je in de Eredivisie ook met Sparta en Feyenoord. Ik weet niet wat de KNVB heeft dit seizoen, maar een hoop interessante potjes op die eerste speeldag.
1: Nou ja, je kunt maar beter goed beginnen. Dan is het halve werk uiteraard ook weer. Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten zo aan de vooravond van het begin van het nieuwe seizoen. En wij spreken elkaar natuurlijk over 2 weken weer. En dan hebben we toch alweer de eerste 2 speelronden erop zetten. Dus gaan we eens even kijken hoe we ervoor staan.
2: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval bedankt voor nu, Robert. En tot dan.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
6: Voetbal.
7: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch iets wat je niet verwacht bij een mooi, sportief en gezond

0: Door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting. Maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten, bij omstandigheden.
0: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. He, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een overhitting in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Nu ja, kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks.
0: Ja,
1: waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
0: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
0: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je door wat voor omstandigheden dan ook misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie men wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Zeg maar, hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan...

0: Dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat ja, de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leveren van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door ja, goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
0: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen, dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na, zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters, waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgetting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. He, dus dat is toch wel vaak de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die die je kunt oppikken, waardoor het waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, dus, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan 1 uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus 1 uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En ik doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Dus vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van, oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En nou ja, toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend kwam Bo de Groot als een van de Nederlandse atleten in actie tijdens het WK Obstacle Course Running, oftewel OCR, in het Ierse Limerick. Tijdens het vorige WK wist ze met 2 zilveren medailles huiswaarts te keren. En stiekem was de doelstelling voor dit WK toch wel minimaal dit evenaren. In dat doel is ze met vlag en wimpel geslaagd, want Bo werd zowel op de short course als het standaard parcours wereldkampioen in haar leeftijdscategorie. En ik ga met haar daarop terugblikken. Bo, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: En je allereerste van harte gefeliciteerd natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, neem ons even mee terug naar natuurlijk het WK. Vooraf spraken we elkaar ook al een paar weken geleden. Toen had je de hoop in ieder geval te kijken of je die 2 zilveren medailles van Zweden van vorig jaar wel eens kon herhalen. Heel misschien iets meer zou ook wel mooi zijn. Nou, dat is het wel geworden.
2: Ja, eigenlijk toch nog wel een beetje onverwacht. Het doel was eigenlijk gewoon om op het podium te eindigen. Je weet van tevoren niet wie er meedoen is, of je concurrenten van vorig jaar meedoen, ja of nee. Dus dat zie je pas daar. En ja, het weer is ook altijd onvoorspelbaar in Ierland. Dus ja, het zou ook nog eens gaan regenen. Nou, zou ik daar wel in kunnen presteren, omdat het in Nederland ook wel eens regent natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk was het dus afgelopen weekend historisch zonnig. Het was nog nooit 2 dagen, 3 dagen achter elkaar zulk mooi weer geweest daar. Dus het was wel voor hun ook, Ze zeiden zelf, in de mensen, de locals die ik daar sprak, die zeiden, dit hebben we eigenlijk nog nooit zo zonnig meegemaakt.
1: Nou ja, voor alles een eerste keer. En het is wel mooi dat je dat per puur toeval dan mee mag maken.
2: Ja, nee, zeker.
1: Want in hoeverre, helpen die omstandigheden dat het dan uiteindelijk toch droog blijft voor jou ten opzichte van als het misschien toch had geregend?
2: Ja, als het droog is, dan heeft iedereen dezelfde grip wel voor de hindernissen. En als het regent, dan kan je sneller ergens uitvallen natuurlijk, want het kan glad zijn. Dat is wel verschillend. Maar verder denk ik, als Nederlander zijn heb je toch iets meer voordeel in de regen. Omdat wij toch ook wel vaker in de regen trainen. Ja, de afgelopen maanden dan wat minder. Maar dan, dat is wel anders natuurlijk.
1: Ja, ik zat even door de uitslagen heen te bladeren, te spitten. En ik kwam toch nog best echt wel een hoop Nederlanders tegen eigenlijk. Had je verwacht dat er zoveel Nederlanders zouden zijn? En is dat ook een groep die je toch heel goed kent ook?
2: Ja, de Nederlanders wist ik wel, die gingen. Hebben we van tevoren een groep mee aangemaakt. Er gingen in totaal uit mijn hoofd 61 atleten. Dus dat is aardig wat. En dan, die komen wel uit heel Nederland. Dus het is niet dat ik die iedere week zie. En verder kom ik ze natuurlijk wel bij andere wedstrijden ook wel tegen. Dus het waren geen nieuwe mensen in ieder geval voor mij.
1: Nee, maar nog even. 61 Nederlanders. Hè? Dat zijn er wel echt een hele hoop.
2: Ja, het zijn er echt heel veel. Ja.
1: Maar ja, wel mooi natuurlijk om dat allemaal op een WK bij elkaar te hebben. Neem ons er gewoon even mee terug naar je wedstrijden. Beginnende met de short course. Hoe ging dat?
2: Dat was op vrijdag en eigenlijk ging dat wel goed. Ik had een goede start. En vervolgens kon ik ook wel... Ik kon op kop beginnen. En... uiteindelijk kon ik het wel vasthouden, maar die andere meiden gingen wel iets sneller. Alleen bij de hindernissen, je had 1 kilometer ongeveer waarin je dus echt hard moest rennen. En toen was ik dus op kop. En vervolgens kwamen die andere meiden, die gingen ook wel een beetje hard. Die waren bij mij gebleven, alleen ik had toch wel een beetje wat last van de warmte. En toen konden die meiden dus mij een beetje inhalen. Want die één atleet kwam bijvoorbeeld uit Spanje. Nou, die kan wel goed tegen de warmte. En de andere atleet kwam uit Tsjechië. En die, kon gewoon goed tegen. En vervolgens kon ik bij de hindernissen... ik haalde het. En eigenlijk gaat het daar vooral om. En een meisje die liet los, dus die moest een bandje inleveren. En ik had de vorige keer uitgelegd dat als je een bandje inlevert, dan moet je aan het eind een penaltyronde doen. En ja, dat is eigenlijk een soort straf. En op de korte afstand is dat dus wel echt cruciaal, omdat het dus maar 3 kilometer was. En als je dan een penalty moet doen, dan kost dat je gewoon heel veel tijd. En dan kan je al bijna niet meer rekenen op een podiumplek. Maar ja, zij had een penalty en uiteindelijk werd ze nog wel derde. Of nee, ze werd net vierde. Dus nou, dan ben je er eigenlijk al gelijk vanaf. Dus dat is wel jammer. En ja, maar eigenlijk was de korte afstand voor mij dan ja, een beetje te kort. Helaas waren er wel weinig hindernissen. De organisatie had wel wat steekjes laten vallen, helaas. Dus dat was jammer. Maar uiteindelijk ging het dus wel, ging het wel goed. Met een flinke eindsprint ging ik over de finish. En ja, toen bleek ik wereldkampioen te zijn op de korte afstand.
1: Ja, dan zeg je van, nou ja, de afstand was misschien voor mij een beetje te kort. Maar nou ja, uiteindelijk is wel succesvol afgerond. Wat zijn dan hindernissen die je nu op dit specifieke WK bent tegengekomen? Die nou ja, jou misschien wel heel goed liggen? Of had je favoriete hindernissen?
2: Ja, er waren niet heel veel hindernissen helaas. Maar de hindernissen waar bijvoorbeeld wat touwen in zit, dat ligt mij wel. Ook omdat ik survival run doe. En daarbij kom ik dat natuurlijk veel vaker tegen. En ja, verder waren er ook wat hindernissen waarin je wat verschillende soorten greepjes hebt. Zoals dat het nu in Ierland was, was er een klavertje, een groen klavertje of een grijze steen. Hadden ze dan een greepje van gemaakt waaraan je moest hangen. En ja, dat soort dingen liggen mij op zich wel als ik gewoon goed kan vasthouden. En ja, die anderen misschien niet. Of die kunnen dat misschien minder trainen. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, echt een favoriet hindernis had ik niet per se. Maar wel, alle hindernissen waren eigenlijk gewoon goed te doen.
1: Ja, en uiteindelijk ook qua tijd in ieder geval met best wel wat marge eerste geworden. Op in dit geval Virunika Honušová, de Tsjechische. Nou ja, bijna 3/4 minuut ongeveer. Dat was op de short course. Maar kijken we naar de standard course. Daar was het toch een stukje meer aan elkaar gewaagd tussen jou en Honušová.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk ging bij de standard course de wedstrijd, het begin ging hetzelfde. Wij waren met z'n drieën weg, ook met het Spaans meisje. En uiteindelijk gingen zij weer met z'n tweeën er vandoor. En ik dacht, als ik hun maar zo lang mogelijk blijf zien, dan komt het goed. Maar helaas moest ik op zaterdag wel op het heetst van de dag starten. En scheen de zon ook vol in mijn gezicht. En er was één hindernis, waren een soort van oogjes. En dan had je een greepje met een haak. Maar de zon stond precies in dat je hem in dat oogje moest mikken. En ja, daar had ik hem 3-4 keer misgemikt. En dat kost ook heel veel tijd. En zij hadden dat niet. En konden daardoor door. Dus oh ja, op een gegeven moment zag ik ze niet meer. Toen maakte ik me wel een beetje zorgen. Maar in dat laatste stukje was hetzelfde als de short course. En daar had ik gezien dat de Tsjechische het niet had gehaald, de laatste hindernis. En er was nog één wat moeilijkere hindernis, ook met touwen. Daar was ze ook niet zo heel erg goed in. Die was ze ook al uitgevallen. En dus dat had ik gezien, dat ze daar uit die eerste hindernis was gevallen. En ik dacht, als ik haar dan nu blijf zien, dan kan het nog goed komen. En uiteindelijk was dat dus ook de enigste hindernis waaruit ze gevallen was. En toen wist ik dat zij 1 penalty moest doen. En die penalty was eigenlijk, je had de finishlijn en dan net voor de finishlijn moet je een stukje heen en terug met een emmer vol met zand. En ik kwam uit de laatste hindernis, ik had alles gehaald en ik zag haar rennen. Ze ging heen en eigenlijk gingen wij tegelijk terug. Dus zij was dan in de penalty aan het teruggaan en ik over de finish. Dus ik dacht, ja, ik moet nu alles geven. En zij moest dus nog die emmer met zand terugzetten en dan over de finish. En dat scheelde dus maar 9 seconden.
1: Zo, ja, dat is voor haar natuurlijk heel erg zuur, maar voor jou denk ik wel even een moment van ontlading geweest.
2: Ja, en eigenlijk op dat moment dat ik over de finish ging, wist ik nog niet eens dat ik had gewonnen. Omdat Er waren ook andere leeftijdsklasses die tegelijk met ons starten. Dus ook de 20-24-jarigen moesten met ons mee. En daar was een Portugees meisje. En die was net iets voor mij over de finish gekomen. Maar ja, ik kan niet aan haar zien hoe oud zij is. Dus dat wist ik niet. Dus ik wist wel dat ik was als tweede van onze startgroep over de finish gekomen. Dus ik dacht, nou, ik ben tweede. En toen keken we later in de uitslagen, of ja, iets later. En toen bleek dat ik toch wereldkampioen was, omdat zij in een andere leeftijdsklasse was. Dus dat was wel heel bijzonder, ja.
1: Ja, dus zijn dat twee keer gouden medaille die je dan mee naar huis mag nemen. Nu waren er volgens mij ook nog verschillende andere categorieën, mixcategorieën. Is dat nog iets waar jij nog ook aan deelgenomen hebt?
2: Nee, ik heb alleen meegedaan aan de korte afstand en de lange afstand dit kampioenschap. Dus,
1: Nou ja, dan wat dat betreft een 100% scoren.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Maar wat betekenen deze prestaties voor jou? Want ja, we hebben het er al eerder over gehad natuurlijk. Je hebt je nu ingeschreven voor leeftijdscategorie 25-29. Af en toe kijk je toch ook met een schuin oog nog even naar de elite. Is dat nog steeds iets wat nu een beetje door je hoofd speelt?
2: Zeker wel, maar... Het is nu heel even afwachten wat de sport voor ontwikkelingen gaat doormaken. Ook met het oog op de pentathlon en de Olympische Spelen. Ze vallen straks onder... Nu valt het onder World Obstacle. En straks valt het onder UIPM. Dus dat is een soort bond die van de pentathlon is. Het is afwachten wat de ontwikkelingen daarvan gaan zijn om besluit te gaan nemen. Of ik volgend jaar überhaupt ga... Of dat haalbaar is. En ja, wat het dan wordt, dat moet nog blijken.
1: Precies. En anders heb je nog altijd gewoon het survivalen, toch?
2: Ja, dat gaat zeker goed komen in ieder geval.
1: Nu dit WK erop zit, WK-OCR. Wat zit er nu voor uitdagingen dit jaar nog voor jou aan te komen?
2: In november... heb ik het Nederlands kampioenschap middellange survival run. Dus dat wordt nu mijn volgende grote doel, maar zo te zeggen. En dan daarvoor zal ik uiteraard nog wel een aantal wedstrijden starten in het survival seizoen. En ik doe onze triathlon Veenendaal, een 8e afstand ook nog mee. Dat zijn gewoon wel leuke dingen die eraan komen. Niet pas in november pas iets belangrijks eigenlijk.
1: Nou, in ieder geval genoeg mooie uitdagingen in de tussentijd. Tot die tijd kan je in ieder geval weer twee gouden plakken ergens ophangen. Die in ieder geval genoeg motivatie gaan geven. Bode Groot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals gefeliciteerd met je dubbele wereldtitel.
2: Ja, dankjewel. Heel erg leuk. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het einde van deze tour komt helaas langzaam in zicht. De laatste verplaatsing staat namelijk op het programma van Kijkduin naar Scheveningen. Maar niet getreurd, want we sluiten af met het beste van het beste. De komende twee weekenden zijn namelijk volop in het teken staan van Nederlandse kampioenschappen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Robert.
1: Vanaf het strand in Scheveningen, live, zoals dat zo mooi heet. Hoe is het daar?
2: Zeker live vanaf het strand van Scheveningen. Het is hier overweldigend zonnig en mooi en veel zand. Dus dat ziet er helemaal goed uit voor de komende weekend.
1: Nou lijkt me dat sowieso wel handig op een strand dat er veel zand is, Arnoud.
2: Ja, dat klopt. Nou, je hebt ook wel stranden dat er te weinig zand ligt voor onze velden. Dus maar nee, hier lijkt het voldoende te zijn.
1: Nou kijk, hartstikke mooi. Ja, voordat we het gewoon gaan hebben over het Scheveningse en dus dubbele NK-weekenden. Toch even terugblikkend op Kijkduin. Hoe was het laatste weekend?
2: Nou, het was een supermooi weekend. Eigenlijk een weekend zoals Summer Beach Life bedoeld is. Zon, zee, veel mensen, veel sporters. Een heerlijke beach vibe met muziek, met DJ's vanuit het strandpaviljoen. Dus het was echt een weekend waar we met goed op terugkijken. Ja,
1: ja, en ik heb vernomen het footvolley dat echt goed aangeslingerd wordt.
2: Ja, zeker. We hadden de week ervoor al wat enthousiaste mensen aan boord gekregen. Die zomaar vanuit het volleybal dachten van nou, we gaan eens even footvolleyen. Die mensen hebben het tweede weekend ook meegedaan. Die hebben nog een lesje en wat training gekregen van iemand die al heel lang in de footvolley zit. En uit Kijkduin komt op dit moment. Hij komt uit Groningen, maar woont nu in Kijkduin. En die heeft uiteindelijk ook weer zo enthousiast gekregen dat die mensen zich gewoon voor aankomend weekend ook inschrijven voor het NK. Want het NK, ja, dat zal gevarieerd zijn tussen topspelers en beginnende spelers.
1: Ja, want dat is dus een van de NK's die er aankomen. In dit eerste weekend overigens, wat er aankomt in Scheveningen. Ja, ik zei het al, de komende twee weekenden, de afsluitende twee weekenden van de Summer Beach Life Tour. Maar hoe lekker is het dan om gewoon af te sluiten onder de rook van het Beach Stadium en gewoon volop NK's te mogen organiseren?
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. We staan hier op het sportstrand inderdaad bij het Beach Stadium Scheveningen. Ja, en aankomend weekend is het natuurlijk superleuk dat we dan inderdaad een NK footvolley hier wel kunnen organiseren. Het zal niet super druk zijn bij dat NK, omdat we gewoon echt in de opbouwfase zijn. Maar je ziet het enthousiasme erop terug. Dan hebben we op zaterdag al spijkbal. Nou, die gaan 16 velden gebruiken. Dat betekent, en die leggen ook in het stadion neer overigens op zaterdag. Dat betekent dat zij ook echt een hele unieke plek daarin krijgen. En vervolgens liggen er bij ons standaard Summer Beach Life Center Court. Daar bouwen we er vier Center Courts voor ons. Aan ons Center Court, om het zo maar te zeggen. Daar hebben we dan nog eens keer de topdivisie dit weekend van de Nederlandse Volleybalbond bij zitten. En hebben we zowel zaterdag als zondag daar de mix beachtennis zitten. Op zaterdag nog de kwalificatie voor de finale ronde op zondag met de NK Mix Beachtennis van de KNLTB.
1: Ja, nu hoor ik tussen neus en lippen door nog even spikeball vallen. Nou ja, inmiddels hebben we heel veel beachsporten de revue horen passeren. Toch even voor de mensen die dat gemist hebben, een kleine uitleg. Wat is spikeball precies?
2: Ja, en eigenlijk moet ik het anders zeggen. Eigenlijk noem ik het verkeerd. Officieel heet het de Sport Roundnet. Spikeball is namelijk het merk wat dat marketingtechnisch heel goed heeft gedaan. Maar dat is eigenlijk een soort trampoline waar je met z'n tweeën, met z'n vieren omheen speelt. Waarbij de ene partij de bal in die trampoline moet slaan. En hem binnen drie keer overspelen weer terug in die trampoline moet slaan. En dan heb je eigenlijk hetzelfde effect als beachvolleybal. Alleen op een soort van trampoline. En dat spelen ze in een cirkel van 12 of 6, 17 meter doorsnee. En ja, het is eigenlijk een soort, je blijft constant om die trampoline heen lopen en daarin terugslaan. En zeker op een wat hoger niveau is dat ook nog heel spectaculair om te zien. Mensen die ook echt gaan duiken om die bal maar weer terug te halen. Je speelt hem met een klein balletje, wat prima veert op een trampoline. Ik denk dat de trampoline een metertje doorsnee heeft.
1: Ja, volgens mij heb ik dat wel eens voorbij zien komen bij zo'n profclub of zo op de trainingen. Dan zie je nog wel eens volgens mij dat spelletje voorbij komen.
2: Ja, dat kan heel goed. Het is ook wel een spel wat je steeds vaker op de stranden voorbij ziet komen. Heel populair is bij studenten en in bijvoorbeeld stadsparken in Utrecht, Amsterdam. Dus er zijn ook wel een aantal communities door heel Nederland die echt het roundnet echt omarmd hebben. Ja, en die schrijven zich ook gewoon in. De afgelopen weekend had ik iemand op het strand die kocht twee setjes in onze beachshop. En die zegt, ja, volgende week doe ik mee in Scheveningen. Ik zeg, oh, dat is bij ons. Dus dat was hartstikke leuk.
1: Dan is dat natuurlijk voor aankomend weekend vooral van belang. Net als dus het NK Footvolley en het NK Beachtennis voor Mixed. Toch even nog een weekendje vooruitkijkend. Dat wordt denk ik het summum van deze hele Summer Beach Live Tour. Want ja, dan is het ook gewoon onderdeel van het NK Beachvolleybal.
2: Ja, dat klopt. De week erop inderdaad het NK Beachvolleybal. We bouwen eigenlijk nu ook al op voor het NK Beachvolleybal. Want de velden voor het NK Beachtennis die worden dan weer gespeeld op de velden van het NK Beachvolleybal. En dat is volgende week, start dat op vrijdag. Vrijdag, zaterdag, zondag hebben we inderdaad het NK Beachvolleybal met de hele top van Nederland ook aanwezig. Dus dat wordt een mooi evenement met inderdaad de breedte sport Summer Beach Live ernaast. En daarnaast hebben we nog wat kleine sporten die ook nog een plekje gaan krijgen als foot, volley en beachtennis. Maar het sum-up is wel het beachvolleybal volgende week. En het wordt inderdaad voor ons ook de afsluiting van deze zomer voor Summer Beach Live. Dus we hebben op zaterdag nog een afsluitende borrel en een klein eigenlijk open feestje op het strand met een barbecue erbij.
1: Is dat dan ook stoppen op het hoogtepunt zeg maar voor deze zomer?
2: Dat is altijd een beetje de vraag. Ameland en Scheveningen die zijn wel aan elkaar gewaagd. Alleen volgende week de weersvoorspellingen die zijn natuurlijk nog niet optimaal. Dus we hopen eigenlijk dat de weersvoorspelling nog een beetje naar de zon gaat bijdraaien. De temperatuur hoeft niet per se omhoog, maar het zonnetje zou wel heel lekker zijn bij een Nederlands kampioenschap. Dus we hopen wel dat we inderdaad weer richting de 80 tot 100 velden gaan. Maar of ze over Ameland heen gaan, dat durf ik nog niet te zeggen. We hebben daarnaast ook nog naast alle NK's volgende week ook nog de JBC-finals. Dat zijn eigenlijk weer jeugd.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waar je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik, dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua natuur, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europese kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn naar de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live. Give it to-

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma, de

0: Niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advance Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Omdat we iets van, wat is het, 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken, zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden wat ik net al zei in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al, we doen voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
1: Nou, wat toevallig.
2: We weten hoe Infantino zaken doet. Dus toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
1: Nou.
2: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend als de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez. De voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog. Dit is een wordt vervolgd onderwerp, ongetwijfeld, waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan.
2: Ja. van het WK over naar het clubvoetbal. En dan begeven we ons, of gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan die goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor $280 miljard.
1: Wel gelijk ook paniek hè, trouwens in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste stel.
2: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een frissant rijke meneer, een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken, net zoals Netflix dat doet. Maar ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
1: Ik zit me net te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Services, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
2: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te veroveren is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, we hebben Austin.
1: Miami.
2: En Miami. We hebben er al drie van de kalender van de Formule 1 zit al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
2: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van $157 miljoen voor Aston Villa-ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilden het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor $15 miljoen.
1: Tel uit je winst.
2: Dus van $15 miljoen naar $157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodi te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona. Met Frenkie de Jong en Rodri. En wie er op dit moment bondscoach van Oranje moet worden. Dat schijnt ook vandaag het eerste gerucht te zijn. Dat wordt ook weer een Spanjaard, heb ik begrepen.
1: Ja.
2: Het is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe. Wat we straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, van deze Spanjaard Martinez, Martinez.
1: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedraaid met België. Is ook niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
2: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje, maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ik ben het er met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
1: Ja.
2: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, die vraag ik aan jullie beiden. Wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik. Wat denk je?
3: €400.000.
2: Robert?
1: Ik denk iets van €168.000.
2: Erik zit er heel dichtbij. Het is €419.000.
1: Zo.
2: 5 jaar geleden was dat €308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het. Is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League, waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK en een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City, niet geheel verbazingwekkend, alhoewel niet kampioen van Engeland zoals we weten, maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
1: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
2: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met bij de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluidt $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. En ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijk dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
3: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is een is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen. En dit mag dan net wel eens net de regels omzeilen.
2: Dus net even het randje opzoeken.
3: Net het randje opzoeken.
2: Ja.
1: Ja, ja, ik weet het niet zo goed. Want het is aan de ene kant, ja, weet je, is het natuurlijk prima. Want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, zeg maar, whisky. Toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
2: Nee, je zou eerder zeggen,
1: Budweiser of zo.
2: Laat ze dan maar bijvoorbeeld whisky, als ze het dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
1: Ja, precies. Ja. Of golf of zo.
2: Golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
1: Ja.
3: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk, denk ik, goed als sport dat je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken. Dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
2: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Hè, die enorm veel CO2-uitstoot hebben en de aarde vervuilen. Ja. Hè, wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
3: Ja.
2: Hè, Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
3: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
2: Absoluut.
3: Ja.
2: Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence, optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat het een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, want jouw voorzitter zit ook in die hoek.
3: Ja.
2: En die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers en et cetera. Dus,
3: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
2: Ja.
1: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is, waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een Claude, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
2: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
1: Wie weet.
2: Ten slotte nog een onderwerp en een hele andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de golftour, de LIV Tour, waarin ze etterlijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt, de afgelopen jaren. Dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af. En de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld. Want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat. Met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour, heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de Tour te hebben vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs, voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien. Maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
1: Dat was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken. Die konden dan weer sponsors aan zich binden. En een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
2: Ja, dat was te ingewikkeld. Heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt. En dit is...
1: Dat snap ik wel.
2: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien. 5 in de Verenigde Staten. En 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
1: Ik ben wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want
2: ze hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahm's, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En gevallen zijn voor die aandelendeal.
1: Dat lijkt me wel echt weer typisch als dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo. Dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
2: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. En die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ja. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, de echte toppers. Ik zie dat niet 1-2-3 gebeuren.
1: Nee.
2: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een paar nachtjes slapen en onze Team NL hockeyvrouwen en mannen gaan van start met het wereldkampioenschap in Nederland en België. Het goede nieuws voor de Nederlandse hockeyfans is dat we onze vrouwen in ieder geval het hele toernooi in Amstelveen kunnen bewonderen en de heren tot en met de halve finales. Voor Verlies Albers en Floris Middendorp is dit ook nog eens een keer zeer bekend terrein. Beide spelen inmiddels al jaren in het Amsterdamse Bos voor AHNBC Amsterdam. Een van de topsportverenigingen die ook wordt ondersteund door Topsport Amsterdam. Hoe is het eigenlijk om een wereldkampioenschap te spelen in eigen huis? En hoe is het om voor het eerst sinds Den Haag in 2014 ook weer eens gezamenlijk een wereldkampioenschap te spelen? Nou, ik ga er met Verlies en Floris over in gesprek. Allebei een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe is het eigenlijk met jullie wedstrijdspanning zo vlak voor de start? En dan begin ik even bij jou, Verlies.
2: Ja, eigenlijk wel goed. Zin om het hotel in te gaan donderdag. En dan echt het gevoel te hebben dat het gaat beginnen. Nu nog de laatste puntjes een beetje op de i aanzetten. Maar we zijn er wel zoals goed als klaar voor.
1: En voor jou, Floris, hoe zit het met jouw wedstrijdspanning?
4: Daar heb ik voorlopig eigenlijk nog geen last van. Dus in die zin gaat het allemaal wel goed. Altijd een toch wel relatief lange voorbereiding zo. Naar zo'n toernooi toe. Dus ik ben ergens wel blij dat het nu gaat beginnen. Of dat we in ieder geval bijna zover zijn.
1: Ja, nu zeg jij, duur nog even voordat die wedstrijdspanning wellicht komt. Wanneer is dat voor jou dat moment dan?
4: Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel vaak last van wedstrijdspanning. Dat komt dan misschien. Dat zou in ieder geval niet in het hotel komen. Maar misschien als je daar aankomt rijden en je ziet. Dat er 10, 12.000 man zijn, dat het dan misschien een beetje spannend wordt. Maar eigenlijk kan ik dat heel snel wel weer loslaten. Ja, dus precies. Daar heb ik niet heel veel last van.
1: Ja, plus Verlies, een beetje gezonde spanning is nooit mis, toch? Eigenlijk presteer je daar misschien wel beter door.
2: Nee, ik vind het altijd wel lekker als een beetje de druk erop staat en er een beetje spanning is. Dus lekker.
1: Floris, hoe is het eigenlijk om een WK te mogen spelen op een plek die voor jou ook thuis betekent?
4: Hoe het is om een WK te spelen, dat weet ik niet, want dit wordt mijn eerste WK. Maar dan is het natuurlijk wel een zegen dat het gewoon op je eigen club is, waar ik al veel mooie momenten heb meegemaakt. En dat het ook in Amsterdam is. Ik woon in Amsterdam, dus het is wel een behoorlijk vertrouwd gebied. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik denk dat er heel veel bekenden zijn en heel veel mensen die... Die aankomen moedigen. Dus in dat opzicht is het wel echt, het beste scenario wat je kan schetsen voor je eerste WK.
1: Ja, Verlies, wat dat betreft, jij hebt die ervaring al met het vorige WK. Dat werd ook deels in Amstelveen gespeeld. Neem ons eens even mee terug naar de 2022. Hoe was dat?
2: Het is alweer een tijdje geleden. Er was een super vette sfeer. Grote tribunes gebouwd. Veel familie, vrienden die komen kijken. Omdat het natuurlijk gewoon in de buurt is. Dus dat was echt een hele mooie sfeer. Ze hadden ook echt veel om het stadion heen gebouwd. Qua shops, qua entertainment. Dus ik denk ook echt dat het nu weer een heel mooi toernooi gaat worden. Aangezien ik nu zie wat de opbouw is. Dus het gaat heel cool worden, denk ik. Maar het is alweer eventjes geleden, 4 jaar geleden.
1: Ja, daarom. Maar toch, het lijkt me wel bijzonder. Want toch als je toch even mee teruggaat naar 2022. Iets heel bazaals misschien. Als gewoon in je eigen kleedkamer zitten tijdens zo'n groot toernooi. Is dat al iets wat misschien gewoon ook meehelpt in de atmosfeer. In hoe je jezelf kan opladen voor zo'n wedstrijd?
2: Ik moet zeggen, toen dat toernooi zaten we niet in onze eigen kleedkamer. We zaten gewoon in de kleedkamer van het Wagener Stadion. Dus in dat opzicht was het wel iets anders. Maar het is wel gewoon als thuiskomen. Het voelt gewoon als jouw club. Dus bijna elk weekend speel je daar gewoon je competitiewedstrijden. Dus het voelt wel gewoon als thuis.
1: Nu is het overigens geen toeval dat ik met jullie twee uitgerekend nu vooruit ga blikken op het WK. Want voor de mensen die zometeen het Amsterdamse Bos binnenkomen, sterker nog, eigenlijk is het nu al. Dan ontkomen jullie ook niet aan jullie de komende tijd. Want jullie zijn een soort van vereeuwigd op een muurschildering. Hoe gaaf is dat, Verlies?
2: Ja, echt super cool. We wisten het ook allebei niet. Ik fietste gewoon een keertje naar de krachtsessie. Toen dacht ik, volgens mij sta ik op die muur. En toen keek ik zo ernaast. Toen dacht ik, Floris staat er volgens mij ook op. Dus toen ging ik even langs fietsen. Toen zei ik tegen die mensen van, ben ik dat nou? Toen zei ze, we zijn jou met graffiti op die muur aan het zetten. Dus dat was echt super cool. En ik heb echt al heel veel mensen gehad die een appje sturen van, je staat op de muur. Dus inmiddels weet ik het wel, maar het is wel echt vet om op zo'n muur te staan. En heel bijzonder.
1: Nou, dat Floris dus niet van tevoren aan jullie verteld. Ben je er ook gewoon achter gekomen dat het Verlies doordat je er langs fietste? Of?
4: Nee, ja, Verlies heeft het naar mij doorgestuurd. En toen ze het doorstuurde, toen dacht ik van... Ik herkende mezelf al, en dacht ik, nou, dat is af. Maar toen waren ze pas net begonnen. Dus het is nu volgens mij wel echt vet geworden. Volgens mij lijkt Verlies sprekend. Dus ja, dat hebben die jongens wel knap gedaan.
1: Ja, die hebben geen last, net als dat beeld van Cristiano Ronaldo, zeg maar, bij het vliegveld in Madeira.
4: Nee, dat denk ik niet.
1: Nou, mooi zo. Nou ja, dan toch over dit aankomende WK gesproken natuurlijk. Wat zijn jullie verwachtingen eigenlijk? Waar hopen jullie op? Ja, voor jullie, Verlies, de dames, al jaren ja, de favoriet. Brengt dat ook nog wel wat extra druk met zich mee?
2: Nou, ik denk dat we inmiddels wel goed met die druk kunnen omgaan. De ongeslagen status die we hebben op toernooien. En voor ons is niks minder goed dan gewoon goud winnen. Dus daar gaan we gewoon ook 100% voor. Maar het zijn nog veel wedstrijden tot de finale. Dus ja, klinkt een beetje cliché. Maar je wilt toch gewoon ja, wedstrijd voor wedstrijd gewoon spelen en die winnen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat je jezelf met zo'n ongeslagen status toch een beetje af en toe wakker moet houden. Dat je niet in slaap zust met het winnen van alle wedstrijden. Je moet natuurlijk wel scherp blijven. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, die vraag kijken we wel vaker. Maar op een of andere manier heerst het in ons team echt totaal niet. En zijn we allemaal echt nog super gretig om te blijven winnen en eager om prijzen te winnen. Dus... Ja, we zijn eigenlijk allemaal heel gemotiveerd. En je merkt ook wel echt dat als gewoon een toernooi eraan komt, dat iedereen nog een stapje erbij zet. Dus ja, eigenlijk hebben we daar niet heel veel last van.
1: Dan Floris, voor jullie, we weten dat de top van het mannenhockey heel dicht bij elkaar ligt. Verschillende landen zijn in staat om zo'n wereldkampioenschap te winnen. Wat is jullie verwachting voor dit aankomende WK?
4: Dat is een goede vraag. Ja, ik heb volgens mij... voor de Olympische Spelen ook een keer een interview gezegd. Ja, je gaat natuurlijk altijd voor goud. En dat is waarom je in principe naar zo'n wereldkampioenschap toe gaat. Je wil hem gewoon winnen. Maar tegelijkertijd weet je natuurlijk ook dat er inderdaad... 6, 7, 8 landen zijn die kans maken op die gouden plak. Dus ja, die verwachting is in die zin dat als wij gewoon doen wat we moeten doen en goed zijn... dan maken we kans. En zijn we dat niet, ja, dan is de kans ook heel groot dat je er niet eens een beetje in de buurt komt.
1: Nou, nu kan ik me wel heel goed voorstellen dat het spelen van een wereldkampioenschap, wat dat betreft dat jezelf opladen voor wedstrijden relatief vanzelf gaat. Maar hebben jullie bepaalde rituelen binnen het team bijvoorbeeld om toch wat extra aandacht aan zo'n wedstrijd te vestigen vooraf, om wat extra scherp te zijn? Hoe werkt dat bij jullie, Floris?
4: Ik persoonlijk ben niet zo van de rituelen en ook niet zo van eindeloze analyses en dingen heel duidelijk maken. Dus gelukkig zit ik in een team en eigenlijk in elk team waar ik zit waar dat wat meer gedaan wordt door anderen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon dat we alle dingen die je wil doen, de tactieken, de manier van spelen, dat voor iedereen heel helder is. Dat op het moment dat de druk erop komt, dat iedereen weet wat we moeten doen, op welke momenten we wat doen. En dat probeer je eigenlijk vooraf altijd duidelijk te maken en goed te hebben met elkaar. En als je weet dat dat goed zit, dan kan je... onder druk momenten gewoon op elkaar vertrouwen. Dat iedereen weet wat hij moet doen. En ja, dan gaat het uiteindelijk ook gewoon om dat je moet op het juiste moment.
1: Ja, geldt dat ook voor dat jullie, Verlies?
2: Ja, ik sta me eigenlijk wel aan bij de woorden die Floris zei. En ik denk ook niet meer dat het nu de laatste weken aankomt. We hebben alle details al gewoon behandeld, zeg maar, snap je? En nu gaat het ook gewoon om gewoon hockeyen en ja, alles wat we de afgelopen tijd hebben getraind, gewoon toepassen, zeg maar. Dus in dat opzicht denk ik wel dat we gewoon helemaal voorbereid zijn en er klaar voor zijn.
1: Nu is dit een teamsport. We weten ook, een team is zo sterk als haar zwakste schakel. Hoe zorg je dat je zelf nou zo optimaal fit mogelijk en gemotiveerd mogelijk en zo scherp mogelijk aan de start van zo'n WK komt, Verlies?
2: Ja, goede vraag. Ik denk gewoon niet anders doen dan ik normaal doe, zeg maar, hoe ik me voorbereid op wedstrijden. Dus ik vind het inderdaad wel lekker dat we straks in een hotel zitten, dat je gewoon even in de focus kan zitten en niet al te afgeleid bent van thuis, van dingen van thuis. Dus dat vind ik altijd wel lekker. En ik heb afgelopen tijd heel erg getraind op fitheid ook, veel shuttles gerend. Dus ja, daar ben ik helemaal goed en fit in. Dus vooral heel veel zin in.
1: En jij, Floris?
4: Nou ja, ik denk dat als je eenmaal op het punt bent waar we zijn gekomen. Dat je geselecteerd mag worden voor een WK. Dat je daar eindeloos veel effort en energie in hebt gestopt. Dat het motiveren van jezelf en het beter willen zijn en goed willen zijn, dat niet meer aan de orde is. Dus nu gaat het eigenlijk vooral om hoe zorg ik ervoor dat op het moment dat het moet en waar je het al die tijd voor doet, dat je optimaal er staat. En ja, dat vraagt toch ergens ook gewoon om, je moet het gewoon doen. Er is geen ruimte meer om na te denken of om misschien kan ik wel dat doen of dit doen. Nee, je moet er gewoon staan. Dat is ook wat er van je verwacht wordt. Dat is ook waarom je geselecteerd wordt. Dus in dat opzicht denk ik, ja, hoe doe je dat? Dat is eigenlijk al iets wat je gedaan hebt in de afgelopen tijd. Al die uren op het veld, die misschien mensen allemaal niet zien, maar die er wel allemaal daar neerzet. Ja, nu is het gewoon niet meer een vraag, maar je moet gewoon presteren.
1: Ja, over uren op het veld maken gesproken. Er liggen nu twee nieuwe hockeyvelden. Die zijn eigenlijk klaar nu bij het Wagenerstadion. Komt ook een soort extra hybride Team NL programma bij Topsport Amsterdam. Dus ook bij het Wagenerstadion. Is dat ook iets waar jullie dan naar uitkijken? Weer even een stapje verder.
4: We trainen natuurlijk al een hele tijd met Nederlands Elftal op Amsterdam. Maar sinds kort hebben we daar ook een gym zitten. En dat was eigenlijk voor alle Amsterdammers die daar die wonen hier, is dat natuurlijk perfect. Want toen wisten we, nou, ik denk niet meer dat wij uit Amsterdam gaan. En dit wordt een beetje ons vaste trainingscentrum. Dus ergens zijn we natuurlijk heel blij met alles wat er nu gebeurt. Het wordt een stuk professioneler. We hebben meer trainingsmogelijkheden. We hebben een gym. Dus in dat opzicht ben ik daar heel blij mee.
1: Is dat een grote verandering geweest, Felice, of dat niet?
2: Nou, het is wel heel lekker dat je vanuit de gym gelijk het veld op kan. Dus als je dan een stukje wil voorbereiden of in, ja, wij noemen dat primen, zeg maar. Dus dan ga je wat oefeningen doen voordat je het veld op gaat. Het is gewoon lekker dat je vanuit die gym meteen naar het veld kan lopen. En er zijn nog twee extra trainingsvelden bijgekomen bij de tennis daarachter. Wat ook gewoon echt goede velden zijn. Dus ja, lekker dat hockey daar professioneel in is. En volgens mij komt er zelfs nog een hele nieuwe trainingslocatie. Maar dat duurt nog even voordat het af is. Dus

0: hier mooie tribunes bij het hockey. Dus leuk dat die twee sporten naast elkaar zich bevinden. En ik denk dat het inderdaad wel heel druk gaat worden. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal zal gaan. Maar gelukkig hebben wij daar geen last van.
1: Precies. Maar Floris, als Team NL'ers, als Amsterdammers, hebben jullie veel contact ook met de sporten onderling? Of komen jullie elkaar misschien alleen op een Olympische Spelen bijvoorbeeld tegen?
2: Ja, we komen elkaar alleen tegen op Olympische Spelen. Dus ik persoonlijk heb niet zoveel contact met andere Team NL'ers. De hockey is natuurlijk ergens ook gewoon best afgezonderd. Hè. We zitten daar gewoon in het bos en we zien eigenlijk niet zoveel andere sporten. Dus, maar ik wens je wel heel veel succes, dat wel.
1: Nou ja, dat is heel erg fijn voor Floris. Maar nu is er voor jullie
0: wel... Wat een goede jongen inderdaad.
1: Ja. Maar is er voor jullie wel de mogelijkheid bijvoorbeeld dat jullie spelen praktisch elke dag? Dus ik kan me voorstellen dat er heel weinig tijd is. Maar is er misschien nog wel een mogelijkheid om, als er een momentje vrij is, om bijvoorbeeld daar ook te kijken of vice versa, dat de roeiers bij jullie komen kijken? Of is daar eigenlijk echt nul tijd voor?
0: Nou, ik denk dat we voornamelijk op de rustdag moeten herstellen. Dus ook gewoon met onze benen omhoog moeten liggen om weer klaar te zijn voor de volgende wedstrijddag. Maar ik denk dat we zeker via de televisie gaan kijken naar de sport. Dus ja, we houden ze in de gaten.
1: Ja. En jij ook, Floris?
2: Ja, wij ook. Ik denk niet dat ik op een rustdag daar ga kijken. Je moet bedenken dat wij, als we het goed doen, spelen volgens mij 7 of 8 wedstrijden in 14 dagen. Ja, dat doet voetbal volgens mij 2 wedstrijden in 14 dagen. Dus in dat opzicht moeten wij gewoon wel vrij snel herstellen. Wil je weer gewoon klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Dus ik denk niet dat dat op mijn programma staat op een rustdag.
1: Nee, precies. Sterker nog, als jullie het heel goed doen, eindigen jullie niet eens in Nederland. Maar dan moeten jullie ook nog de trip naar België maken.
2: Ja, dat ook nog eens, ja. Ja, dus in dat opzicht, nou goed, laten we daar niet over praten. We moeten eerst gewoon wedstrijden winnen. En dan hopelijk mogen we naar België, laat het zo zeggen.
1: Felice Albers en Floris Middendorp, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd, voor deze vooruitblik. En alvast, ja, jullie allebei natuurlijk heel erg veel succes dit wereldkampioenschap.
0: Dank
2: Super,
0: je.
2: Dank je. Thanks. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: is Salavi, baby. All Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend trapt de top van het amateurvoetbal het seizoen 2026-2027 af. De clubs in de tweede en derde divisie hebben uiteraard niet stilgezeten afgelopen zomer. Er zijn spelers vertrokken naar het betaalde voetbal. Er zijn spelers gekomen en ook de trainerscarousel heeft op volle toeren gedraaid. Hoe staan clubs als regerend landskampioen Quick Boys of promovendi als Roda Raalte en Kloetingen er eigenlijk voor? Nou, laten we zo vooruitblikken op een nieuw seizoen met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we maar eens beginnen met het komen en gaan van spelers. Want ja, de zomer betekent natuurlijk ook transferperiode. En er is best een aanzienlijke hoeveelheid spelers die zich vanuit de top van het amateurvoetbal nu in het betaalde voetbal hebben gemeld.
2: Ja, dat zijn de 25 die ik geteld heb. Misschien dat ik er nog een paar gemist heb. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar in ieder geval 25, waarbij ik een aantal wel echt opvallen. Bijvoorbeeld een David Garden, die ging van Quick Boys naar Excelsior Rotterdam. Speelde afgelopen vrijdagavond uit mijn hoofd bij Cambuur. En scoorde ook gelijk in de eredivisie. Dus dat is wel een behoorlijk forse overstap. En dat geldt eigenlijk ook voor Noah Schenkman, die van AFC naar Telstar gaat. Ja, zeker die laatste heeft de laatste jaren sowieso wel relatief veel amateurspelers naar de eredivisie gehaald. En doen dat ook wel goed. Nou, Schenkman heeft overigens nog niet gescoord voor Telstar. Dus dat is wel jammer. Wie dan wel scoorde was Frenslin Nsingi. Die speelde bij Eemdijk in de derde divisie. En vertrok naar Top Os. Scoorde ook afgelopen week einde zijn eerste treffer in betaalde voetbal. En een andere opvallende is ook wel Jasper Huizer. Die werd kampioen met Achillesveen in de vierde divisie. Promoveerde dus eigenlijk naar de derde divisie. Maar verdiende ermee ook een transfer naar FC Emmen. En daarmee ook in de eerste divisie aan de slag. En een andere opvallende vond ik ook nog wel eens Andy Visser. Die speelde bij Jong Sparta. Sowieso heel veel jongens. Al een stuk of 7 die het betaalde voetbal gehaald hebben uiteindelijk via Jong Sparta. Maar die is vertrokken naar MSV Duisburg. Dat is ook niet de minste club in Duitsland. Wel derde Bundesliga. Dus niet ook niet het hoogste niveau. Maar dat is toch wel een mooie stap, denk ik.
1: Laten we eens kijken naar het aankomende seizoen, beginnende in de tweede divisie. Laten we eens gewoon wat clubs erbij pakken. De regerend landskampioen bij de amateurs is natuurlijk Quick Boys. Maar ja, veel spelers gewisseld, ook nog eens een keer weer een nieuwe trainer.
2: Ja, voor het tweede seizoen op rij. Hè. Het eerste seizoen werd de huidige trainer van de Graafschap. Werd kampioen met Quick Boys, deed het eigenlijk best wel goed. Ook toen veel spelerswisselingen. Verdiende ermee een transfer naar de Graafschap. Moest dan wel een jaar als tweede man fungeren. Maar is nu dan daar de hoofdtrainer geworden. Toen kwam de nieuwe trainer. Maar in ieder geval die verdiende met zijn kampioenschap een functie bij Jong Feyenoord uit mijn hoofd. En ja, nu is de nieuwe trainer van Quick Boys is Rogier Veenstra. Die van Kloetingen kampioen werd in de derde divisie. Daarmee in ieder geval promoveerde naar de tweede divisie. Maar ja, ook een transfer verdiende naar Quick Boys. En daarmee in Katwijk-Zuid mag gaan proberen. Die hebben 2 titels op rij gepakt. Dus ja, weer een hoop spelers vertrokken. En onder andere Xander van den Berg die naar Rode JC ging. En dan dus die David Garen die naar Excelsior is vertrokken. Ook weer een heleboel nieuwe spelers erbij gehaald. Dus ik ben wel benieuwd hoe Quick Boys het gaat doen. Ja, ze hebben het 2 keer op rij gered. Dus ja, misschien lukt het een derde keer. Voor mij is er nog geen club die 3 keer op rij kampioen geworden is. Dus ja, ze zouden het kunnen gaan proberen natuurlijk.
1: Ja, overigens Thomas Duivenvoorde en Adrie Poldervaart hebben het dan over. Maar ja, als ook bijvoorbeeld een Adrie Poldervaart het gewoon lukt om 1 seizoen de boel over te nemen en gelijk kampioen te worden. Ja, wat let Rogier Veenstra dan in dit geval?
2: Ja, hij wordt wel 2 keer op rij kampioen hè? Natuurlijk dan met Kloetingen en met Quick Boys. Dus in dat opzicht zal hij het ook prima doen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar Rogier heeft al ervaring in de tweede divisie. Was trainer van ASWH. Dat liep niet zo heel goed af. Dat niet. Maar heeft er wel ervaring op gedaan op dit niveau. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen bij Quick Boys. Wel een trainer die ook wel lekker wil aanvallen. Past denk ik ook wel heel goed bij die club.
1: Nou ja, je noemde Kloetingen al. Niet de enige club uit de provincie Zeeland in de tweede divisie. Die andere is natuurlijk de grote verrassing van het afgelopen seizoen. HSV Hoek. Verrassen 1 seizoen is natuurlijk heel erg leuk. Maar ga dat maar eens structureel doen. Hoe groot acht jij de kans dat Hoek weer gewoon bovenin kan meedoen?
2: Ja, als ze bovenin gaan meedoen. Er wordt vaak gezegd, het tweede seizoen is vaak het moeilijkste seizoen. Maar dan is het wel vaak zo dat een club die promoveert, die wordt dan 14e of zo, weet je niet. En dan het jaar erop spelen ze tegen degradatie. Maar Hoek werd derde in de competitie uit mijn hoofd. En dus dat was een hele goede prestatie. Maar wel heel veel wisselingen in de spelers ook daar. Finn Murren vertrok naar FC Den Bosch. Silvio Hagen en Wouden Engelsman zijn naar Spakenburg vertrokken. Steve Schalkwijk naar Kloetingen. Waren toch wel vier dragende spelers in dat elftal. De laatste weliswaar wel geblesseerd raakte. En eigenlijk niet meer het tweede seizoen zelf gespeeld heeft. Dus ik ben benieuwd of de Nooijer hoe hij dat gaat doen daarbij bij Hoek. Maar ja, er komen ook gewoon wel weer goede spelers terug. We hebben natuurlijk ook een fantastisch achterland met België daar. Hè. De jongens willen ook wel een keer in het buitenland voetballen. Krijgen ook leuk betaald in Hoek. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik verwacht er niet dat ze dit jaar weer tweede gaan worden, hoor. Denk maar dat ze wel een beetje rond de top 5 of rond de 5e plek gaan eindigen. Dat denk ik wel.
1: Laten we het sowieso eens hebben over wat outsiders. Want we kunnen natuurlijk nog veel meer ploegen erbij pakken. Denk aan de Treffers, Spakenburg, Katwijk niet te vergeten. Rijnsburgse Boys, ik noem zomaar even wat clubs. Wie zijn in jouw ogen die outsiders? En wat kunnen zij tegen een Quick Boys bijvoorbeeld laten zien?
2: Ik denk dat de Treffers daarin wel de grootste outsider is. Of als het een outsider is. Hij werd vorig seizoen ook bedreigd eigenlijk samen met Hoek. Quick Boys had ook gewoon de kans nog om de titel te pakken. Dus ik denk dat die club... Die heel relatief weinig wisselingen in de selectie. Wel wat meer spelers vertrokken als erbij gekomen. Ja, Theo Jansen, de trainer bij de Treffers, die heeft het vorig jaar echt heel goed gedaan. Vrij snel ook zijn contract verlengd. Loopt nu nog 3 jaar door. Dus ik denk dat dat wel eens een hele goede kandidaat kan zijn voor de titel. Ook als je naar de andere clubs kijkt. Ja, Spakenburg heeft echt heel veel nieuwe spelers. Trok onder andere Wouden Engelsman aan van Hoek. Maar die kreeg een zware knieblessure in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. En zijn seizoen is al voorbij voordat het begonnen is. Is wel heel zuur ook voor de jongen. Dan Katwijk. Die hebben relatief weinig wisseling in de selectie. Maar wel een nieuwe trainer met Luigi Bruins. Oud speler van Feyenoord onder andere. Die het afgelopen seizoen echt heel goed deed bij Zwaluwe Vlaardingen. Ook leuk voetbal speelde daar zo in de derde divisie B. En ja, daarmee een transfer verdiende naar Katwijk. Weinig wisseling in de selectie. Maar ja, nieuwe trainer, nieuwe speelstijl misschien. Dus, maar ik denk dat Katwijk ook wel hoge ogen kan gooien. En dan Rijnsburgse Boys. Ja, wil heel graag kampioen worden. Maar het lukt steeds net niet. Dus ja, misschien dat die het kunnen gaan noemen. Ik denk dat echt wel een outsider is, hoor, Rijnsburgse Boys. Ook wel weer heel veel wisseling in de selectie. Dus we gaan het zien welke van... Ik denk dat één uit die ploegen wel de kampioen gaat worden. Waarin ik eigenlijk de Treffers, heel eerlijk gezegd, wel de grootste kanshebber vind.
1: Nou, dat zijn dus echt de topploegen. Nu zijn er ook wat gevallen topploegen, als ik dat zo mag noemen. Meest in het oog springend is natuurlijk IJsselmeervogels. Er is nog zelfs dit nieuwe seizoen eigenlijk alweer gewoon een soort van soap bezig.
2: Ja, ik denk als John de Mol belt dat IJsselmeervogels echt hoop geld kan verdienen aan de soap IJsselmeervogels. Ik bedoel, dat ze hebben al ervaring met televisie, hè? Met Carrie op vrijdag, daar in de kantine wordt opgenomen.
1: Ja.
2: Ik was de afgelopen, de laatste wedstrijd tegen Excelsior Maassluis verloren toen daar in Maassluis met 2-1. En wisten zich op eigen veld wel te handhaven. En toen gonsde het al over Willem Leushuis, want die zou ontslagen worden. Dan moet je dat bij IJsselmeervogels niet zo heel serieus nemen. Maar goed, ik begreep wel dat het advies van de TC, de technische commissie, daar was om hem eruit de laan uit te sturen. Maar de bestuur is daar vol gaan liggen. Dus dat is uiteindelijk dan ook niet gebeurd. Ik heb ook weer brieven gelezen die dan intern verstuurd worden. Maar alles lekt uit bij IJsselmeervogels. Nou, die brief dus ook. Dus er worden... Die mensen maken elkaar echt voor rotte vis uit daar. Zoals je daar in de technische commissie gaat zitten, dan beschadig je eigenlijk jezelf. En dat is echt wel zonde, want het is echt een hele mooie club. We gaan daarmee ongetwijfeld wel weer een nieuw seizoen tegemoet. Ook een moeilijk seizoen. We hebben de complete elftal plus de reservebank hebben ze gewoon vervangen. Dus ja, we moeten weer met elkaar in gaan spelen. Je moet maar zien of het gaat lopen. Dat was vorig jaar eigenlijk ook het geval. Toen werd in de winterstop weer een halve selectie vervangen. Dus ja... De selectie is op papier goed genoeg voor het linkerrijtje. Dat was het vorig seizoen ook. Ik heb er een hard hoofd in. Ik ben benieuwd of Willem Leushuis het snel op de rit gaat krijgen. Ja, en dan kan het wel een leuk seizoen worden. Maar ik verwacht dat de ploeg in principe het linkerrijtje moet gaan halen. Maar het gaat wel weer moeizaam worden, denk ik, daar aan de rode kant van de Westmaat.
1: Nou, laten we het over de derde divisie gaan hebben. Beginnen we in de A uiteraard. Maar wat kun je daarover zeggen? Wat zijn daar nou voor aankomend seizoen de... Ja, de ones to watch, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen.
2: Ja, een van de degradanten. ACV speelt in die derde divisie A. Nou, dat, bouwen overigens zijn bezig met een mooie tribune bouwen. Maar los daarvan, ja, ook heel veel spelerswisseling. Ook daar een nieuw elftal en een reservebank. Dus ik denk dat dat een lastig verhaal gaat worden. Ja, dan ga je gewoon kijken naar de clubs die vorig seizoen goed gedaan hebben. ADO 20, weinig spelerswisselingen had. Een bredere selectie gekregen en de trainer blijft aan. Die hadden eigenlijk wel een hele goede opmars in die tweede seizoen zelf. Ze kwamen eigenlijk net in de finale net te kort om dat echt een bedreiging te vormen van Roda Raalte. Ja, die eigenlijk nooit bedreigd is. Dus ADO 20 acht ik wel een hele goede titelkandidaat. Een andere is Dovo, die vorig seizoen eigenlijk niet... eigenlijk een relatief slecht seizoen gedraaid heeft. Maar ja, heeft de selectie verbreed. Een nieuwe trainer met Dennis van der Steen. Die bij Achilles Veen kampioen werd in de vierde divisie. Met echt aantrekkelijk voetbal. Nou, dat willen ze bij Dovo ook. En willen in 2033 kampioen van Nederland worden in de tweede divisie. Ja, dan moet je toch aankomend seizoen of het jaar erop wel gaan promoveren. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat bij die club eindelijk wel een beetje gaat lukken. En in ieder geval mee gaat doen om de prijzen. Ja, dan is het DVS 33... Daarvan we elk jaar roepen, is een titelkandidaat en elk jaar valt het weer tegen. Maar in tegenstelling tot andere jaren, dit jaar wel relatief weinig trainers of spelerswisselingen, wel een nieuwe trainer gekregen. Dus ja, misschien dat dat een beetje lastig gaat worden. Benieuwd hoe snel dat aan gaat slaan. Maar dat, ik denk wel dat het dit jaar echt wel een titelkandidaat is. En ook Sportclub Genemuiden, ze hebben heel weinig spelerswisselingen gehad. Trokken wel Sander Egbers aan van Hogeveen, 32 wedstrijden gespeeld. 19 doelpunten. Dus dat is denk ik wel echt wel een aanwinst voor die club. En de trainer blijft aan. Dus dat zal wel een hele goede mogelijkheid zijn. Ook voor Sportclub om bovenin te eindigen. Al heeft die club wel het beleid om, ik geloof, uit mijn hoofd 7 spelers van buitenaf te halen. 5 of 7, dat laat ik even in het midden. Dus ja, het zijn allemaal jongens uit Genemuiden. Dat zou wel een stuntje zijn als die wat dat betreft zouden promoveren. En de laatste denk ik dat dan Sparta Nijkerk kan zijn, maar ja, voor het zoveel seizoen heel veel nieuwe spelers, een nieuwe trainer. En daarnaast ook Pieter Veenstra, die naar Spakenburg vertrokken is, maakte er 31 doelpunten. Tyrone von Veel, ook een gevaarlijke outsider. En is naar Scherpenzeel met 11 doelpunten. Ja, dat is nog dik 40 doelpunten. Dus in dat opzicht levert die ploeg wat in. Aan de andere kant komt Thomas Buitink van PEC Zwolle over. Met 144 eredivisiewedstrijden. En Luciano Slagveer van Top Os. En die heeft 169 wedstrijden in de eredivisie. Dus die heeft wel een hoop ervaring gehaald daar zo. Maar ja, Sparta Nijkerk. Ik denk dat dat te laat gaat lopen. Voordat het. Dan loop je te veel achterstand op, ben ik bang van.
1: Dan de derde divisie B. Daar hadden we natuurlijk vorig jaar Kloetingen als kampioen. Daarachter zat natuurlijk nog een interessant rijtje aan ploegen. Zijn dat automatisch ook weer de favorieten voor dit seizoen? Of zijn daar wel wat wisselingen in?
2: Ja, ik denk het wel. Lisse, VVSB en Rijnvogels hebben eigenlijk een overeenkomst. Ze deden het vorig seizoen best goed achter Kloetingen. De trainer blijft aan. Er zijn weinig spelerswisselingen. Al heeft Rijnvogels de selectie wel iets verbreed. Dus ik denk dat die ploegen het gewoon weer goed gaan doen. Ik denk dat de titel ook wel kan, de kampioen ook wel uit die drie ploegen komt. Met de ploeg die er eigenlijk altijd achteraan komt hobbelen is Gemert. Die het elk seizoen eigenlijk heel goed doet. En elk seizoen eigenlijk ook net tekort komt voor een titel. Ook wel iets meer spelerswisseling, maar er blijft ook wel de trainer aan. Dus ik denk dat dat ook gewoon weer de uitdager van de derde divisie B wordt. En dan heb je nog RBC. Ja, dat is elk jaar een duiventil. Maar presteert elk jaar boven verrassing goed, kunnen we ook al stellen. Ze zijn een aantal jaar geleden in de vijfde klasse opnieuw begonnen na het faillissement van de destijds eerste divisionist. En wat exact het doel is, weet ik niet. Maar ja, tweede divisie, dat denk ik wel dat het doel is. En presteert eigenlijk elk seizoen verrassend goed. Vorig seizoen na Gemert ook wel een beetje de best of de rest van de ploegen. Ik denk dat die ook wel eens mee kunnen gaan doen. Wel als outsider om de titel, dat moet ik er wel bij zeggen.
1: Tot slot, toch aankijkend naar aankomend weekend, de start van de competitie. Wat zijn nou de wedstrijden die we absoluut in de gaten moeten houden?
2: Ja, als je een wedstrijd zal willen bezoeken, dan heb je een beetje in het midden van het landwezen, zou ik haast zeggen. In de tweede divisie denk ik dat Spakenburg-Katwijk wel een hele leuke pot is. Ik denk in mijn ogen wel titelkandidaten. Dus dat denk ik dat wel een hele leuke pot kan gaan worden. Benieuwd hoe dat gaat lopen. Ga ik zelf ook heen trouwens, die wedstrijd. In de derde divisie A, Genemuiden DVS 33. Ja, ik heb ze ook allebei genoemd als titelkandidaten. En dat geldt ook voor 3B met Rijnvogels Gemert. Ik denk dat dat wel een beetje de meest uit het oog springende wedstrijden zijn in de diverse divisies. Dus ja, als je een potje voetbal wil bezoeken, dan denk ik dat je bij die drie wedstrijden ook een leuke middag krijgt van ploegen die ook wel voetballen om te winnen. En dat daar ook wel lekker doelpuntjes vallen.
1: Ja, dat is in ieder geval geen saai begin van de competitie. Dat scheelt ook weer.
2: Nee, dat verbaast me sowieso. Hè. Dat zag je in de Eredivisie ook met Sparta Feyenoord. Ik weet niet wat de KNVB heeft dit seizoen, maar een hoop interessante potjes op die eerste speeldag.
1: Nou ja, je kunt wel beter goed beginnen. Dan is het halve werk uiteraard ook weer. Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten zo aan de vooravond van het begin van het nieuwe seizoen. En wij spreken elkaar natuurlijk over 2 weken weer. En dan hebben we toch alweer de eerste 2 speelronden erop zetten. Dus gaan we eens even kijken hoe we ervoor staan.
2: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval bedankt voor nu, Robert. En tot dan.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, dienovereenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt, terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. He, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermo.

0: voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van, oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch, als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor, dankjewel Robert. Fijne dag.
2: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend kwam Bo de Groot als een van de Nederlandse atleten in actie tijdens het WK Obstacle Course Running, oftewel OCR, in het Ierse Limerick. Tijdens het vorige WK wist ze met 2 zilveren medailles huiswaarts te keren. En stiekem was de doelstelling voor dit WK toch wel minimaal dit evenaren. In dat doel is ze met vlag en wimpel geslaagd, want Bo werd zowel op de short course als het standaardparcours wereldkampioen in haar leeftijdscategorie. En ik ga met haar daarop terugblikken. Bo, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: En je allereerste van harte gefeliciteerd natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, neem ons even mee terug naar natuurlijk het WK. Vooraf spraken we elkaar ook al een paar weken geleden. Toen had je de hoop in ieder geval te kijken of je die 2 zilveren medailles van Zweden van vorig jaar wel eens kon herhalen. Heel misschien iets meer zou ook wel mooi zijn. Nou, dat is het wel geworden.
2: Ja, eigenlijk toch nog wel een beetje onverwachts. Het doel was eigenlijk gewoon om op het podium te eindigen. Je weet van tevoren niet wie er meedoen is, of je concurrenten van vorig jaar meedoen, ja of nee. Dus dat zie je pas daar. En ja, het weer is ook altijd onvoorspelbaar in Ierland. Dus ja, het zou ook nog eens gaan regenen. Nou, zou ik daar wel in kunnen presteren, omdat het in Nederland ook wel eens regent natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk was het dus afgelopen weekend historisch zonnig. Het was nog nooit 2 dagen, 3 dagen achter elkaar zo mooi weer geweest daar. Dus het was wel voor hun ook, Ze zeiden zelf, de mensen, de locals die ik daar sprak, die zeiden, oh, nee, dit hebben we eigenlijk nog nooit zo zonnig meegemaakt.
1: Nou ja, voor alles een eerste keer. En het is wel mooi dat je dat per puur toeval dan mee mag maken.
2: Ja, nee, zeker.
1: Want in hoeverre, helpen die omstandigheden dat het dan uiteindelijk toch droog blijft voor jou ten opzichte van als het misschien toch had geregend?
2: Ja, als het droog is, dan heeft iedereen dezelfde grip wel voor de hindernissen. En als het regent, dan kan je sneller ergens uitvallen natuurlijk, want het kan glad zijn. Dat is wel verschillend. Maar verder denk ik, als Nederlander zijn heb je toch iets meer voordeel in de regen. Omdat wij toch ook wel vaker in de regen trainen. En de afgelopen maanden dan wat minder. Maar dan, dat is wel anders natuurlijk.
1: Ja, ik zat even door de uitslagen heen te bladeren, te spitten. En ik kwam toch nog best echt wel een hoop Nederlanders tegen eigenlijk. Had je verwacht dat er zoveel Nederlanders zouden zijn? En is dat ook een groep die je toch heel goed kent ook?
2: Ja, de Nederlanders wist ik wel, die gingen. Hebben we van tevoren een groep mee aangemaakt. Er gingen in totaal uit mijn hoofd 61 atleten. Dus dat zijn aardig wat. En dan, ik kom wel uit heel Nederland. Dus het is niet dat ik die iedere week zie. En verder kom ik ze natuurlijk wel bij andere wedstrijden ook wel tegen. Dus het waren geen nieuwe mensen in ieder geval voor mij.
1: Nee, maar nog even. 61 Nederlanders. Hè? Dat zijn er wel echt een hele hoop.
2: Ja, het zijn er echt heel veel. Ja.
1: Maar ja, wel mooi natuurlijk om dat allemaal op een WK bij elkaar te hebben. Neem ons gewoon even mee terug naar je wedstrijden. Beginnende met de short course. Hoe ging dat?
2: Dat was op vrijdag en eigenlijk ging dat wel goed. Ik had een goede start. En vervolgens kon ik ook wel... ik kon op kop beginnen. En... uiteindelijk kon ik het wel vasthouden, maar die andere meiden gingen wel iets sneller. Alleen bij de hindernissen, je had 1 kilometer ongeveer waarin je dus echt hard moest rennen. En toen was ik dus op kop. En vervolgens kwamen die andere meiden, die gingen ook wel een beetje hard. Die waren bij mij gebleven, alleen ik had toch wel een beetje wat last van de warmte. En toen konden die meiden dus mij een beetje inhalen. Want die één atleet kwam bijvoorbeeld uit Spanje. Nou, die kan wel goed tegen de warmte. En de andere atleet kwam uit Tsjechië. En die, die kon gewoon goed tegen. En vervolgens kon ik bij de hindernissen... ik haalde het. En eigenlijk gaat het daar vooral om. En een meisje die liet los, dus die moest een bandje inleveren. En ik had de vorige keer uitgelegd dat als je een bandje inlevert, dan moet je aan het eind een penaltyronde doen. En ja, dat is eigenlijk een soort straf. En op de korte afstand is dat dus wel echt cruciaal, omdat het dus maar 3 kilometer was. En als je dan een penalty moet doen, dan kost dat je gewoon heel veel tijd. En dan kan je al bijna niet meer rekenen op een podiumplek. Maar ja, zij had een penalty en uiteindelijk werd ze nog wel derde. Ze werd net vierde. Dus nou, dan ben je er eigenlijk al gelijk vanaf. Dus dat is wel jammer. En ja, maar eigenlijk was de korte afstand voor mij dan ja, een beetje te kort. Helaas waren er wel weinig hindernissen. De organisatie had wel wat steekjes laten vallen, helaas. Dus dat was jammer. Maar uiteindelijk ging het dus wel, ging het wel goed. Met een flinke eindsprint ging ik over de finish. En ja, toen bleek ik wereldkampioen te zijn op de korte afstand.
1: Ja, dan zeg je van, nou ja, de afstand was misschien voor mij een beetje te kort. Maar nou ja, uiteindelijk is het wel succesvol afgerond. Wat zijn dan hindernissen die je nu op dit specifieke WK bent tegengekomen? Die nou ja, jou misschien wel heel goed liggen? Of had je favoriete hindernissen?
2: Ja, er waren niet heel veel hindernissen helaas. Maar de hindernissen waar bijvoorbeeld wat touwen in zit, dat ligt mij wel, ook omdat ik survival run doe. En daarbij kom ik dat natuurlijk veel vaker tegen. En ja, verder waren er ook wat hindernissen waarin je wat verschillende soorten greepjes hebt. Zoals dat het nu in Ierland was, was er een klavertje, een groen klavertje of een grijze steen. Hadden ze dan een greepje van gemaakt waaraan je moest hangen. En ja, dat soort dingen liggen mij op zich wel als ik gewoon goed kan vasthouden. En ja, die anderen misschien niet. Of die kunnen dat misschien minder trainen. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, echt een favoriet hindernis had ik niet per se. Maar wel, alle hindernissen waren eigenlijk gewoon goed te doen.
1: Ja, en uiteindelijk ook qua tijd in ieder geval met best wel wat marge eerste geworden. Op in dit geval Virunka Honušová, de Tsjechische. Nou ja, bijna 3/4 minuut ongeveer. Dat was op de short course. Maar kijken we naar de standard course. Daar was het toch een stukje meer aan elkaar gewaagd tussen jou en Honušová.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk ging bij de standard course de wedstrijd, het begin ging hetzelfde. Wij waren met z'n drieën weg, ook met het Spaanse meisje. En uiteindelijk gingen zij weer met z'n tweeën er vandoor. En ik dacht, als ik hun maar zo lang mogelijk blijf zien, dan komt het goed. Maar helaas moest ik op zaterdag wel op het heetst van de dag starten. En scheen de zon ook vol in mijn gezicht. En er was één hindernis, waren een soort van oogjes. En dan had je een greepje met een haak. Maar de zon stond precies in dat je hem in dat oogje moest mikken. En ja, daar had ik hem 3-4 keer misgemikt. En dat kost ook heel veel tijd. En zij hadden dat niet. En konden daardoor door. Dus oh ja, op een gegeven moment zag ik ze niet meer. Toen maakte ik me wel een beetje zorgen. Maar in dat laatste stukje was hetzelfde als de short course. En daar had ik gezien dat de Tsjechische het niet had gehaald, de laatste hindernis. En er was nog één wat moeilijkere hindernis, ook met touwen. En daar was ze ook niet zo heel erg goed in. Die was ze ook al uitgevallen. En dus dat had ik gezien, dat ze daar uit die eerste hindernis was gevallen. En ik dacht, als ik haar dan nu blijf zien, dan kan het nog goed komen. En uiteindelijk was dat dus ook de enigste hindernis waaruit ze gevallen was. En toen wist ik dat zij één penalty moest doen. En die penalty was eigenlijk, je had de finishlijn en dan net voor de finishlijn moet je een stukje heen en terug met een emmer vol met zand. En ik kwam uit de laatste hindernis, ik had alles gehaald en ik zag haar rennen. Ze ging heen en eigenlijk gingen wij tegelijk terug. Dus zij was dan in de penalty aan het teruggaan en ik over de finish. Dus ik dacht, ja, ik moet nu alles geven. En zij moest dus nog die emmer met zand terugzetten en dan over de finish. En dat scheelde dus maar 9 seconden.
1: Zo, ja, dat is voor haar natuurlijk heel erg zuur, maar voor jou denk ik wel even een moment van ontlading geweest.
2: Ja, en eigenlijk op dat moment dat ik over de finish ging, wist ik nog niet eens dat ik had gewonnen. Omdat Er waren ook andere leeftijdsklasses die tegelijk met ons starten. Dus ook de 20-24-jarigen moesten met ons mee. En daar was een Portugees meisje. En die was net iets voor mij over de finish gekomen. Maar ja, ik kan niet aan haar zien hoe oud zij is. Dus dat wist ik niet. Dus ik wist wel dat ik was als tweede van onze startgroep over de finish gekomen. Dus ik dacht, nou, ik ben tweede. En toen keken we later in de uitslagen, of nou, iets later. En toen bleek dat ik toch wereldkampioen was, omdat zij in een andere leeftijdsklasse was. Dus dat was wel heel bijzonder, ja.
1: Ja, dus zijn dat twee keer gouden medaille die je dan mee naar huis mag nemen. Nu waren er volgens mij ook nog verschillende andere categorieën, mixcategorieën. Is dat nog iets waar jij nog ook aan deelgenomen hebt?
2: Nee, ik heb alleen meegedaan aan de korte afstand en de lange afstand dit kampioenschap. Dus,
1: Nou ja, dan wat dat betreft een 100% scoren.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Maar wat betekenen deze prestaties voor jou? Want ja, we hebben het er al eerder over gehad natuurlijk. Je hebt je nu ingeschreven voor leeftijdscategorie 25-29. Af en toe kijk je toch ook met een schuin oog nog even naar de elite. Is dat nog steeds iets wat nu een beetje door je hoofd speelt?
2: Zeker wel, maar... Het is nu heel even afwachten wat de sport voor ontwikkelingen gaat doormaken. Ook met het oog op de pentathlon en de Olympische Spelen. Ze vallen straks onder... Nu valt het onder World Obstacle. En straks valt het onder UIPM. Dus dat is een soort bond die van de pentathlon is. Het is afwachten wat de ontwikkelingen daarvan gaan zijn om een besluit te gaan nemen. Of ik volgend jaar überhaupt ga... Of dat haalbaar is. En ja, wat het dan wordt, dat moet nog blijken.
1: Precies. En anders heb je nog altijd gewoon het survivalen, toch?
2: Ja, dat gaat zeker goed komen in ieder geval.
1: Nu dit WK erop zit, WK-OCR, wat zitten er nu voor uitdagingen dit jaar nog voor jou aan te komen?
2: In november... heb ik het Nederlands kampioenschap middellange survival run. Dus dat wordt nu mijn volgende grote doel, om maar zo te zeggen. En dan daarvoor zal ik uiteraard nog wel een aantal wedstrijden starten in het survival seizoen. En ik doe onze triathlon Veenendaal, een 8e afstand ook nog mee. Dat zijn gewoon wel leuke dingen die eraan komen. Niet pas in november pas iets belangrijks eigenlijk.
1: Nou, in ieder geval genoeg mooie uitdagingen in de tussentijd. Tot die tijd kan je in ieder geval weer twee gouden plakken ergens ophangen. Die in ieder geval genoeg motivatie gaan geven. Bode Groot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals gefeliciteerd met je dubbele wereldtitel.
2: Ja, dankjewel. Heel erg leuk. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het einde van deze tour komt helaas langzaam in zicht. De laatste verplaatsing staat namelijk op het programma van Kijkduin naar Scheveningen. Maar niet getreurd, want we sluiten af met het beste van het beste. De komende twee weekenden zijn namelijk volop in het teken staan van Nederlandse kampioenschappen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Robert.
1: Vanaf het strand in Scheveningen, live, zoals dat zo mooi heet. Hoe is het daar?
2: Zeker live vanaf het strand van Scheveningen. Het is hier overweldigend zonnig en mooi en veel zand. Dus dat ziet er helemaal goed uit voor de komende weekend.
1: Nou lijkt me dat sowieso wel handig op een strand dat er veel zand is, Arnoud.
2: Ja, dat klopt. Nou, je hebt ook wel stranden dat er te weinig zand ligt voor onze velden. Dus maar nee, hier lijkt het voldoende te zijn.
1: Nou kijk, hartstikke mooi. Ja, voordat we het gewoon gaan hebben over het Scheveningse en dus dubbele NK-weekenden. Toch even terugblikkend op Kijkduin. Hoe was het laatste weekend?
2: Nou, het was een supermooi weekend. Eigenlijk een weekend zoals Summer Beach Life bedoeld is. Zon, zee, veel mensen, veel sporters. Een heerlijke beach vibe met muziek, met DJ's vanuit het strandpaviljoen. Dus het was echt een weekend waar we met goed op terugkijken. Ja,
1: ja, en ik heb vernomen het footvolley dat echt goed aangeslingerd wordt.
2: Ja, zeker. We hadden de week ervoor al wat enthousiaste mensen aan boord gekregen. Die zomaar vanuit het volleybal dachten van nou, we gaan eens even footvolleyen. Die mensen hebben het tweede weekend ook meegedaan. Die hebben nog een lesje en wat training gekregen van iemand die al heel lang in de footvolley zit. En uit Kijkduin komt op dit moment. Hij komt uit Groningen, maar woont nu in Kijkduin. En die heeft uiteindelijk ook weer zo enthousiast gekregen dat die mensen zich gewoon voor aankomend weekend ook inschrijven voor het NK. Want het NK, ja, dat zal gevarieerd zijn tussen topspelers en beginnende spelers.
1: Ja, want dat is dus een van de NK's die er aankomen. In dit eerste weekend overigens, wat er aankomt in Scheveningen. Ja, ik zei het al, de komende twee weekenden, de afsluitende twee weekenden van de Summer Beach Life Tour. Maar ja, hoe lekker is het dan om gewoon af te sluiten onder de rook van het Beach Stadium en gewoon volop NK's te mogen organiseren?
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. We staan hier op het sportstrand inderdaad bij het Beach Stadium Scheveningen. Ja, en aankomend weekend is het natuurlijk superleuk dat we dan inderdaad een NK footvolley hier wel kunnen organiseren. Het zal niet super druk zijn bij dat NK, omdat we gewoon echt in de opbouwfase zijn. Maar je ziet het enthousiasme erop terug. Dan hebben we op zaterdag al spijkbal. Nou, die gaan 16 velden gebruiken. Dat betekent, en die leggen ook in het stadion neer overigens op zaterdag. Dat betekent dat zij ook echt een hele unieke plek daarin krijgen. En vervolgens liggen er bij ons standaard Summer Beach Life Center Court. Daar bouwen we er vier Center Courts voor ons. Aan ons Center Court, om het zo maar te zeggen. Daar hebben we dan nog eens keer de topdivisie dit weekend van de Nederlandse Volleybalbond bij zitten. En hebben we zowel zaterdag als zondag daar de mix beachtennis zitten. Op zaterdag nog de kwalificatie voor de finale ronde op zondag met de NK Mix Beachtennis van de KNLTB.
1: Ja, nu hoor ik tussen neus en lippen door nog even spikeball vallen. Nou ja, inmiddels hebben we heel veel beachsporten de revue horen passeren. Toch even voor de mensen die dat gemist hebben, een kleine uitleg. Wat is spikeball precies?
2: Ja, en eigenlijk moet ik het anders zeggen. Eigenlijk noem ik het verkeerd. Officieel heet het de Sport Roundnet. Spikeball is namelijk het merk wat dat marketingtechnisch heel goed heeft gedaan. Maar dat is eigenlijk een soort trampoline waar je met z'n tweeën, met z'n vieren omheen speelt. Waarbij de ene partij de bal in die trampoline moet slaan. En hem binnen drie keer overspelen weer terug in die trampoline moet slaan. En dan heb je eigenlijk hetzelfde effect als beachvolleybal. Alleen op een soort van trampoline. En dat spelen ze in een cirkel van 12 of 6, 17 meter doorsnee. En ja, het is eigenlijk een soort, je blijft constant om die trampoline heen lopen en daarin terugslaan. En zeker op een wat hoger niveau is dat ook nog heel spectaculair om te zien. Mensen die ook echt gaan duiken om die bal maar weer terug te halen. Je speelt hem met een klein balletje, wat prima veert op een trampoline. Ik denk dat de trampoline een metertje doorsnee heeft.
1: Ja, volgens mij heb ik dat wel eens voorbij zien komen bij zo'n profclub of zo op de trainingen. Dan zie je nog wel eens volgens mij dat spelletje voorbij komen.
2: Ja, dat kan heel goed. Het is ook wel een spel wat je steeds vaker op de stranden voorbij ziet komen. Heel populair is bij studenten en in bijvoorbeeld stadsparken in Utrecht, Amsterdam. Dus er zijn ook wel een aantal communities door heel Nederland die echt het roundnet echt omarmd hebben. Ja, en die schrijven zich ook gewoon in. De afgelopen weekend had ik iemand op het strand die kocht twee setjes in onze beachshop. En die zegt, ja, volgende week doe ik mee in Scheveningen. Ik zeg, oh, dat is bij ons. Dus dat was hartstikke leuk.
1: Dan is dat natuurlijk voor aankomend weekend vooral van belang. Net als dus het NK Footvolley en het NK Beachtennis voor Mixed. Toch even nog een weekendje vooruitkijkend. Dat wordt denk ik het summum van deze hele Summer Beach Live Tour. Want ja, dan is het ook gewoon onderdeel van het NK Beachvolleybal.
2: Ja, dat klopt. De week erop inderdaad het NK Beachvolleybal. We bouwen eigenlijk nu ook al op voor het NK Beachvolleybal. Want de velden voor het NK Beachtennis die worden dan weer gespeeld op de velden van het NK Beachvolleybal. En dat is volgende week, start dat op vrijdag. Vrijdag, zaterdag, zondag hebben we inderdaad het NK Beachvolleybal met de hele top van Nederland ook aanwezig. Dus dat wordt een mooi evenement met inderdaad de breedte sport Summer Beach Live ernaast. En daarnaast hebben we nog wat kleine sporten die ook nog een plekje gaan krijgen als foot, volley en beachtennis. Maar het sum-up is wel het beachvolleybal volgende week. En het wordt inderdaad voor ons ook de afsluiting van deze zomer voor Summer Beach Live. Dus we hebben op zaterdag nog een afsluitende borrel en een klein eigenlijk open feestje op het strand met een barbecue erbij.
1: Is dat dan ook stop op het hoogtepunt zeg maar voor deze zomer?
2: Dat is altijd een beetje de vraag. Ameland en Scheveningen die zijn wel aan elkaar gewaagd. Alleen volgende week de weersvoorspellingen die zijn natuurlijk nog niet optimaal. Dus we hopen eigenlijk dat de weersvoorspelling nog een beetje naar de zon gaat bijdraaien. De temperatuur hoeft niet per se omhoog, maar het zonnetje zou wel heel lekker zijn bij een Nederlands kampioenschap. Dus we hopen wel dat we inderdaad weer richting de 80 tot 100 velden gaan. Maar of ze over Ameland heen gaan, dat durf ik nog niet te zeggen. We hebben daarnaast ook nog naast alle NK's volgende week ook nog de JBC-finals. Dat zijn eigenlijk weer jeugdkampioenschappen. En die hebben er ook nog bij staan. Dus dat is helemaal leuk voor de jeugd. Die spelen gewoon naast de toppers van Nederland. Krijgen daar ook de prijsuitreiking. Dus dat is superleuk.
1: Dat is dus allemaal voor over 2 weken. Voor de mensen die aankomend weekend alvast willen aansluiten. Waar kunnen ze meer info vinden en zich aanmelden?
2: Alle informatie www.summerbeachlife.nl.
1: Helemaal mooi. Dan ga ik je vast heel erg veel succes wensen, Arnoud Wildschut. En horen we volgende week wel wie er Nederlands kampioen geworden zijn in het beachtennis mixed en in het footvolley.
2: Wij laten het zeker weten. All Sport

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. Zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. Uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. Toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. Nu zit ik sinds mijn 13e daar zodat ik me goed kan ontwikkelen. Dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. Zo bleef ik het doen en ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik. Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van ja, ik wil hier echt mee verder. Ik wil het echt volledig de focus erop. Ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. Jezelf toch wel soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van ik heb gewoon judo. Ik heb gewoon een toernooi. Ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in mijn hal, denk ik, dat ik dat altijd deed. Dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is. Sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. Als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. Uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. Deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk... viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op 1800 euro of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.